Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
2: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
1: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio,

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon te water in Almere tussen de vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen, Joliene.
4: Hoe is het met je?
1: Ja, het is goed. Ja, ik ben heel erg blij, want ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dit prachtige weer. Toen dacht ik, ja, het wordt gewoon weer echt prachtig vandaag.
4: Ja, het hitteplan is ook meteen uit de kast getrokken, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Ik heb mijn korte broek al klaar liggen als ik straks thuis ben.
4: Oh, ik dacht nu aan, maar
1: nee, dat nog niet. Nee, okay. Dat doen we hier niet. Nee.
4: Nee, het is lekker. En meteen ook het advies om het een beetje rustig aan te doen in
1: ja,
4: de hitte.
1: Doen wij het ook, toch?
4: Ik hou van zulke adviezen.
1: Hoe is het met je?
4: Zeker. Goed, lekker. Ja, fijn hier te zijn. Op deze vroege, wat zijn we? Donderdagochtend, ja. De 18e juni. En we hebben natuurlijk nieuws voor je. Want de verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West, die zorgen, jawel, goed nieuws voor minder files.
1: Ja, en dan iets minder goed nieuws. Door het overvolle elektriciteitsnet gaat het plan om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig niet door.

0: Alvast een voorproefje op de zomer die we vandaag gaan krijgen. Bam Bam was dat van Camila Cabello en Ed Sheeran.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor veel minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hanny Schaftweg stonden. Je hoort Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. Hè. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Nou, hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van de verkeerskundige terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkte altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Arend Nagel was dat van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden aan de N50 en de A6 duren nog tot eind volgende maand.

0: De Honey Drippers waren dat met Sea of Love bij Flevoland is wakker.
1: Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollandsoud in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Voor die camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
2: Nou ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
3: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetteren enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
2: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van oké, dit zijn de middelen die we hebben en wat kan er dan wel?
3: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
4: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
2: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
3: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Een verslag was dat van Hilde Verwij.
1: En zometeen in de bericht uit binnen- en buitenland hebben we het over Amerika en Iran. Ja, die hebben een tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Maar ja, gaat het wat opleveren echt of niet? Je hoort zometeen meer erover.

0: Het officiële WK-nummer van dit jaar. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, en de komende zaterdag dan mogen wij ook weer. Dan spelen we om 7:00 tegen Zweden. Ga je kijken, jullie?
1: Ja, ik ga wel kijken, denk ik. Ja.
0: Ik ga ook lekker kijken.
1: Wel met een beetje... Nou, met de kriebels in het lijf van... Oh, gaan ze het redden?
0: Ja, het wordt wel spannend,
1: ja,
0: denk ik.
1: Denk het
0: ik
1: wel.
0: Denk nog spannender dan Japan.
1: Dat denk ik ook. Nieuws uit binnen- en buitenland. Ja. Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Nou, dat gebeurde digitaal met een handtekening onder het document. En de straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron paaide president Trump gisteren na de G7-top nog met een diner. Dat gebeurde in het paleis waar Lodewijk de 14e ooit woonde, de Franse zonnekoning. Na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
0: Prachtig. Dan nieuws uit de kranten. De Groningse Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat schrijft de Volkskrant. Die conclusie van de hoogspanningsbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies maakt het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities uiterst onzeker. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales waren drie locaties in beeld: Borselen, Terneuzen en de Maasvlakte.
1: In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er 14% minder nieuwbouwwoningen gekocht dan een jaar eerder. Telegraaf schrijft erover. Kopers hebben nu een ruimer aanbod op de markt voor bestaande koopwoningen. En daarmee komt het herstel van de nieuwbouwmarkt tot stilstand, constateert ING in een rapport. Komt vandaag uit. Voor de rest van het jaar voorziet de bank geen verbetering. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon ter water in Almere tussen de Vaarten. Langs het water aan de El Creco-straat was een rugzak van een vermist kind gevonden. Vanwege de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen, hielden de hulpdiensten een grote zoekactie. Het kind werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden verderop in de wijk. De bestuurder, die in april vorig jaar mogelijk een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Elandweg in Zwifterband, stond gisteren voor de rechter. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige man uit Dronten om het leven en raakte een andere fietser zwaar gewond. Tegen de verdachte is 6 maanden gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar geëist. Ook willen de nabestaanden een schadevergoeding. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De politie heeft meer dan 10 tips gehad over inbraken bij 3 juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwam een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaak een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met

0: beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet.
2: Goedemorgen. Vandaag verloopt uitzonderlijk warme temperaturen die opgelopen naar 29 of lokaal misschien wel 30 graden. Daarbij is de lange tijd droog en ronduit zonnig staat er maar weinig wind, dus het voelt nog een stuk warmer aan. Vanavond dan kan een lokale onweersbui over de provincie trekken. Vannacht wordt het dan weer droger. Het is wel een broeierige nacht met temperaturen die zo rond de 18 graden uitkomen. Morgen dan volgt een uitzonderlijk hete dag met temperaturen van 32, lokaal misschien wel 33 graden. En wederom zijn later op de dag enkele onweersbuien mogelijk. En ook het weekend lijkt het nog gewoon volop zomerweer te zijn met hoge temperaturen en flink wat zon.
3: Ja, als je een woningbrand meemaakt, is dat natuurlijk al erg genoeg. Maar als je er dan ook nog achter komt dat er maar heel weinig hulp is, ja, dan zit je natuurlijk helemaal met de handen in het haar. Anna de Jong, die kan erover meepraten, maar ze kwam in actie. Je hoort zo meteen haar verhaal.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Heb jij bruine ogen?
1: Nee, groen.
0: Oh ja. Ja. Ja, nee, heel goed. Nou, Van Morrison die zingt wel over vrouwen met...
1: En jij dan?
0: Kijk maar.
1: Ja, blauw.
0: Blauw, ja.
1: Ja, mooi.
0: Dankjewel. Jij ook.
1: We moeten elkaar vaker dieper
0: in de ogen kijken. Ja, misschien ook wel, ja. Jordan Van Morrison met Brown Eyed Girl.
1: Door een korte, maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anna de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun huis in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anna kwam erachter dat er voor haar situatie heel weinig geregeld is.
0: Reden voor haar om met een vriendin een website te maken om mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd, als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment: mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al. Het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan, dus de poesjes die naar boven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen. Maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluit daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting, dan krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar denk aan hele simpele dingen als een verzwaringsdeken voor haar zoon, die nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks, eigenlijk de hele dag op bed, dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol aan je eigen leven, maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.

0: Daan Smit was dat met Stay. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit erin?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over... Ja, ik kijk er echt nooit naar. Mijn zoon is helemaal gek ervan. Over horrorfilms.
0: Oh, leuk.
1: Ja, hou je daar ook van?
0: Ja, daar hou ik ook wel van.
1: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Hoe enger, hoe beter.
1: Echt?
0: Ja, zeker.

0: Juan Luis Guerra. Met Burbajas de Amor.
1: Geweldig.
0: Ja, goed hè? Ja. Ik kan helemaal geen Spaans, maar dit kwam er aardig goed uit.
1: Zeker.
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, en Nieuwsuur ging dus over horrorfilms. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat deze films met elkaar gemeen hebben.
2: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
1: Goh, dat is lucratief. Ja, potverdorie, hé.
0: YouTube naar het grote doek.
1: Ongelooflijk. Ja. Heb je deze al gezien dan?
0: Deze heb ik nog niet gezien, nee.
1: Oké, okay.
0: Nee.
1: Nou, dan kan je die nog op je lijstje zetten. Precies. Want jij bent een groot fan.
0: Absoluut.
1: Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
3: Ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken. En ook best wel creepy zijn de films. Dat studio's zoiets hebben van, hey, let's go. Laten we hier een speelfilm van op gaan bedenken.
0: Aha, YouTube is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer zo. Hè? Het was altijd een beetje huis, tuin, keuken, maar dat is natuurlijk helemaal niet meer zo.
1: Nee.
0: En net zoals Rutger en Thomas, ook allebei van YouTube, die hebben zo'n kinderfilm gemaakt met hun hond, Paco.
1: Ja.
0: Ontzettend populair onder de kinderen. Dus ja,
1: goed, hè? Ik vind het wel heel leuk.
0: Ja. Dan, gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. En dat is voor boeken die, die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. De winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast in Met het Oog op Morgen en vertelde haar dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
4: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
4: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beer.
1: Ja. Bijzonder.
0: Beren, ja.
1: Ja, wat zou jij doen? Je bent aan het fietsen en je staat oog in oog met een beer.
0: Ja, doodeng.
1: Ik zou echt sowieso dat beest niet aankijken.
0: Nee, dat moet je dan ook niet doen volgens mij. Maar hij was gewoon lekker bloemetjes
1: aan het eten. Ja, dat vind ik ook. Ik wist niet dat beren bloemen aten.
0: Ze ruiken naar lavendel zeker, de beren.
1: Ja, nou, de poep denk ik niet hoor.
0: Ik ook niet. Nee, ik zou ook wegrennen denk ik eigenlijk wel. Maar dat moet je
1: moet je dan weer niet doen.
0: Nee.
1: Je moet gewoon heel relaxed.
0: Oké.
1: Okay, nou, hey beren dan gewoon door.
0: Ik ga het proberen.
1: Beren. Gaat het proberen.
0: Dat was gisteravond op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon ter water in Almere tussen de vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
11: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
10: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
12: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
10: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, maak je borst maar nat, zeg. 35 graden, alsjeblieft.
8: Ja, dat is wel heel warm, hè?
13: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Nou ja, goed, dan moeten we maar een versnellingje lagen. Dat doen we niet met het nieuws, want zometeen hebben we het over verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West. Die zorgen voor minder files in de spits.
8: Ja, en ijs gaan eten, denk ik. Ik denk dat dat ook wel handig is trouwens voor het warme weer.
13: Oh, sowieso, altijd.
8: En zometeen ook nog in Flevoland is wakker. Door het overvolle elektriciteitsnet gaat het plan om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig niet door.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet u hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Obob, die vindt alles grappig. Dat was funny.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor veel minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Ja, daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hannieschaftweg stonden. Je hoort Arend Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. Hè. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Nou, hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van de verkeerskundige terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkte altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Ja, zo simpel is dan ook weer. Arend Nagel was dat van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden aan de N50 en A6 duren nog tot eind volgende maand. Bruno Mars is dit met I Just Might.

0: doet hij dat toch? Elk nummer zo leuk maken.
1: Dat alles wat hij maakt gewoon meteen goud is, hè?
0: Dat is echt
1: geweldig.
0: Bruno Mars hoorde je met I Just Might.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Jeroen Elferink. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dan gaat het ook in één keer flink los, hè, met de hitte.
2: Ja, nee, we staan aan de vooravond van misschien wel een eventuele hittegolf in de provincie. Het wordt echt flink warm vandaag. Deze ochtend valt het nog wel even mee. Temperatuur ligt nu rond 18 graden. Stijgt zo meteen naar 21 graden. Dus mocht je nog even die koele lucht thuis willen laten, dan is dit een heel goed moment.
1: Juist, want daarna gaat het snel omhoog met die temperatuur.
2: Ja, vanmiddag gaan we zelfs naar 29 graden. Veel ruimte voor de zon. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het ook nog een keer drukkend aan. Er staat ook maar weinig wind. Dus ja, het is vanmiddag echt op en top zomer. Voor veel mensen denk ik al wel iets te veel van het goede. Maar het blijft nog wel even warm, hoor.
1: Ja, maar als ik dat zo hoor, Jeroen. 29 graden, 28, 29, hoge luchtvochtigheid. Dan moet je je niet wagen aan al te veel inspanning, denk ik.
2: Nee, gewoon je hoofd rustig houden. Niet te veel willen doen vandaag. En ook gewoon een beetje genieten.
1: Nou, wat een mooi advies. Kort gezegd, gewoon lekker op terras zitten. Of in je tuin of op je balkon.
2: Ja, als het kan.
1: Ja, precies. En hebben we dan komende nacht ook meteen zo'n plaknacht?
2: Ja, het blijft echt warm. De minima liggen uiteindelijk rond 19 graden. En ook vanavond blijft de temperatuur nog lange tijd boven de 25 graden. Later in de avond neemt de kans op een forse onweersbui toe. En ik verwacht eigenlijk komende nacht op veel plaatsen een aantal onweersbuien in de provincie. Dus kijk niet gek op als je vannacht nog wordt gewekt door wat onweer. En morgen zijn die buien alweer weggetrokken en volgt zelfs nog wat warmere lucht. Uiteindelijk kan de temperatuur oplopen naar zelfs 33 graden. Er staat gelukkig wel ietsjes meer wind, dus dat voelt dan weer iets aangenamer. Maar ja, de temperatuur ligt echt wel hoger.
1: Nou, dan kun je stellen, zeg, 33. Poef. Ja, dat vind ik ook wel echt aan de hoge kant. En daarna?
2: Nou, het blijft warm. De temperatuur doet wel een heel klein stapje terug. Nou, nadruk op klein. Want tijdens het weekend kan het nog steeds 28 graden worden. Na het weekend loopt de temperatuur weer opnieuw op. En dan gaan we weer opnieuw naar die tropische 30 graden. En wellicht dat we dinsdag of woensdag ook nog wel zo'n dag krijgen. En dan hebben we een regionale hittegolf te pakken.
1: Oké, nou, we gaan het zien. Jeroen, dankjewel, hè.
2: Doei, doei.
1: Gaan we door met het nieuws. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Voor de camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
3: Nou ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetten er enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
3: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van oké, dit zijn de middelen die we hebben en wat kan er dan wel?
4: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
5: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
3: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
4: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Een verslag was dat van Hilde Verweij. Zometeen de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Maar ja, misschien is dat in Flevoland ook wel zo natuurlijk.
0: Gaan we zo horen.

0: Luna en Russo met Voorbestemd.
1: Gaan we naar berichten uit binnen- en buitenland. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen. En stap naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
2: We hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
0: Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
3: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Er bellen ook ouders naar de hulplijn en zij willen dan tips om met hun kind in gesprek te gaan.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Ik wil toch weten, hoe moet ik dit aanpakken?
0: Wel prettig dan dat er zo'n hulporganisatie is.
1: Zeker, ja.
0: Want je ziet het steeds meer natuurlijk, dat soort criminaliteit.
1: Ga nog even naar Amsterdam, want omwonenden van het complex in Amsterdam, waar vorige week een explosie was, werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
4: Er hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Het kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
1: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie.
0: Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Gebeurde digitaal, met een handtekening onder het document. De straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron die baaide president Trump gisteren na de G7-top nog met een diner in het paleis waar Lodewijk de 14e ooit woonde. Dat is de Franse zonnekoning. En na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
4: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
3: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches are looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een melding van een persoon te water in Almere tussen de Vaarten. Langs het water aan de El Creco-straat was een rugzak van een vermist kind gevonden. Vanwege de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen, hielden de hulpdiensten een grote zoekactie. Het kind werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden verderop in de wijk. De bestuurder die in april vorig jaar mogelijk een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Elandweg in Zuftebant, stond gisteren voor de rechter. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige man uit Dronten om het leven en raakte een andere fietser zwaar gewond. Tegen de verdachte is 6 maanden gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur... en een rijontzegging van 2 jaar geëist. Ook willen de nabestaanden een schadevergoeding. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De politie heeft meer dan 10 tips gehad over inbraken bij 3 juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwamen een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaken een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor de reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid...

0: meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar ook kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
2: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulte en Amersfoort-Vathorst ben je 5 minuten langer onderweg. Dat is alles op deze donderdagochtend. Tot nu toe dan natuurlijk. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het verhaal van Anna de Jong. Ze maakte een woningbrand mee. Nou, gelukkig bracht ze het er met haar kinderen goed vanaf. Maar ja, de hele nasleep, dat had nogal wat consequenties. Het hele verhaal hoor je zometeen.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Frankie Valli was dat met Grease bij Flevoland is wakker.
1: Door een korte, maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anna de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun woning in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anna kwam erachter dat er voor haar situatie heel weinig geregeld is.
0: Ja, reden voor haar om met een vriendin een website te maken om de mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment, mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al, het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook, die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan, dus de poesjes die naar boven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen, maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluit daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting, dan krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar die nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks eigenlijk de hele dag op bed. Dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol in je eigen leven. Maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.
1: Het verhaal van Anne de Jong uit Biddinghuizen.

0: de vakanties komen in zicht en misschien sta je wel aan de vooravond om de Route Soleil te gaan bedwingen. Ja, dan is dit wel een mooi voorproefje. Zazie hoorde je met Le Long de la Route. Dan wat je gisteravond hebt gemist, mogelijk hebt gemist op radio en tv.
1: Nou, misschien Nieuwsuur wel. Daar ging het over horrorfilms. Daar hou jij heel erg van.
0: Ja, 100%.
1: Ja, vind jij, nou, ik vind het verschrikkelijk, maar ieder zijn smaak natuurlijk.
0: Ja, hoe enger, hoe beter. Echt.
1: Ja, hè? Ja. Ongelooflijk. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms die verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat de films met elkaar gemeen hebben.
2: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
1: Nou, dan heb je weer budget voor je volgende film. Dan meer dan genoeg.
0: Komt weer een nieuwe versie dan.
1: Ja. Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
3: Wat ze doen, ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken. En ook best wel creepy zijn de films. Dat studio's zoiets hebben van, hey, let's go. Laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
0: En ik denk dat je tegenwoordig ook met AI ook steeds makkelijker gewoon effecten kan toevoegen. Hè? Schrik-effecten, dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat het toch steeds meer bereikbaar wordt voor mensen die dat graag zouden willen.
1: Ja, dat denk ik ook. En jij zegt, het is de uitdaging om als je zo'n horrorfilm kijkt, om niet te schrikken op de momenten dat het wel de bedoeling is volgens de maker.
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Daarom kijk ik graag een horrorfilm.
1: Dat je gewoon heel lekker met je popcorn doorgaat. Nee hoor, ik schrik niet.
0: Om dan ook te laten zien aan de rest van de zaal. Ik ben niet... ik schrok niet hoor.
1: Ah,
0: dat doe
1: geweldig.
0: Ik dan niet. Maar zo, ik kijk wel om me heen van schrikken andere mensen wel.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, dat is voor boeken die kinderen de liefde voor de natuur en wilde dieren bijbrengen. De winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast die met het oog op morgen en vertelde dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
4: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
4: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Als je van beren leren kan.
1: Nou, ik heb precies hetzelfde liedje in mijn hoofd. Zullen we die gewoon gaan draaien?
0: Ik ga hem even opzoeken.
1: Wat je van beren leren kan. Van Jungle Book, hè, die film.
0: Ja. Ik ga hem even opzoeken.
1: Ik vind het ook zo'n leuk liedje. En je hebt dan ook meteen de beelden bij.
0: Ja, toch? Dat is echt, dat is gewoon, ja, nou ja, beren. Ja, als ik er eentje tegen zou komen, dan zou ik echt...
1: Ik zou niet heel relaxed zijn. Jij?
0: Nee, ik ook niet. Totaal niet.
1: Nee. Ik zou echt gewoon schrikken en denken van, ik was laatst met een vriendin aan het wandelen en die zei gewoon, we lopen hier nu wel midden in het leefgebied van de wolf. Ik zeg, fijn dat je het even benoemt. Leuk, gezellig, maar...
0: Laten we tempo even opvoeren.
1: Nou, ze zei wat we moeten doen eigenlijk. Stel dat we zo'n beest tegenkomen, dan moeten we heel veel vieze geluiden gaan maken. Ik zeg, nou, dat lukt wel.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
10: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
11: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De hulpdiensten zijn gisteravond groots uitgerukt vanwege een mogelijk persoon te water in Almere tussen de Vaarten. En na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
14: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
13: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
15: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
13: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Druk op de weg? Nee, valt gelukkig alles mee op deze donderdagochtend. Beetje vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. Nou, 5 minuutjes. Ook 5 minuten oponthoud op de N50. En Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Dat is alles. Kom je nou een flitser tegen? Kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de verkeerslichten bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West. Die zorgen in de spits voor heel wat minder files. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws.
12: Ja, zeker. Ja, minder goed nieuws. Het overvolle elektriciteitsnet, dat zorgt voor veel problemen. Nu ook voor de natuurcamping in het Hollandse Hout. Ze willen daar verbouwen, of ze willen daar bouwen. Maar dat gaat dus voorlopig niet door.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oeh, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, graag.
17: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
20: Dit is een uittip.
21: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
20: Dit was een uittip.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
25: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
24: Verwen jij je maar.
25: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
24: Maar nee.
25: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
24: Ja, ik voel hem.
26: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast.
28: Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
29: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nou, ik denk, ja, die moet wel dronken zijn inmiddels. Shaboozy.
1: Ja.
0: Ja, die zit zo lang aan de bar. Met een barsong, tipsy.
1: De verkeerslichten die Rijkswaterstaat maandag heeft geplaatst bij de op- en afritten van de A6 bij afslag Emmeloord-West zorgen voor beduidend minder files in de spits. Door werkzaamheden bij de aansluiting van de N50 naar de A6 moet het verkeer omrijden via die afslag Emmeloord-West.
0: Ja, daar werd het de afgelopen dagen zo druk dat er lange files ontstonden. De verkeerslichten vervangen de verkeersregelaars die bij de Hannie Schaftweg stonden. Je hoort Adert Nagel van Rijkswaterstaat.
2: Wat je eigenlijk ziet, hè, sinds dit weekend rijdt het verkeer op de A6 echt over één weghelft. En is ook een toe- en oprit van bij Emmeloord afgesloten. Nou, dat betekent dat het verkeer wat in Emmeloord moet zijn, dat moet weer even zijn weg vinden. Hè. We zien altijd in de eerste weken na zo'n grote aanpassing van het verkeerssysteem dat de automobilisten even een weg moeten vinden. En ook een verkeers... Licht heeft gewoon een aantal dagen nodig om zichzelf te optimaliseren. Nou, hij staat er nu. De eerste beelden en resultaten die we binnenkrijgen, daar zijn we tevreden over. Dat krijg ik ook van de verkeerskundige terug. Maar de komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
3: Wat maakt deze oplossing nu beter dan de verkeersregelaars die er eerst het verkeer in goede baan daar leiden?
2: Ja, deze oplossing werkt altijd. En de verkeersregelaars, nou, die stonden er alleen op werkdagen en overdag, zal ik maar even zeggen, tijdens kantooruren. Het verkeerslicht doet ook 's nachts en in het weekend zijn werk. Dus dat is een voordeel hiervan. En verkeersregelaars zien wij wel echt als een tijdelijke situatie. Die willen we liever niet structureel inzetten. Omdat deze mensen staan toch in de berm waar langs een provinciale weg waar ook wel op hoge snelheid gereden wordt. Dus het kan. Maar dit is een betere oplossing. En als het eenmaal goed werkt, kan er ook meer verkeer over het kruispunt.
1: Adert Nagel was dat van Rijkswaterstaat. En de werkzaamheden aan de N50 en de A6 die duren nog tot eind volgende maand.
0: Zometeen nieuws over de natuurcamping Hollandse Hout. Die willen bouwen, maar ja, dat gaat niet zomaar. Waarom hoor je zometeen? Allemaal na Rupert Holmes met 'Him'.

0: Him. van Rupert Holmes.
1: Zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
2: We gaan naar het weer. Jeroen Elferink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo, heb jij de korte broek ook al uit de kast gehaald?
3: Jazeker, maar ik mag hem niet aan op mijn werk. Dus dat is al weer jammer. Maar
2: okay.
3: Goed, hij gaat zeker aan als ik weer vrij ben.
0: Kijk.
2: Het wordt echt... Nou, het wordt niet warm, het wordt heet, hè?
3: Ja, zeker. Het is deze ochtend nog wel aangenaam. De temperatuur ligt nu al rond 20 graden. Maar vanmiddag wordt het al bijna heet, wil ik zeggen. Met 28 of 29 graden. Niet al te veel wind en door een hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. Ja, veel ruimte voor de zon en overdag nog droog. Maar vanavond zou er ook een onweersbui kunnen overtrekken. En dat bij temperaturen die nog lang zomers te noemen zijn.
2: Zo, we gaan niet hardlopen vanmiddag, Jeroen. Dat is niet verstandig, denk ik.
3: Nee, zou ik zeker niet doen. En ook de komende tijd niet.
2: Oké, gewoon de komende 4 weken niet.
0: Oké.
3: Nee, dat is misschien een tikje overdreven.
2: Oké.
0: Maar in de avonden bijvoorbeeld, als de zon onder is...
3: Ja, maar de zon gaat pas om 10 uur onder nu. Dus dat is een beetje het probleem. En ook dan ligt de temperatuur echt nog wel hoog. Want dan moet het nog beginnen met afkoelen.
0: Dus gewoon even lekker genieten van dit weer. Ja.
2: Zo is het.
3: Het hardloopweer komt vanzelf alweer terug. Komende nacht een aantal onweersbuien die over de provincie heen trekken. Het kan echt even stevig regenen en ook flink onweren. Dus hou er even rekening mee komende nacht. Temperaturen rond 19 graden als minimum. En morgen wordt dan echt flink heet. Met veel zon en temperaturen die oplopen naar 33 of zelfs 34 graden.
2: Maar hoe kan dat nou, Jeroen? Dat het in één keer zo heet is?
3: Ja, de wind die zoekt de zuidhoek op, de zuidwesthoek op morgen. En hele warme lucht die zich de afgelopen dagen al heeft kunnen opbouwen boven Spanje en Zuid-Frankrijk, ja, wordt ineens losgelaten onze kant op. En daardoor zien we ineens een heel sterk oplopende temperatuur. Ja, het verschil met vorige week is gewoon heel groot.
2: Ja, de poort gaat gewoon in één keer open.
3: Ja, letterlijk.
2: Ja, oké. Maar blijft dat zo?
3: Ja, de poort blijft open, al zullen we zien dat het weekend weer een stukje aangenamer wordt, tussen aanhalingstekens. Want de temperatuur doet dan een heel klein stapje terug. De temperatuur ligt zo rond de 28 graden bij de weekenddagen. Veel ruimte voor de zon. Maar maandag wordt het alweer 31 graden met veel zon. Ja, de zomer, die zomer die blijft nog wel even in de buurt.
2: Oké, nou, we gaan er gewoon van genieten. Jeroen, dankjewel hè.
3: Doei doei.
2: Hi. Gaan door met het nieuws. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet valt het plan van Staatsbosbeheer om een natuurcamping in het Hollandse Hout in Lelystad te bouwen voorlopig in het water.
0: Ja, voor die camping is al een flink stuk bos gekapt. Je hoort Wouter Wubbe van Staatsbosbeheer.
4: Nou ja, we hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
5: Rondom deze plek zouden 45 ecolotjes, 75 tenthuisjes en 30 tentplaatsen moeten komen. Maar tot op heden kwetteren er enkel vogels. Want in verband met netcongestie gaat het niet lukken voor 2033. Om toch iets van een natuurkampeerterrein aan te bieden, verkent Staatsbosbeheer nu of hier een minicamping met alleen tenten kan komen.
4: Dat is eigenlijk wel wat wij ook voor ons zien met het off-grid. Dus dat we dan kijken wat kun je dus inderdaad wel met zonnepanelen, met accu's, met gewoon het gebruik van weinig stroom en één huisaansluiting. En dan kijken van oké, dit zijn de middelen die we hebben en wat kan er dan wel?
5: Die ene huisaansluiting is dan te danken aan dit oude boswachtersbeheergebouw dat al een stroomaansluiting heeft. Eromheen zouden dan zo'n 40 plekken voor tenten kunnen worden gecreëerd.
2: Dit huisje moet de camping gaan redden, hè?
4: Ja, in die zin moet dit huisje de camping gaan redden, want hier zit onze huisaansluiting. En die hebben we dus keihard nodig voor de camping.
5: Staatsbosbeheer hoopt rond 2029 met de realisatie van de uitgeklede natuurcamping te kunnen beginnen.
0: Nou, hopen op goed nieuws voor die natuurcamping. Zometeen berichten buiten de provincie.
2: Ja, het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Je hoort er zo meer over. Na de muziek van Jelly Roll.

0: Jelly Roll was dat met I'm Good.
1: En dan gaan we naar de berichten van buiten deze provincie. In een huis in Meerstad, dus vlak bij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: Ja, de politie denkt in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er nou is gebeurd.
0: Amerika en Iran hebben officieel een tijdelijke deal gesloten over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Het staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè, dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
0: De komende twee maanden gaan de VS en Iran verder praten over een definitieve deal.
1: Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt naar de rechter. Geschat wordt dat ruim 60.000 kinderen helemaal niet of minder dan de helft van de tijd naar school gaan. En daar moet de overheid dus wat aan doen, vindt de vereniging.
4: We hebben al heel veel jaar hierover gepraat. Er zijn heel veel aan de overlegtafels geweest. Maar blijkbaar lukt het toch niet om tot een echte oplossing te komen voor deze kinderen. En dat willen we met deze rechtszaak proberen te bereiken.
0: Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
5: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: En er bellen niet alleen jongeren, er bellen ook ouders naar de hulplijn en zij willen onder andere tips om met hun kind in gesprek te kunnen gaan.
1: Ja, snap ik wel, ja. Dat je een beetje wil weten hoe dat je dat nou het handigste kunt aanpakken.
0: Ja, heel fijn is dat dan via zo'n hulplijn kan.
1: Zeker. In Amsterdam was gisteravond een bewonersbijeenkomst over de explosie van vorige week vrijdag bij een flat en een sportschool. Ze konden daar bij elkaar hun verhaal kwijt.
6: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb die in die sportschool zaten. Zo erg. Hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon. Dat dacht ik steeds, hoe zou het daarmee zijn? Ze zijn boos, heel boos. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven.
1: Ja, boos omdat de explosie waarschijnlijk is veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. Nou, buurtbewoners die hadden al het gevoel dat dit toch wel vaak was gemeld bij de politie. Maar volgens burgemeester Halsma was dat niet zo.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog

0: en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: De hulpdiensten kwamen gisteravond massaal in actie na een melding van een persoon te water in Almere tussen de Vaarten. Langs het water aan de El Creco-straat was een rugzak van een vermist kind gevonden. Vanwege de mogelijkheid dat het kind in het water terecht was gekomen, hielden de hulpdiensten een grote zoekactie. Het kind werd uiteindelijk in goede gezondheid teruggevonden verderop in de wijk. De bestuurder, die in april vorig jaar mogelijk een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Elandweg in Zwifterband, stond gisteren voor de rechter. Bij dat ongeluk kwam een 63-jarige man uit Dronten om het leven en raakte een andere fietser zwaar gewond. Tegen de verdachte is 6 maanden gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar geëist. Ook willen de nabestaanden een schadevergoeding. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De politie heeft meer dan 10 tips gehad over inbraken bij 3 juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo eind vorig jaar. Ook kwamen een aantal tips binnen over een woningoverval aan de Lotusbloemweg in Almere, waarbij een 96-jarige man werd mishandeld. De politie opende voor deze zaken een speciaal telefoonnummer om de drempel te verlagen voor mensen om informatie te delen. De binnengekomen informatie wordt nog verder bestudeerd. Na 2 jaar afwezigheid staat er weer een piano op station Almere Centrum. Het instrument werd destijds weggehaald nadat het was vernield, maar heeft nu een nieuwe plek gekregen met beter toezicht. De piano werd gisteren opnieuw onthuld door burgemeester Hein van der Loo. Daarna speelde hij als eerste voor reizigers op het station. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar het kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort West ben je 5 minuten langer onderweg. Bijna een kwartier op onthoud, ook op de A1, maar dan de andere kant op. Dus Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt

0: Muiderberg en Blaricum. En een kleine 10 minuten vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Dat is tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes. Dan nog de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En flitsers zijn niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen het verhaal van Anne de Jong uit Biddinghuizen. Eind april was er brand in haar woning. Gelukkig bracht zij met haar beide kinderen het er goed vanaf. Maar ja, er waren heel veel gevolgen. Wat? Dat hoor je zometeen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hot chocolate, oftewel chocolademelk met Girl Crazy bij Flevoland is wakker.
1: Door een korte maar zeer hevige brand afgelopen april bleven Anne de Jong en haar twee kinderen weliswaar ongedeerd, maar verloren ze hun woning in Biddinghuizen en al hun bezittingen. Anne kwam erachter dat er voor haar situatie eigenlijk heel weinig geregeld is.
0: Nou, dus reden voor haar om met een vriendin een website te gaan maken om mensen te helpen die hetzelfde overkomt.
2: Het blijft onwerkelijk. Het heeft 15 minuten nodig gehad.
3: Zo snel ging het.
4: Anne heeft net haar gehandicapte zoon op bed gelegd, als niet veel later kortsluiting ontstaat in de mobiele airco die naast het bed staat.
2: Hier stond zijn bed en hier stond de airco. En hij riep mij op een gegeven moment: mama, ik ruik fik. En ik doe zijn deur open. Nou ja, je ziet het al, het is helemaal verkoold. Er hing gewoon echt al een rookdeken tegen het plafond aan.
4: Het lukt Anna en haar kinderen om ongedeerd buiten te komen. Dat iedereen tijdens de brand beneden was, blijkt hun redding.
2: De brandweer heeft gezegd van als wij boven waren geweest, dan waren er echt mensen overleden. Die rook die was zo gitzwart.
4: Vier katten bevinden zich echter op dat moment nog wel op de eerste verdieping.
2: We hebben daar poesepootjes staan, dus de poesjes die naar boven zijn gevlucht, die hebben geprobeerd eruit te komen. Maar het raam was dicht. Dat vind ik nog wel het lastigste.
4: En zo zijn Anne en haar kinderen ineens dakloos. Ze besluit daarom aan te kloppen bij slachtofferhulp.
2: En die vroeg aan mij van wat de oorzaak van de brand was. En ik zei van kortsluiting. En toen vertelde ze dat ze me niet verder konden helpen, omdat hun alleen in beeld komen als er brandstichting is.
3: Als er sprake is van kortsluiting, dan krijg je geen hulp.
2: Dan heb je gewoon pech. Je valt echt tussen wal en schip.
4: Anne en haar kinderen hebben het geluk dat ze tijdelijk bij een vriendin onderdak kunnen krijgen. Maar geschrokken als ze is door het totale gebrek aan steun, besluit Anne samen met haar vriendin Lisette Guitorno een website in het leven te roepen. www.hulpnaarwoningbrand.nl.
5: Ja, wat hebben wij bedacht? Hulp naar woningbrand inderdaad. En dat is voornamelijk voortgekomen uit dat Anne ook in één keer helemaal niets meer had. Hè. Dus geen kleding, maar denk aan hele simpele dingen als een verzwaringsdeken voor haar zoon, die nodig heeft om lekker te kunnen slapen 's nachts. Maar ook een laptopje of iets. Hij ligt dagelijks eigenlijk de hele dag op bed, dat hij gewoon iets om handen heeft. Nu lag hij in het hotel naar het plafond te staren. En gelukkig kunnen wij wel dat soort hulp bieden.
3: Want ik kan me voorstellen, je hebt je handen vol in je eigen leven, maar jij vindt dan de kracht en de ruimte om dit te gaan doen.
2: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn. En we leven gewoon echt in een heel rijk land. En ik vind het gewoon onacceptabel dat dat er niet is.

0: Espresso macchiato.
1: Van Tommy Cash. Het was een van mijn favorieten van het Songfestival. Dat merkte je net wel, of
2: ik
1: niet?
2: Hoor het. Ja, dat klonk goed. Je zong mooi mee.
1: Nou, dankjewel. Ja, en dat dansje vond ik ook altijd zo leuk wat hij erbij deed.
2: Doe je dat er dan de volgende keer ook bij?
1: Dat doe ik de volgende keer er ook bij.
2: Leuk.
1: Wat je gisteravond mogelijk hebt gemist op radio en tv.
2: Ja, beginnen we met Nieuwsuur. Daar ging het over horrorfilms. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat de films met elkaar gemeen hebben.
3: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
2: Zullen we ook een film maken?
1: Dat zullen we doen.
2: Ik denk dat het ook wel meteen een succes gaat worden namelijk.
1: Ja. Nou, als iemand een goed idee heeft, waarover 0320-28-50-50.
2: Ja, daar kunnen wij ook wel bedenken. Maar...
1: Jawel, ja, we zijn heel kritisch.
2: Ideeën zijn altijd welkom.
1: Ja, daarom, weet je.
2: Ja, zeker. Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
4: Wat ze doen, ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelfs zoveel bekeken. En ook best wel creepy zijn de films. Dat studio's zoiets hebben van, hey, let's go. Laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
1: Gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel, dat is voor boeken die kinderen de liefde voor de natuur en de wilde dieren bijbrengen. De winnaar daarvan is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. Ze was de gast in Met het oog op morgen en vertelde dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
5: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
1: Ja, dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
5: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
1: Ja, en als je dan van beren leren kan natuurlijk.
6: Beren leren kan, van slimme beren leren kan. Is dat iets wat je echt proberen?
1: Wijs advies zo, hè.
6: Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Dit bos is een bos.
1: Ja, heerlijk.
2: Leuk.
1: Dat brengt me helemaal weer terug naar de jeugd.
2: Ja, He? Je ziet ook meteen die film voor je, Jungle Book. Ja, ja. Och, echt geweldig.
1: Nou, dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.
2: En dit was Flevoland is wakker alweer, hè?
1: Voor de donderdag 18 juni. Zometeen ga jij nog even verder met een uurtje muziek, hè?
2: Na vooruit.
1: Ja?
2: Ja.
1: Weet je al wat je gaat draaien? Of,
2: Nee, ik heb eigenlijk nog geen idee. Dus als jij mij op ideeën kunt brengen, en dat heeft er met de warmte te maken, 0320 28 50 50.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Dit is Flevoland.
2: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een beperkt aantal grotere vliegtuigen mag nu nog gebruik maken van Lelystad Airport. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
11: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
10: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
12: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
10: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan eens even kijken hoe het op de weg is. Toch wel aardig wat vertraging inmiddels. Ik begin met de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat is tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Ben je een kwartiertje langer onderweg. Een kleine 10 minuten op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes. Ook op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Ook daar zo'n 10 minuten op onthoud. Geldt ook op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan van de snelweg naar de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek naar de A28 richting Amersfoort. 5 minuten. Ook 5 minuten op onthoud op de N305 Dronten-Almere tussen Almere-Hout en de A6. En dan heb ik nog de N331 Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizer-Allee. Ook daar zo'n 5 minuten vertraging. Flitser is gemeld op de N715 bij Band. Dat is de Oosterringweg. En daar word je op je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 5,7. En kom je ook een flitser tegen, kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Cliff Richard. Ja, het blijft wel heel stil bij hem.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
19: Ik heb mensen buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Met Jolien Dalstra.

De American Girls van Harry Styles. 9:12 is het. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Jawel. Ook in de warmte, de hitte die eraan komt, gaan we natuurlijk gewoon voor je door. En ik zei het al, als je nou ideeën hebt, tips voor muziek die daarbij hoort, bij die warmte, hitte, misschien wel een hittegolf, zei Jeroen Elferink van Weerplaza eerder vanochtend. Geef het door, laat het weten. Doe een appje en dan kan ik jouw warmte, jouw hitte bij de muziek gaan draaien. Dat zou ik toch wel heel leuk vinden. René Vroger, dat is al een tijdje geleden dat hij zijn 65ste verjaardag vierde. Dat was 5 november vorig jaar. Maar ter ere van die 65ste verjaardag gaat hij nog wel een concert geven. En dat doet hij in de Rotterdamse Ahoy. 18 december, dan is het zover, treden ook verschillende gastartiesten op. Het wordt een avond vol muziek. Verhalen, verrassingen en natuurlijk de nummers die al jarenlang met ons meereizen, schrijft Vroger op Instagram. Samen gaan we terug in de tijd, maar vieren we vooral het hier en nu. Nou, dat is toch een mooie boodschap. Dit najaar brengt hij ook een album uit met duetten met verschillende Nederlandse artiesten. De eerste single die was vorige maand al uitgekomen. Dat was met Waylon. Hoe de liefde gaat, was dat? Word ik een beetje sentimenteel of zo af en toe. Maar ik denk, ik wil gewoon een oude vertrouwde laten horen voor je. Just Say Hello van René Vroger. Flevoland Muziekland. Heerlijk toch? Misschien zit je al op terras, of in je tuin, of op je balkon. En dan denk je van, ik ga lekker helemaal niks doen in die hitte. Groot gelijk.

Hungry Heart van Bruce Springsteen. En daarvoor hoorde je Just Say Hello van René Vroeger. 9:20. Ja, de hoogste tijd voor Kiek. Als je meekijkt, twee foto's komen er in beeld. Je kent het concept. Ons spelletje van door de week kun je meespelen. Aan jou de uitdaging om uit te vinden wat er op deze foto's, wat dan het verschil is. Kan van alles zijn, hè? Soms is er iets toegevoegd. Iets weggehaald, net even veranderd. Bijvoorbeeld die spiegelbeeld, dat is een trucje. Ja, of een heel klein detail, wat dan net even anders is. Het is niet altijd makkelijk. Ik zie ze ook voor het eerst, dus ik puzzel even met je mee. Twee foto's zie je hier van de jurering van de appeltaartbakwedstrijd Heel Noordoostpolder Bakt. In Emmeloord was dat. Uiteraard, die taart moest zelf gebakken zijn en een geheim ingrediënt bevatten. En in de studio wordt er al gewezen wat het verschil is. Ja, hij is. Ik vind het een beetje een cadeautje op deze donderdag. Maar dat mag wel, want je hebt het begrepen. Het wordt warm, het wordt heet. Dus te veel inspanning niet doen. Ja, en puzzelen kan ook veel inspanning kosten. Dus ach, het mag ook wel een keer dat we hem voor je weggeven. En dat is ook mooi, want we hebben hele leuke prijzen voor je. Nou, als je het ook ziet, geef het door. Laat het weten. En het handigste is om dat via een appje te doen. Nou, je hebt tot 11:00 de tijd. Dus dat is nog ruim 1,5 uur. Dus dat moet gaan lukken. Weet je wat het geheime ingrediënt van mijn oma was in de appeltaart? Dat was gember. Ja, en ze was een hele lieve oma. En zei ze van, oh, ik heb lekker appeltaart voor je met gember. Maar ik vond dat nooit lekker. Ik durfde dat dan niet te vertellen. Dus dan zat ik met lange tanden die appeltaart op te eten. Nou, op een gegeven moment, ja, ach, dan leer je het wat meer waarderen. Maar als ik nu mijn appeltaart maak, ik doe er van alles in. Behalve gember. Nee, ik waag me daar niet aan. Rutger van Barneveld. Ja, hoe toepasselijk is dit natuurlijk. Zwoele zomernachten.

0: dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Vanaf nu mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. Dat heeft minister Van Essen van Natuur besloten. Hij reageert daarmee op uitspraken van de rechter. Die riep hem op om te handhaven op de vliegvelden van Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. De minister moet zijn best doen om de uitstoot van stikstof daar te verminderen, zoals actiegroepen hadden bepleit. Inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem. Via dat portaal kunnen onder meer uitkeringen en WMO-zaken worden geregeld. De gemeente verwacht dat het probleem uiterlijk binnen een week is opgelost. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar ook kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
10: Eens even kijken hoe druk het nog is op de weg. Nou, dat valt alles mee gelukkig. Alleen nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd ben je 5 minuten langer onderweg. Wat flitsers gemeld, staat er eentje op de N702, de Hoge Ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,9. En dan de N715 bij Band. Dat is de Oosterringweg. En daar word je op je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 5,7. Kom je ook een flitser tegen. Kun je doorgeven, hè? Via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, heel wat verzoekjes binnengekregen. Heeft te maken met de warmte, met de hitte, kun je wel zeggen. Nou, welke ik dan ga draaien, dat hoor je zo.
9: Goedemorgen.

Made It, David Grant en Jackie Graham. En je hoorde ook de Galway Girl van Ed Sheeran. Ja, ik vroeg, stuur je ideeën, stuur je tips, je verzoekjes in voor muziek die te maken heeft met warmte, met hitte. Goh, het gaat in één keer weer helemaal los, hè? Niet te veel doen, dat is het advies. Nou, gaan we ons dan houden, toch? Heatwave.

So Easy van Olivia Dean. En daarvoor de Heatwave van Phil Collins. 9:45 is het. Ja, je krijgt nog veel meer zomerse muziek natuurlijk op je radio. En vergeet Kiek niet, hè. Ik zal ze zo nog wel even in beeld zetten voor je. De beide foto's. Dit zijn de Beach Boys met Kokomo. Fijne donderdag.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
10: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
11: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
10: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Er mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
14: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten. En zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Oh, wat wordt het warm. Gelukkig zitten we lekker binnen in een koele studio. Nou, is het fijn als het hier zo koud is. Ik hoop dat jij het ook allemaal een beetje kunt behappen met de warmte. De verkeersinformatie dan. Nou, het rijdt gelukkig door, dus dan heb je in ieder geval windje. Raampje open, heb je wat koele wind erin. Of de airco natuurlijk. En Frits Marsten die zegt dat je dat niet te snel moet doen. Dat rijden op de elementendreef in Almere. Want daar wordt een snelheidscontrole uitgevoerd. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Frits Marsten. Nou, net hebben we al lekkere zomerse muziek gehoord bij Jolien. Dank je wel daarvoor. Het tweede uurtje Flevoland Muziekland gaat zometeen van start met The Summertime van BZN.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
17: Dit is een uittip.
18: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Goedemorgen.
30: Flevoland Muziekland.
29: Arnoud Leket.

Roxanne Hazes heeft alweer een hitje te pakken. De tranen in de giftshop, gewoon één shot. En volgens mij is dat het oude barretje in Vinkeveen waar ze ooit gewoond hebben. Het barretje waar papa André zo vaak zat. Roxanne dus met tranen in de giftshop. En daarvoor BZN met It's the Summertime. Ja, dat is het natuurlijk ook. Oh, het is nu al warm buiten. Ook wel een beetje bedrukkend. En het wordt nog veel warmer. Vanmiddag gaan we gewoon richting de 6, 27 graden. Misschien op sommige plekjes uit de wind voelt het nog wel warmer aan. En de komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. Nou, straks hebben we in ieder geval het uitgebreide weerbericht. Zo eventjes rond 10:50 van de Weerplaza. En tot die tijd word je elke half uur even bijgepraat over wat het weer dan eigenlijk allemaal gaat worden. Vandaag een warme verjaardag voor jou. Van harte gefeliciteerd op deze 18e juni. Je bent samenjarig met Soy Kroon. Acteur, zanger, presentator. Ja, wat kan die jongen eigenlijk niet? Hij is 31 jaar geworden vandaag. Egbert Jan Weber, ook een acteur. Die doet ook heel veel dingetjes. Hij is straks te zien in de nieuwe serie van Flik en Maastricht. Wordt hij de nieuwe collega van Eva, hè? van Angela Schijf. Egbert Jan Weber wordt vandaag 45 jaar. Kathleen Aerts van K3 is vandaag ook jarig. Ze viert het in Amerika, want ze is met haar familie aan het kijken naar voetbalwedstrijden. Zij wordt vandaag 48 jaar. Nederlandse politica van Koerdisch-Turkse afkomst, Dylan Yeselgus, vandaag 49 jaar. Laura Lin, de Belgische zangeres, die is ook jarig, wordt 50 jaar. Irene Moors is ook jarig. Ja, ze tikt nog net niet de 60 jaar. Nog één jaartje wachten, want ze wordt vandaag 59 jaar. Verder is ook jarig Freddy de Kerpel, zo'n voormalig Belgisch bokskampioen. Ja, die deelt vandaag een stoontje uit richting de slagroomtaart. 78 jaar. Sir Paul McCartney, die is vandaag ook jarig. Zeg, 84 wordt hij. En Amanda Lear, de zangeres, schilderes, actrice. Ze is 87 jaar. Follow me, zong zij in de 70 en 80 jaren. Zij is dus vandaag ook jarig. Ze wordt 87 jaar. En weet je wie er ook jarig is? We hebben het er afgelopen vrijdag nog over gehad met zijn kleindochter. Henny Huisman, hij is vandaag jarig. Hij wordt 75 jaar. Ja, later als je groot bent. Nou, hij is inmiddels groot. Nog groter dan dat hij ooit was.

0: Eso beso. Nancy Ames is dat.
1: Door vele artiesten is het uitgevoerd natuurlijk, SOBS, maar ik vond hem vandaag wel heel erg zomers om deze plaat te draaien. Henny Huisman staat ervoor en later als je groot bent. Henny is vandaag jarig. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Hij is makkelijk vandaag hoor. De enige hint die ik je kan geven, ja, met deze temperaturen ben je het zo kwijt. Met deze temperaturen is het zo weg. Ben je het zo kwijt. 0320-28-50-50. Dat is het verschil. We zien iemand met een taart voor zich. Heel Noordoostpolder bakt. Allerlei verschillende dingen zijn er gebakken. En om te proeven, deskundige jury heeft het geproefd. De jury zien we ook zitten. Mevrouw heeft een horloge om. Ja, links en rechts is het allebei hetzelfde. Die meneer in het midden die heeft een pen vast. Maar dan kan ik je allemaal zeggen, daar zit het niet in. Dus de hint die ik je vandaag ook geef, met deze temperaturen is het zo weg. Heb je het gevonden dan? 0320-28-50-50. Misschien met deze temperaturen is het raadzaam om wat rustiger aan te doen en lekker te luisteren naar muziek van Shanna Spiro.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Spuittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Flevoland met het regionieuws.
3: Het is precies 10:30, goedemorgen. Tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van LSD. Volgens het Openbaar Ministerie bouwde hij in zijn appartement in Almere Poort een drugslab. De zaak kwam aan het licht na een brand in het appartement. Daar vond de politie apparatuur, grondstoffen en recepten voor synthetische drugs. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Vanaf nu mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. Dat heeft minister Van Essen van Natuur besloten. Hij reageert daarmee op uitspraken van de rechter. Die riep hem op om te handhaven op de vliegvelden van Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. De minister moet zijn best doen om de uitstoot van stikstof daar te verminderen, zoals actiegroepen hadden bepleit. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem. Via dat portaal kunnen onder meer uitkeringen en WMO-zaken worden geregeld. De gemeente verwacht dat het probleem uiterlijk binnen een week is opgelost. Dit en ander nieuws vind je ook bij ons op de gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar het kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
3: Het is dus aan te raden om de weerberichten bij ons goed te blijven volgen, want het kan verkeren, zeggen we dan maar. Over verkeer gesproken, ANWB die meldt geen vertraging en ook Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles op dit moment. Buiten de gewone die er al staan, de flitsbanen en de flexflitsers. Heb je ze toch nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan wij terug naar het mooie jaar 1994 met de muziek.
2: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Plekket.

0: Rutger van Barneveld, tegenwoordig ook al bekend om zijn, we mogen wel zeggen, bijzondere zonnebrillen, of gewone brillen, allemaal met een mooi kleurtje. Rutger heeft een nieuwe zomerhit en die heet De Zwoele Zomernachten. En daarvoor de Holiday Rap uit de jaren 80 natuurlijk. MC Michael G en DJ Sven.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1994. Kabinet Lubbers 3 trad af en werd opgevolgd door het eerste kabinet Kok, bestaande uit PvdA, VVD en D66. Markeerde allemaal het begin van de paarse coalities, zonder deelname van de confessionele partijen. Ook werd in 1994 het homohuwelijk in Nederland een stap dichterbij gebracht met een rapport van de commissie Staatsen. Dat pleitte voor de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. In datzelfde jaar vond er een grote reorganisatie in de Nederlandse politie plaats, waarbij alle 148 gemeentelijke politiekorpsen en de 7 rijkskorpsen werden samengevoegd tot 25 regionale korpsen en 1 korps landelijke politiediensten. En daarnaast betekende de verkiezingen van 1994 het debuut van de nieuwe politieke partij Leefbaar Nederland. En wat gebeurde er op muziekgebied? Het was ook het jaar 94 van natuurlijk het wereldkampioenschap voetbal. Diverse plaatjes stonden er in de top 40, die allemaal linkten naar het voetbal. Natuurlijk deed André Hazes mee. Maar ook in één keer Johan en de Groothandel, Als ik me hulp nodig heb. Nou, dat ook. Op nummer 3 stond Metallica met One. Dat klonk weer als volgt. Even een stukje live erbij ook, want ik speel het vaak ook live natuurlijk. Wie dan? Dit was het intro. De rest dat weten we waarschijnlijk nog wel. Hè. One van Metallica was dat op nummer 3 van die week 25 in 1994. Op nummer 2, hij heette in één keer niet meer Prince, maar hij heette in één keer The Symbol. En we zaten in 94 ook in de hoogtijdagen van Two Unlimited. En dat klonk als volgt met The Real Thing. Ja, je begint automatisch mee te wippen op de stoel of waar je dan ook op zit. Hè? De nummer 1 van week 25 uit 1994. The Real Thing en Two Unlimited.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 94, het wereldkampioenschap. Ook André van Duin deed mee.

Nog even wachten. Even wachten nog.

wave maken.

Sean Cassidy is dat en The Morning Girl. En daarvoor in 1994 André van Duin en Doelpunt. Ik zat te luisteren naar die plaat. Hij had hem gewoon dit jaar helemaal opnieuw uit kunnen brengen. Want alle tekst die klopt gewoon nog eigenlijk. Hè? Als je het zo beluistert. We go to America. Nou, dat gebeurde inderdaad nu op dit moment ook. And we take home the cup. Nou, dat valt nog een beetje te bezien, eerlijk gezegd. Nou ja, goed, ze gaan dit weekend gaan ze weer spelen. Het Nederlands elftal tegen Zweden. Laten we hopen dat ze dat gewoon met 4-0 winnen. Want dan zitten we ook een beetje beter in het doelpuntensaldo. Dat kunnen we nog wel ergens nodig hebben. Wat we ook nodig kunnen hebben is vandaag even een scherp oog naar heel Noordoostpolder Bakt. Er zijn lekkere dingetjes gebakken. Taarten zien we vooral ook. En ik gaf een half uurtje geleden ook al de hint. Met deze temperaturen is het zo weg. Nou, dat moet dan niet zo heel erg moeilijk zijn ook. 0320-285050. Dat is het telefoonnummer dat je eventjes moet bellen. Gaitri, die zit al bij de telefoon om je antwoord te noteren. En doe dat dan ook, want dan maak je straks kans op leuke prijzen. Zulke mooie prijzen. En ik hoorde vanochtend al in de wandelgangen van Kiek dat er ook weer nieuwe mooie prijzen aankomen eventueel. Dus blijf altijd meedoen met dat spelletje, al is het alleen maar om het meedoen. Hè? Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat klinkt het ook, hè? Dat is logisch. 0320-285050. Dat is de telefoonnummer als je mee wilt doen met het spelletje Kiek. Kijk daarvoor eventjes elke nacht vanaf 12 uur op onze Facebookpagina. Daar staat de foto en via onze website kun je het natuurlijk ook bereiken. Maar heb je het gevonden? Dat telefoonnummer gewoon eventjes appen. Ook als je een berichtje voor ons hebt, dat je iets wilt zeggen. Hoe hou jij jezelf cool tijdens deze dagen? Heb je nog een hele goede leuke tip voor ons? App dat ook eventjes door naar ons. 0320-285050. Wat zegt u? Maar ze begint in één keer Frans te praten.

0: Dit is Flevoland.
1: De komende dagen heeft het verkeerslicht echt nog even de tijd nodig, totdat hij optimaal zijn werk doet. En dat is ook de reden dat we nog even de verkeersregelaars achter de hand houden. En als het eenmaal het beeld stabiel is, dan zullen de verkeersregelaars verdwijnen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren. Alleen de stroomaansluiting is inderdaad op z'n vroegst pas in 2033 kunnen we die vergroten. Dus dat is wel een probleem.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit dat alleen mag meemaken. Er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van de LSD. Vanaf nu mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de verkeersinformatie, goed nieuws. De ANWB die meldt geen vertragingen. En ook Flitsmeister die meldt geen extra snelheidscontroles. Maar heb je ze wel ergens gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Donderdagochtend betekent financieel nieuws. Zometeen vaderdag en ook moederdag natuurlijk. Hoeveel geld geven we daar eigenlijk aan uit? En wie krijgt de meeste cadeautjes? Vader of moeder?
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Dit is Herberg Flevoland.

0: Het is net alsof onze 1 uur gast er eigenlijk al is. Hè? Straks om 1 uur hebben we ook flamenco.
1: Ja.
0: Nele flamenco.
1: Heel wel, hè? Ja, dit is flamenco. Heel veel mensen denken dat het flamengo is. Maar
0: nee. Moet je echt niet zeggen tegen Spanje.
1: Nee.
0: Bijna beginnen ze te slaan dan ook.
1: En ook niet tegen een flamingo, want dan voelt hij zich natuurlijk ook wel achtergesteld.
0: Als je tegen flamingo flamenco zegt, ja, gaat het ook niet goed natuurlijk ook.
1: Die ene helemaal los uit.
0: Ja, gaat het helemaal niet meer. Door de warmte natuurlijk ook een beetje. Hè. Goedemorgen.
1: Nou, ik heb net even de auto van de laadpaal gehaald. Dan zet ik hem vast even op de parkeerplaats om vrij te maken voor mensen die ook willen laden. Maar
0: bloedheet.
1: Nu al bloedheet. Ja. Dan wordt het morgen nog warmer.
0: Ja, en de komende dagen, we hebben echt gewoon met een landelijke hittegolf.
1: Een landelijke hittegolf te maken.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nou,
0: ja,
1: je bent er als heet van gaan kijken ook.
0: Het is zomers. Ja?
1: Nee? Oh. Jeroen, niet te praten kijken, waar gaat het over? Ja. Gaat dan niet over financiële zaken doen, komt zo meteen, hè?
0: Jawel,
1: heb je al wat voor Vaderdag gekregen?
0: Hmm.
1: Nee? Ga je wat krijgen, denk je?
0: Denk het niet.
1: Oh, waarom?
0: Leg ik zo uit.
1: Oké.

0: Niall samen met Miles en Drive Safe, jou zeker ook. 11:11 is het geworden. Financiële zaken gaan we natuurlijk bespreken met Jeroen Wolse van Moneywise. Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Good morning. Ja, nou, aanstaande zondag is het weer zover, hè?
2: Ja, ik verheug me er alweer op.
3: Jij gaat lekker liggen uitpakken in bed.
2: Ja, man. Drie keer, hè? Drie kinderen. Drie keer feest.
3: Ja. Wat heb je vorig jaar gekregen? Weet je dat nog?
2: Ja. Oh. Ja. Eigenlijk hetzelfde als het jaar ervoor.
3: Ja, niks.
2: Niks. Ja. Drie keer niks.
3: Oké, je drie keer niks, ja.
2: Nee, is niet waar. Nee, sorry. Ik kreeg een sorry, vergeten.
3: Oh, ja. Dat is ook wat natuurlijk.
0: Dus het is al zover.
2: Ja. Oh. Ja. De luisteraars denken nu, waar gaat dit over natuurlijk? Ja.
3: Nou, we hebben het over Vader- en Moederdag.
2: Ja.
3: Ik weet dat mijn vader vroeger altijd zei van, ja, weet je, Vaderdag, wat een onzin, dat doen we niet aan mee hoor. Mijn moeder zei altijd van, nou, vind ik ook, maar ik vind het wel leuk om iets te krijgen.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook onzin, maar als ik niks krijg, dan denk ik, hey, dat is ook weer niet de bedoeling.
3: Weet je hoe het ontstaan is eigenlijk, Vaderdag? Weet
2: wat zeg je?
3: Dat? Hoe het ontstaan is,
2: nee.
3: Vaderdag?
2: Nou ja, ik neem aan met Adam als eerste.
3: Nou, in welk land is het ontstaan? Weten jullie dat toevallig?
2: Nee, het zou me niks verbazen als dat België is.
3: Het is de Verenigde Staten.
2: Ah,
3: ja. Als eerbetoon aan vaders werd in 1910 in het leven geroepen door niemand minder dan, wie kent er niet, Sonora Smart Dodd, die haar eigen vader, een veteraan die zijn 6 kinderen na het overlijden van zijn vrouw alleen had opgevoed, wilde eren.
0: En Moederdag dan? Want dat valt eerder.
3: Moet ik dat nou ook nog op gaan zoeken? We hebben het over Vaderdag en Moederdag.
0: Dat is natuurlijk zo.
3: Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Ook Verenigde Staten in 1914, dus een paar jaar later, riep president Wilson de tweede zondag van mei uit tot die officiële feestdag. En dat was het resultaat van een jarenlang campagne door de Amerikaanse Anna Jarvis. Nou, die kennen we allemaal nog wel.
2: Nou, ja, moet eerlijk zeggen, als je het mij gevraagd had, had ik gezegd, waarschijnlijk is Vaderdag en Moederdag bedacht door de marketingafdeling van bol.com.
3: Waarschijnlijk wel, ja. En in België is trouwens een andere datum. Hebben ze 2 moederdagen.
2: Dat klopt. Ja. En ook een vaste datum al ergens in maart voor Vaderdag, zag ik.
3: Ja, klopt.
2: Maar goed, ik maakte niet voor niks het sprongetje naar de marketingverdeling, want het is natuurlijk wel een commercieel feestje.
3: Ja. Hè?
2: Er worden
3: cadeautjes
2: gegeven. En Amerikanen zijn de big spenders. Daar wordt structureel meer gegeven dan hier in Nederland.
3: Alle winkels zijn ook meer versierd daar met Vader- en Moederdag dan met kerst bijna. Ja. Dat is echt ongelooflijk.
2: Maar goed, ik dacht als vader zijn, goh, is er nou eigenlijk verschil tussen wat vaders en moeders krijgen? Nou, het blijkt dat vaders toch een wat duurder cadeaus krijgen. En het grappige is, die worden gekocht door de moeders, want de kinderen doen het natuurlijk weer niet.
3: Oh.
2: En andersom, als de vaders wat voor de moeders moeten kopen, want dat zal ook wel gebeuren, ja, dan blijft dat een beetje in de hoek van
0: bosje bloemen,
2: een parfumpje, een reep chocola en een sieraadje. Maar vaders die lopen dus naar buiten met hele gadgets en de mooiste dingen. En die zijn gewoon net even wat duurder. Het is wel weer zo dat er meer geld besteed wordt aan Moederdag, omdat er gewoon dus voor meer moeders inderdaad cadeautjes worden gekocht. Er worden ook meer kaartjes verstuurd naar moeders met Moederdag. Dus op de een of andere manier doen de vrouwen het qua aandacht bij de kinderen dan toch beter.
3: Hmm.
2: En blijkbaar terecht. Want ja, ze gaan wel wat meer cadeaus naar buiten inderdaad. Alleen blijkbaar zijn de cadeautjes van de mannen wat duurder.
0: Hmm. Nou. Zijn de bedragen bekend over wat wij per jaar zeg maar aan Vaderdag
2: uitgeven? Ja, voor moeder wordt het tussen de 25 tot 35 euro. Hè. Het is al snel weer een gemiddelde, maar toch wel een goede 150 tot 250 miljoen euro is de schatting. En bij vader ligt de prijs iets hoger, 32 tot 35 euro. Maar dan blijft de klok stilstaan op een goede 150 miljoen euro wat er besteed wordt.
3: Ja.
2: Dus er wordt meer gekocht voor de moeders, maar de cadeautjes zijn iets goedkoper.
3: Ja.
2: Nou, dat is een beetje het verhaal. Toch is het wel inderdaad grappig. In het buitenland structureel meer omzet. Hè. Amerika is het echt een ding, zoals je al zei. Maar hier in Nederland lijkt het een beetje een verplicht nummertje. En volgens mij doe je het ook beter als je gewoon spontaan een keertje iemand een leuke cadeau geeft dan dat je het op die ene speciale dag doet waarin de bloemen 2 keer zo duur zijn. He, want dat is natuurlijk het geheim met Moederdag.
0: Dat is mijn Valentijnsdag natuurlijk, hè, dat soort dingetjes ook. Maar het leukste is gewoon om van je kinderen iets zelfgemaaks te krijgen. Al is het maar een gedichtje.
2: Ja, maar wat moet ik je nou in hemelsnaam in een gekleide asbak als ik al jaren niet rook en een stropdas niet draag?
3: Maar dat wordt ook niet meer gemaakt op scholen natuurlijk, want geen enkele vader rookt nog bijna, toch?
0: Daarom. Nee. Andere dingetjes worden ook steeds meer en meer eerder afgeschaft al. Volgens mij tot en met groep 5 bij ons op school, tot en met groep 5 maken ze nog dingetjes, daarna niet meer.
3: Tot wanneer deden wij dat dan? Weet je, dan was dat echt gewoon tot groep 8?
0: Ik heb het tot 10 jaar geleden, 11 jaar geleden nog gedaan.
2: Ja.
0: Ik vind dat leuk.
3: Ja. Zelf iets gemaakt.
2: In plaats van een duur cadeau kopen.
3: Ja, wat maakte je dan, 10 jaar of 11 jaar
2: ik
3: geleden?
2: Ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven. Moet ik zeggen.
3: Goed, ik tel de jaren af van 2029, over een jaar of 2, 3. Dan mag ik namelijk 10% van mijn pensioen in 1 keer opnemen.
2: Nou, jij nog niet, want dan heb je nog niet je pensioendatum bereikt.
3: Oh, nee,
2: maar eindelijk is die wet erdoor.
3: Dat zie ik er wel uit.
2: Nee, dit geeft wel een beetje aan hoe snel de beslissingen in Nederland gekomen zijn. Want in 2021 werd voor het eerst tijdens de wet RVU, dat was een nieuwe wet, die ging over pensioen.
3: Een omroep,
2: en dan mocht je 10% van je pensioen in 1 keer opnemen. Nou, Nu is eindelijk gisteren door de Eerste Kamer dat dan echt tot met een hamerstuk afgeslagen. Vanaf 1 januari 2029 mogen mensen die vanaf dat moment met pensioen gaan, eenmalig op de pensioendatum besluiten dat ze 10% van het pensioenbedrag laten uitkeren.
3: Belastingvrij?
2: Dat weer niet.
3: Oh,
2: nee.
3: Gek.
2: En waarom heeft het zo lang geduurd? Dat heeft te maken met die wet toekomstpensioenen, waarbij alle pensioenfondsen op de kop gaan. Hè? In plaats dat je nu hoort wat je uitkering per maand is en geen idee is hoeveel geld er achter de pot staat eigenlijk. Ga je vanaf dit jaar eigenlijk gaan de meeste mensen in de gaten krijgen van hey, zoveel geld zit er in mijn pensioenpot. En nu kunnen ze dus ook makkelijker die rekensom maken. Wat is nou eigenlijk 10% van jouw pensioen? Want als jij een brief hebt waarin staat dat je 500 euro pensioen krijgt, ja, dan zegt dat nog niet iets over.
0: Nee.
2: Wat is dan het bedrag wat daarvoor klaarstaat? Nou, dat is nu eindelijk erdoor. Dus verzekeraars en pensioenfondsen hebben heel lang lopen rek, omdat ze eerst die pensioentransitie naar die nieuwe wet moesten doen. Dat is er nu door. En vanaf 1 januari mag je dan straks 10% van je pensioen in één keer opnemen. Hartstikke leuk. Hè? Als er dan een pensioenpot is van 3 ton... en dat lijkt heel veel geld, maar dat kan zomaar het geval zijn, mag je dus 30.000 opnemen. Wel een paar gevolgen. De rest van je leven dus een lager pensioen, want je hebt al een deel gehad. Hè? Je kan het in één keer opnemen.
0: Ja.
2: Let even op dat je niet in één keer over die 30.000 in een hoger belastingschijf zit.
0: Ook dat nog.
2: Kijk even wat er gebeurt met je huurtoeslag, je zorgtoeslag en al andere toeslagen.
3: Oh, dat is allemaal consequenties dan voor dat jaar dan.
2: Ja, absoluut. Ja, dus pas even goed op wat er gebeurt.
0: Een beetje sigaar uit eigen doos bijna.
2: Het is zeker een sigaar uit eigen doos. Maar goed, het is wel een sigaar die je dan op dat moment kan oproken. En bij pensioen moet je nog maar hopen dat je de tijd hebt om ervan te genieten. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen denken, hey, ik ga het bedrag in één keer laten uitkeren. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat heel goed laat voorrekenen. En dat is best een complexe variant, kan ik je verklaren.
3: Als jou om advies wordt gevraagd, zou je dan zeggen, dat moet je doen of dat moet je niet doen?
2: Nou, je moet het zeker doen als je niet zo fit bent.
3: Als je niet zo fit bent? Als je denkt van, ik haal de 100 niet. Zonder.
2: Juist, nou ja.
3: Ja, dat weet je toch nooit.
2: Ik haal de 70 niet. Hè?
3: Oh ja,
2: want pensioen is natuurlijk leuk, maar je moet, ik zeg altijd, bij pensioen heb je 2 taken. Je moet zorgen dat je zoveel mogelijk krijgt, maar vooral zo lang mogelijk. Nou ja, dat laatste heb je een klein beetje invloed op door gezond te leven en goed te kouwen, zei van Cote en de Bie.
0: Ja.
2: Binnen is binnen, hè? En 10% in één keer is leuk, maar de rest van je leven heb je een lagere uitkering. Dus ja, het is slikken of stikken. Linkerzak, rechterzak. Het is je eigen geld. Maar,
3: kan je dat niet uitrekenen zelf ergens op een website of zo? Dat je
2: Nibud komt met een tool waarin dat zou kunnen.
3: Ja.
2: Ja, maar het is eigenlijk een complete belastingaangifte. Want om dat goed uit te kunnen rekenen, wel belastingtarief, dan moet je ook weten hoeveel hypotheekrente heeft iemand en noem maar op. Dus het is een hele oefening.
3: En dat weet je nog niet hoe dat precies tegen die tijd zit.
2: Absoluut natuurlijk. Niet. Nee, dus dat is best een uitdaging.
3: Het is een beetje natte vingerwerk dan.
2: En het geldt niet alleen voor pensioen, het geldt ook voor je lijfrentepotten. Dus heb je zelf lijfrentekapitaal bij elkaar gespaard en er staat 80.000 euro, mag je ook 8.000 uit die pot opnemen.
3: Ja.
2: Jongens, linksom of rechtsom, het is gewoon een sigaar uit eigen doos. Mm. Het is alleen een doosje wat je dus wat eerder open kan maken. En dat kan in je voordeel zijn.
3: Okay. Ja, nou ja, een doosje openmaken is altijd leuk.
0: Ja, je moet eruit kijken dat je niet in een doosje ligt.
3: Te vroeg, ja.
2: Zijn precies. We weer terug bij het
3: inderdaad.
2: Vader- en moederdag cadeautje.
0: Ja. En dat de sigarensmeul het hoopje as wordt en niet jijzelf. Dat soort dingen.
2: Het zijn prachtige beeldspraken, heren.
3: Goed. Heel mooi, daar is Arnoud goed in, hè?
0: Ja. Dankjewel, Jeroen Wolf.
1: Fijne vaderdag. Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak.

0: Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: 11:30 geweest, goedemorgen. De politie is vanochtend een zoekactie gestart nadat 2 mannen een woning waren binnengedrongen in Almere Buiten. De 2 mannen gingen er met een onbekende buit vandoor. Volgens de woordvoerder van de politie is nog veel onduidelijk. Ze kon nog niet vertellen of de bewoners thuis waren en hoe de mannen precies zijn binnengekomen. De mannen waren gekleed in het zwart en droegen allebei een wit mondmasker. Tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van LSD. Volgens het Openbaar Ministerie bouwde hij in zijn appartement in Almere Poort een drugslab. De zaak kwam aan het licht na een brand in het appartement. Daar vond de politie apparatuur, grondstoffen en recepten voor synthetische drugs. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem. Via het portaal kunnen onder meer uitkeringen en WMO-zaken worden geregeld. De gemeente verwacht dat het probleem uiterlijk binnen een week is opgelost. En vanaf nu mag nog maar een beperkt aantal grotere vliegtuigen gebruik maken van Lelystad Airport. Dat heeft minister Van Essen van Natuur besloten. Hij reageert ermee op uitspraken van de rechter. Die riep hem op om te handhaven op de vliegvelden van Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. De minister moet zijn best doen om de uitstoot van stikstof daar te verminderen, zoals actiegroepen hadden bepleit.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het zonnig en loopt de temperatuur snel op. En ook vanmiddag blijft de zon flink schijnen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 of zelfs 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar de kans op een onweersbui neemt toe. Ook vannacht kunnen een paar onweersbuien over de provincie heen trekken. Daarbij kan het even korte tijd flink regenen, maar ook kan ook hagel voorkomen. De minima liggen zo rond een warme 19 graden. En morgen komt de zon er weer goed bij. In de middag wordt het dan flink warm en de temperatuur loopt dan op naar 33 graden.
8: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertraging. En ook Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Heb je ze toch ergens zien staan te controleren? Geef het eventjes door via de gratis app van Flitsmeister.
5: Dit is Herberg Flevoland.

0: Gone, gone, gone. David Guetta samen met Teddy Swims.
1: Dankjewel. Heb je dat wel eens gehad?
0: Nee.
1: Nee, dat schuurt zo, hè?
0: Ja.
1: We gaan naar onze kandidaat. En die kandidaat die komt natuurlijk uit Flevoland. Sterker nog, hij komt uit Emmeloord en luistert naar de naam Boris.
0: Ja, keep us all alive. Boris, goedemorgen.
1: Ja, ken je hem nog?
2: Goedemorgen.
1: Ja, ja. Kent Boris huidig... Boris ook nog?
0: Nee, hè, Boris? Je kent Boris niet, hè?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Nee.
1: Van Keep the Soul Alive. Van Idols 2 was het volgens mij. Of Idols 3 zelfs.
0: Idols? Was het niet met het begin van The Voice nog?
1: Dan heeft hij later nog een keer meegedaan. Het begon volgens mij bij Idols.
0: Idols dan.
1: Toen hebben we bij de revue had hij nog zo'n, zo'n cd'tje zat er toen bij. Weet je dat nog? Hoe heette die toen ook weer? Zo'n rare naam.
0: Ja.
1: Ja, had hij een beetje gekke naam had hij bedacht.
0: Nou ja. We hebben de laatste tijd niet zoveel meer van hem gehoord, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar heel goede zanger.
0: Ja, absoluut. Ja. Echt een goede soulzanger. Maar misschien een beetje te goed is hij daardoor een beetje in een niche-circuit terechtgekomen.
1: Bosaris.
0: Bosaris.
1: Ja, ja, Boris Titulaar.
0: Ja.
1: Dat was familie van Griet.
0: Ja.
1: Het is een wondere wereld.
3: Uit deze wondere wereld is de technologie voortgekomen van de magnetron.
2: Daar heb ik nu wat van gehoord.
0: Nee.
1: Griet Titulaar? Nee, die
0: Griet Titulaar ook niet.
1: Nee, die is dood volgens mij.
2: Ja,
0: die wel. Ja, oh, wat een leuk. En die man die had echt 40 jaar geleden of zoiets, had die dingetjes dat we zeggen, daar hebben we nu echt profijt van.
1: Ja, zoals?
0: De magnetron.
1: Oh ja, oh, dat heeft hij bedacht.
0: Nee, dat heeft hij toen geïntroduceerd.
1: Ah, geïntroduceerd.
0: Dat je met magnetisme moleculetjes sneller kon laten bewegen. En daardoor werd dan iets wat je daartussenin zet, wordt dan warm.
1: Oh, weet je dat hij al 10 jaar dood is?
0: Ja, tijd
1: bijna. Ligt. In 2007. Eigenlijk op de dag dat wij begonnen met ons programma, 2017, is hij overleden. Dat zie ik nu.
0: Ik lach niet verder.
1: Ja. Goed. We doen al bijna 10 jaar dit programma samen, Arnold. Vind je niet leuk? Goed, we gaan naar Boris.
0: Boris. Hey Boris, hoor eens. Je hebt naar de foto zitten kijken, hè? Zo moeilijk was het niet vandaag, toch?
2: Nee.
0: En had je ook nog de hint gehoord die ik zei?
1: Nee.
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh, nee, ja, ik zei met deze temperatuur is het zo weg, dus makkelijker kon het eigenlijk niet meer.
2: Ja, het smelt zo weg.
0: Ja, er smelt in je hand, hè? Niet in je mond. Hé, wat is het antwoord?
2: Ik miste een gebakje met een stukje chocolade erop.
0: Ja, dat was gewoon. Er was gewoon een stukje chocola weg, inderdaad. Ja, we gaan even kijken. Ja, dat klopt ook.
1: Ja, wij kregen appjes van: oh, leuk is dat, Marco? Is dat een familie-evenement van jullie geweest? Nee, dit is Verhagen zonder N. Ik heet natuurlijk Verhagen. En dit is Verhagen.
0: Oh, Verhagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Had je nog niet gezien?
0: Hey, Verhagen.
1: Ja, Verhagen. Dat zei ze vroeger altijd.
0: Ja. Heel goed. Tegenwoordig. Nou, roepen ze wel anders.
1: Ja, dat is anders.
0: Boris, wat ben je eigenlijk vandaag aan het doen?
2: Ik ben aan het werk.
0: Ja, en wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de beveiliging.
1: Oh jeetje. Is dat spannend?
2: Er is geen dag hetzelfde, zullen we zeggen.
1: Oh ja.
0: Nee. Elke dag gebeurt er wel weer iets anders? Of is het juist fijn als er niks gebeurt?
2: Ja, weet je, als er wat gebeurt, kom je een beetje de dag door, hè?
0: Ja. En wat beveilig je dan? Vandaag bijvoorbeeld?
2: Vanwege de veiligheid mag ik daar niet over houden.
0: Oh, ja, nee, snap ik. Ja, maar anders is het niet veilig meer natuurlijk. Menig crimineel die schrikt het natuurlijk ook af. Als Boris er is, nou, dan pas maar op, want dan hoef je daar niet wat te doen.
2: Bij je naam al, hè?
0: Ja, hoe lang doe je dit eigenlijk al?
1: Ja, Boris Boef.
0: Ja. Hoe lang doe je het al?
2: Al sinds 1999.
1: Oh, wat is het meest spannende wat je ooit hebt meegemaakt? Dat is dan al geweest, dat kun je natuurlijk wel vertellen. Dat je zegt, nou, ik was ooit een keer bij dat of dat was ik betrokken. Nou, daar heb ik me toch een paar mensen helemaal doodgeknuppeld.
2: Ja, weet je, ik weet niet of het meest spannende is, maar ik denk dat je hete daadjes en demonstraties, dat zijn altijd weer leuke dingen.
1: Maar is het ook wel eens eng, omdat je denkt van verdorie, nou wordt mij iets aangedaan? Of is dat nooit zo ver gekomen?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Is er nog wel respect voor de beveiliger?
2: Nou ja, goed, ik denk dat het respect in de hele wereld weg is. Dus dat is ook voor een beveiliger.
1: Nee, dat klopt ook. Ja, dat merken wij ook elke dag, hoor. Wij worden ook uitgescholden door kandidaten en zo. Wat een rotprijs. En dan, we gaan voor de deur staan.
0: Soms geven ze wel eens gelijk, hoor. Eigenlijk met een vogelhuisje of zo.
1: Ja, vogelhuisje of een paar sokken. Ja, ik zou zelf ook boos worden.
0: Ik zou het ook niet doen. Ik zou niet pikken.
1: Wij hebben ook te maken met een bepaald budget. Het blijft toch belastinggeld. Ja. Dus wij moeten uitkijken met wat we doen.
0: Publieke omroep, hè?
1: Ja, het meeste geld gaat naar ons natuurlijk. Niet naar de prijzen.
0: Nee.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ik ben ook nog vakantie.
0: Nee, maar moet jij nou dan ook nog vanwege bedrijfskleding in zo'n zwart-grijs pak lopen vandaag?
1: Dat hoeft niet.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oh, een korte broek.
2: Ik ben vandaag met een stropdas.
0: Ik zie ze wel eens lopen, ook bij zo'n festival. Ja. Dan is het bloedheet en dan lopen ze nog met een blouse en een stropdas en een pak aan.
1: Ja. Ik had de laatste eentje gezien. Wat heb jij nou aan? Zeg ik, leren pijpen. Nou, met dit weer is dat vreselijk. Hè?
2: Dat is zeker vreselijk.
1: Ja, dat is hartstikke warm. Juist, het antwoord is goed. We gaan naar het rad.
0: Ja, jullie hebben wel elkaars humor, hè?
1: Ja, Boris en ik kennen elkaar uit Emmeloord. Ik weet toevallig ook waar hij staat vandaag. Ik zeg het niet hoor, in het kader van de veiligheid.
0: Oh ja, met deze warmte staat
1: hij
0: ook?
1: Ja, ja, hij staat nu in Walibi. Oh. Even kijken, daar gaan we. Sta je echt in Walibi vandaag?
0: Nou, dat mag hij toch niet zeggen?
1: Nee, hey, maar kun je toch wel toegeven van ja, dat klopt. Ik sta daar bij de tweede attractie links of zo. Goed.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, gaat niet lukken. Nee. Boris, ik ga het rad voor jou draaien. En ik ga natuurlijk hopen dat je een heel mooie prijs... Maar mocht het nou niet zo'n mooie prijs zijn, kijk ons er niet op aan. Het is Rob Brouwer die het allemaal bepaalt, de prijs. Dus als je belt met klachten, even bij hem terecht.
2: Ik ga het
1: ja, goed zo. Hard of zacht? Draai je dan, hè?
2: Ja, middelmatig.
1: Middelmatig. En dan linksom of rechtsom?
2: Rechtsom.
1: Een middelmatige rechtsom. Nou, daar gaat hij.
0: Ja. Een beetje zachter draaien.
1: Ja, maar even kijken, als het een mooie prijs is, dan vul ik hem goed.
0: Ja.
1: En anders draai ik nog een keertje.
0: Oké.
1: Okay. Je moet Boris wel te vriend houden. Hij zit in beveiliging, hè?
0: Ja, je weet nooit waar je hem tegenkomt. Waarom?
1: Oh, dit is niks. Nee, ik denk dat ik inderdaad iets middelmatiger had moeten draaien. Ja, dat was een keukenschort, was het.
0: Oh.
1: Ja, ik zie Boris niet zo'n stoere vindt van de beveiliging.
0: Nee. Wel als hij alleen maar de keukenschort aan heeft.
1: Ja, zonder iets eronder.
0: Ja.
1: Ja, ja dat kan natuurlijk
0: dat
1: wel, ja.
0: Dat is een knuppel. Bij
1: een pollepel.
2: Wat een heel ander festival.
1: Ja. Oké, dat is weer een keukenschort. Ik ga nog een keertje draaien.
0: God,
1: het is nog waar ook.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Zit er namelijk van
0: zit
1: de 34
0: alleen maar keukenschorten op. Ja. Oh, kijk, de ene valt eraf. Die wil heel graag.
1: Dat was een dat was een prijs naar keuze. Die is wel leuk.
0: Door de temperatuur is die een beetje gehangen.
1: Ah, je hebt twee prijzen. Dat is wel leuk. Je hebt sowieso gewonnen. En dan moet je beloven even een foto te sturen natuurlijk als je hem hebt.
0: Een leren broek.
1: Nee. Oh. Het Omroep Flevoland t-shirt. Dat is leuk.
0: Ja, die is leuk. Ja.
1: Er staan alle presentatoren ook op in een leuke, grappige, strandachtige setting. Wil jij medium, large, extra large of... Ik denk het laatste, een extra, extra large. Je bent natuurlijk een grote, brede, stoere beveiliger.
0: Ja, voor die spierbundels.
2: Nee, een large kan nog net.
1: Ook echt waar? Een beetje een eelmannetje.
0: Moet je niet te heet wassen, hè?
1: Nee. Een elletje. En dan heb je ook nog een prijs naar keuze gewonnen. Dat is leuk, hè? Dan mag je zelf kiezen. Wat zou je graag willen hebben?
2: Waar heb ik de keuze uit?
1: Nou, dat zeg ik wel als je iets zegt. Want dan zeg ik, dat hebben we wel of we hebben het niet.
0: Nou, we hebben tot 12 uur.
2: Goed pensioen.
1: Wat zeg je?
0: Goed pensioen.
1: Nee, dat heb ik niet voor je.
2: Lukt dat?
1: Nee, dat lukt niet.
0: Dat hebben wij zelfs niet eens. Dus laat staan dat jij het eigenlijk is.
1: Nee, je hebt de keuze uit een paar sokken. Hebben we voor je.
0: Ja.
1: We hebben een washand.
0: Ja.
1: We hebben een keukenschort. We hebben ook een speaker. Dat is een Omroep Flevoland Bluetooth speaker. We hebben ook een rugtas. We hebben ook, nou chocola zou ik nou niet doen. Want dat komt als chocolademelk aan waarschijnlijk met deze temperaturen.
0: Ja, ik denk het wel. Dus we eten het gewoon lekker op.
1: Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer?
2: Ik ga voor de speaker.
1: Ja, je gaat voor de speaker. De speaker is het dan, hè? Speaker. Ja, het is namelijk een speaker met kiek erop. Speaker. Ja. Oké, dus je krijgt een t-shirt maat L en de Omroep Flevoland speaker.
2: Helemaal goed.
1: Goed. Komt allemaal jouw kant. Je wordt nog even gebeld door onze receptioniste voor je adres. En dan wordt het opgestuurd.
2: Helemaal goed, ga ik daar ook even gezellig mee houden.
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, doe je best, zou ik zeggen.
2: Hey, fijne uitzending.
0: Hey, dankjewel. Tot hoe laat moet je nog vandaag?
2: Een uur of drie.
0: Oh, dan valt het nog mee, gelukkig ook.
1: Ja.
0: Doe je best.
1: Nou, gewoon opgaan.

0: met deze temperaturen moet je wel een beetje uitkijken met het sappie natuurlijk. Dat er geen alcohol te veel in zit. Want het komt hard aan ook.
1: Ik dacht dat het gewoon over de range ging.
0: Nee, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En je moet goed blijven drinken, hè? Hydrateren tijdens deze dagen. Mart Hoogkamer en Billy Dans waren dat en daarvoor. Gloria Estefan en Oye Mi Canto.
1: Ja, zometeen gaan we natuurlijk weer het nieuws behandelen bij ons programma. We gaan het over de Noordoostpolder hebben, want sinds gisteravond is daar een nieuw gemeentebestuur.
0: Ja, onze collega Robert-Jan Plezier die komt daarover praten, want ze hebben net als vorig jaar ook weer iemand van buiten gehaald. Wie dat is, dat horen we zometeen. Na muziek van Chris Rea. En hij is nog steeds on the beach.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalweg 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Goedemiddag, het is 1 over 12. De politie is vanochtend een zoekactie gestart nadat twee mannen een woning waren binnengedrongen in Almere Buiten. Die twee mannen gingen er vandoor met onbekende buit. Tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van LSD. En inwoners van Lelystad kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Doral Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. En ook Flitsmeister meldt geen snelheidscontroles. Hebben ze wel gezien, geef ze door via de app van Flitsmeister. Noordoostpolder heeft sinds gisteravond een nieuw gemeentebestuur. Daarover gaan we het zo meteen hebben met onze collega Robert-Jan Plezier.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
16: Dit was een uittip.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: Dit is Herberg Flevoland,

0: El mismo el sol, je hoorde Alvaro Soler.
1: En we gaan naar het nieuws uit Flevoland. Noordoostpolder heeft sinds gisteravond een nieuw gemeentebestuur. De Politieke Unie, het CDA, ONS Noordoostpolder en de VVD gaan de komende 4 jaar samenwerken.
0: Maar net als bij het vorige college is ook nu een wethouder van buiten gehaald. Het gaat om de onbekende Marion van der Brink uit Leeuwarden, zonder politieke ervaring. En ze komt voor ONS in het college.
1: Ja, daar praten we over met redacteur Robert-Jan Plezier. Robert-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder gisteravond gereageerd op die nieuwkomer, op van den Brink?
2: Nou, de coalitiepartijen, dat zijn CDA, Politieke Unie, ONS, Noordoostpolder en VVD, die hebben de meerderheid. Nou, die partijen die gaven in principe geen krimp. Maar meerdere oppositiepartijen wel. Want ja, de wethouder komt dus niet uit de Noordoostpolder en wil hier toch wethouder worden, terwijl je een functie hebt en waar je veel met de samenleving bezig bent. Dus hoe kijkt zij daarnaar? Er wordt namelijk ook een uitzondering op de wooneis voor wethouders voor haar gemaakt. Zij woont in Leeuwarden. En er is nu gezegd, je mag een jaar lang in Leeuwarden blijven wonen. Nou, lokale partij Brede Horizon, Forum voor Democratie en ChristenUnie SGP, die gaven aan, we vinden het toch wel belangrijk dat u binding heeft met de gemeente. Dus hoe kijkt u daarnaar? Nou, die Van der Brink gaf ook aan van, ja, ik begrijp dat, maar wil eerst eens even kijken, bevalt mij dit wethouderschap? Maar neem daarna wel in serieuze overweging na dat jaar om hier eventueel te gaan wonen of niet.
0: Mm-hmm. Ja. Marion van der Brink heeft geen politieke ervaring. Wat is dan haar achtergrond?
2: Nou, zij heeft een achtergrond als fysiotherapeut. Werkt ook als interim manager. Dus wel een soort van bestuurlijke ervaring, maar dan dus niet in de politiek. Dus zij zegt ook van, ja goed, die ervaring kan ik meenemen naar de Noordoostpolder. Daarnaast kom ik van buiten. Dus ik kan ook met een wat onafhankelijkere blik naar de gemeente kijken en de onderwerpen die ik onder mijn hoede ga nemen. Daarnaast heeft ze schoonfamilie in de Noordoostpolder wonen. Die familie komt uit de omgeving van Kruil. En ze zegt ook van, ja, ik heb me goed verdiept in wat dit wethouderschap gaat betekenen. Dus ben niet over één nacht ijs gegaan. En ja, goed, het is ook een beetje in lijn hè, met andere gemeenten. Een wethouder van buiten. Het is toch lastig om bestuurders te vinden. En blijkbaar hebben ze binnen ONS ja, dus niet bijvoorbeeld de lijsttrekker beschikbaar gevonden om wethouder te worden. Maar Van der Brink dus wel.
1: Is het eerder gebeurd dat er een wethouder van buiten de gemeente benoemd werd?
2: Ja, dat is de vorige collegeperiode 22-26 gebeurd met Thomas Gillissen uit Lelystad. Hij nam zitting namens de PvdA. Maar Gillissen had politieke ervaring. Dus dat is wel even van een andere orde. Vervolgens is Gillissen na verloop van tijd gestopt. En daar kwam René van Amersfoort voor in de plaats. Die zat in een deelraad in Pernis, een deel van Rotterdam. Mm-hmm. Wel op een ander niveau. Is toen ook benoemd. En ONS Noordoostpolder zat ook in het vorige college. Toen hadden ze eerst een wethouder uit de Noordoostpolder, Sascha Werkman. Die is later gestopt, opgevolgd door Wout Jans uit Lelystad. Dus weer een wethouder van buiten gehaald. En Wout Jansen is eigenlijk opgestapt naar aanleiding van het onderwerp coffeeshop. Want de raadsfractie dacht daar toch wat anders over dan het college.
0: Ja. Ja. Nou, Marion van der Brink, je zegt al, ze is fysiotherapeut. Ze doet ook managementzaken. Welke zaken krijgt zij in haar portefeuille?
2: Nou, wat dat betreft ligt het wellicht in lijn met haar kennis en ervaring. Welzijn en volksgezondheid. Sport dan weer niet. Dat komt bij iemand anders te liggen. Maar die portefeuille is wel interessant. Want die had Wout Jansen dus ook. En Wout Jansen moest vormgeven aan het plan voor een coffeeshop. Nou, deze coalitiepartijen denken wat anders over het onderwerp drugs. En daar heeft met name de Politieke Unie flink voor moeten inleveren. Want het CDA kijkt wat anders naar het onderwerp coffeeshop. Die zegt, je moet juist drugs, hè, je moet daar een preventieve aanpak voor verzinnen. Nou, dat is ook wat er nu gaat gebeuren. En Marion van der Brink, die moet daar vorm en inhoud aan gegeven. Dus dat is interessant, omdat het de vorige keer dus een beetje anders liep met het onderwerp.
1: Ja, hoe gaat een nieuwe wethouder de gemeente een beetje leren kennen? Wordt ze op sleeptouw genomen?
2: Nou, dat wil ze voornamelijk zelf gaan doen. Dat gaf ze gisteren ook aan. En ze gaf duidelijk aan, ik ga op eigen initiatief wel met hulp van mijn collega-wethouders die hier wonen. Want de andere drie wonen er wel. Ga ik de gemeente leren kennen.
1: Ja.
2: Elke wethouder die heeft ook meerdere plaatsen onder zich. Voor Van der Brink zijn dat Ens, Nagel en Tollebeek. Daar wil ze ook naartoe. Ze gaat zaterdag ook naar het nieuwe binnenzwembad in Emmeloord. Dat op dit moment in aanbouw is, het Bosbad. Dan is het de dag van de bouw. Wil ze ook haar gezicht laten zien. Hm. Ja, en ze hoopt dus ook via haar schoonfamilie, die dus in de Noordoostpolder woont, dingen te horen over het rijden en zeilen in de gemeente.
1: In de omgeving van Kruil zijn. Je woont in het buitengebied dan. Waarschijnlijk.
2: Kruil en omgeving, daar komt de familie oorspronkelijk vandaan.
1: Ja, okay. Dus, goed. Nou. Dankjewel, Robert-Jan Plezier.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Dat is dan ook lekker meegenomen, hè? Dat niet alleen voor de daad, maar ook voor de fun is. Fleetwood Mac en You Make Loving Fun.
1: Zo is het ook. Nou, we gaan naar Jeroen Elfrink, want die weet precies hoe bloedheet het wordt. Hoe is het met jou eigenlijk, Jeroen? Hou jij hiervan?
2: Ja, wisselend. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding hiermee. Ja.
1: Oh.
2: Ik vind het heel interessant.
1: Ja, dat wel.
2: Er gebeurt wat. Maar ik woon ook in een appartement en dan is dat niet altijd heel fijn.
1: Woon je boven met een plat dak?
2: Ja.
1: Oeh.
2: En daarbij ook nog een keer een balkon.
1: Oh,
2: die
1: nee toch.
2: Op het zuidwesten staat, dus daar kun je ook niet meer op zitten. Dus
1: jeetje.
2: Een beetje haat-liefde.
1: Ja, snap ik, ja. Maar goed, hoe heet wordt het?
2: Nou, nu is het al 25 graden en de temperatuur kan nog oplopen naar 29 graden. Daarbij een paar kleine wolkjes, maar de zon gaat de komende uren weer wat beter doorbreken. En ja, ook vanavond is het nog lange tijd warm met temperaturen rond 24, 25 graden. Mm. Later vanavond neemt de kans op een onweersbui toe en komende nacht volgen dan meer onweersbuien.
1: Lekker, dus dan koelt het een beetje af?
2: Valt tegen hoor. Op zich, ja, het koelt af, maar 19 graden midden in de nacht is niet bepaald koud voor juni.
1: Nee, zeker niet. Ja. Maar het wordt morgen echt warm, hè?
2: Ja, morgen hebben we echt de heetste dag van de week. Met temperaturen die zelfs oplopen naar 34 graden in het midden en zuiden van de provincie. Daarbij een meest matige zuidwestenwind. Dus die brengt nog wel een klein beetje verkoeling. Maar de luchtvochtigheid is hoog, dus het voelt echt drukkend warm aan. Het lijkt een beetje alsof we op Curaçao zijn morgen.
1: Oh ja, maar goed, hoef je in ieder geval geen vliegtuig te pakken. Dat scheelt.
2: Nee.
1: Over goed voor het milieu. 34 graden dan en dan koelt het 's nachts af naar een graadje of 20.
2: Klopt, en de dagen daarna is het ietsjes comfortabeler, want de wind zoekt tijdelijk even de westhoek op en daardoor wordt iets minder warme lucht aangevoerd. Maar goed, het is nog altijd 28 graden op zowel zaterdag als zondag.
1: Ja.
2: In de nacht naar zaterdag overigens ook weer opnieuw een paar onweersbuien, de rest van het weekend droog.
1: Ja.
2: Maandag zoekt die wind weer wat vaker die zuidhoek op en dan wordt het weer opnieuw tropisch warm, met misschien volgende week opnieuw weer onweer.
1: Nou, oh, en ik zie maandag 31, dinsdag 32 graden. Kun je al even vooruitkijken naar de rest van de week?
2: Waarschijnlijk woensdag iets van een afkoeling, maar de temperatuur komt niet onder de 25 graden komende week waarschijnlijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, dan hebben we te maken met een hittegolf volgens mij, toch?
1: Is dat ook landelijk, denk ik, of niet?
2: Die kans is vrij groot, ja.
1: Ja.
2: Die maandag hebben we wel nodig 30 graden in de beeld.
1: Ja.
2: Dat is nog heel eventjes een klein beetje spannend. We gaan er nu wel van uit.
1: Ja.
2: Maar ja, nog altijd even een slag om de arm.
0: Hey, hoe zit het eigenlijk met die onweersbuien? Want ik zie dat ze boven de Britse eilanden zijn ze vrij actief nu. In het westen van Frankrijk een klein beetje. Maar komt dat ook naar Nederland toe, naar Flevoland?
2: Ja, vanavond. In de loop van de avond neemt die kans op onweersbuien dus vanuit het zuidwesten toe. Maar vooral vannacht verwacht ik een aantal stevige buien over de provincie. Daarbij kan het echt even stevig regenen, ook flink bliksemen. Maar die buien trekken gelukkig ook weer snel door, waardoor het morgen dus nog steeds heel mooi weer is.
0: Nou, even uitkijken met de tuinset en de tuinspullen buiten allemaal. Hè? Even naar binnen toe halen of vastzetten.
2: Ja, even de parasol even inklappen en de zonnewering naar binnen doen. Niet denken van morgen wordt het weer mooi. Klopt zeker, morgen wordt het mooi, maar die buien komen ook nog even tussendoor.
0: Oké, dankjewel Jeroen en succes hè, met je huis.
2: Komt goed.

0: Alle grote voetbalsterren komen voorbij in dit liedje. De Messi en ook Ronaldo. Maar gisteravond was het maar een schim van de ster die ooit was, die Ronaldo. 41 jaar.
1: Hoe gaat het eigenlijk met het WK-voetbal? Is het leuk?
0: Is de voetballer nog steeds.
1: Oh, ik heb nog helemaal niks gezien.
0: Nou, er zitten soms wel leuke wedstrijden tussen. Gisteren dan ook Engeland-Kroatië. Dat was ja, leuke wedstrijd. Maar je ziet wel dat er, althans het grote vermoeden is, dat er toch wel heel erg veel rekening wordt gehouden met de grote wereldsterren. Lionel Messi, die in zijn eerste wedstrijd iemand vol met de noppen achter op zijn kuit trapte. Niets. Wordt niets aan gedaan. Waar zit die VAR dan voor?
1: Hmm.
0: Een VAR die een dubieus teken heeft gemaakt. En Ronaldo die gisteren dan eigenlijk een schim was van wat hij ooit was. Maar misschien kan dat nog komen.
1: Ja.
0: En de Zuid-Afrikaanse landen doen het wonderbaarlijk goed.
1: Hmm.
0: Congo okay. Ook weer. En Zuid-Afrika, dat moet het ook nog een beetje beter gaan doen. Want dat was nog niet heel erg best. Maar er zitten best leuke verrassingen tussen. En leuke wedstrijdjes. Maar het echte begint eigenlijk pas volgende week.
1: Oh.
0: Dan hebben ze de tweede wedstrijd. En dan kan je al zien wie eruit vallen of wie er geplaatst gaat worden.
1: Wanneer is Nederland?
0: Dit weekend, hè. Zaterdagavond, 7 uur. Dan spelen ze tegen... Of is dat zondag? Zaterdag, 7 uur.
1: Want ze hebben nu gelijk gespeeld. Zweden. Hun eerste wedstrijd hebben ze gelijk gespeeld.
0: Ja, dus ze moeten winnen.
1: En als ze het niet winnen, dan lig je er al uit.
0: Nou, dan heb je grote kans dat je eruit kan liggen, ja.
1: Oh.
0: Want dan hoeven die andere twee natuurlijk alleen nog maar één wedstrijdje te winnen. En dan hebben zij 4 punten, dan hebben wij maar 2 punten. Dus,
1: en dan is te weinig.
0: En dan bungel je onderaan eigenlijk.
1: Okay.
0: Dus je moet gewoon sowieso een wedstrijd winnen en eentje gelijk spelen. Dan ben je eigenlijk wel zeker door.
1: Nou, ben jij een echte kenner?
0: Nee, dat niet.
1: Ja,
0: maar
1: zeg even ja, je bent een echte kenner.
0: Ja.
1: Wat verwacht jij? Denk jij dat maar Nederland doorgaat of denk je van nee? Het is
0: ja, ik denk dat Nederland met de hak over de sloot gaat. Zoals zo vaak Nederland is.
1: Hmm.
0: En ik hoop dan, eerlijk gezegd, want ik ben toch ook een beetje chauvinistisch, een beetje oranje liefhebber. En leuk.
1: Dat Zweden dan doorgaat, ja.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, doorgaan.
1: Oh, ja.
0: Dat we dan beter en beter en beter gaan voetballen.
1: Oh, ja. Gewoon,
0: weet je,
1: gaat niet gebeuren, nee.
0: Ik weet het niet. Als ik nu andere landen ook zie. De grote landen, behalve Duitsland, die hebben nog niet echt heel erg wonderbaarlijk gepresteerd. Dus zijn allemaal een beetje voorzichtig en moeten denk ik nog een beetje in het toernooi komen.
1: Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al een tijd onderzoek, zegt deze verslaggever.
2: Al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten.
1: Ja, momenteel zijn er nog 4 sterfgevallen in onderzoek, zei de officier van justitie tijdens die zitting.
0: In alle Friese wateren is PFAS gevonden, blijkt het onderzoek van het waterschap. Dat is uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties die liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS.
3: Het is klip en klaar wat er moet gebeuren. En dat is een Europees totaalverbod op PFAS. Bronaanpak noemen we dat. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Deze spullen, deze chemische rommel krijgen wij niet uit het watersysteem. En daarom is dat totaalverbod zo ontzettend belangrijk.
0: In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden door metingen getoond dat in wateren in de omgeving de waarde tot wel 900 keer boven de norm uitkwamen. En tot zover een kort overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.

0: de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan!
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 3:30, goedemiddag. Een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. De rechtbank vindt de verklaringen van het meisje betrouwbaar, maar oordeelt dat er onvoldoende steunbewijs is. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. De stiefvader is wel veroordeeld voor een aanranding in de zomer van 2024. De politie is vanochtend een zoekactie gestart nadat 2 mannen een woning waren binnengedrongen in Almere Buiten. De 2 mannen gingen er met onbekende buit vandoor. Volgens een woordvoerder van de politie is nog veel onduidelijk. Ze kon nog niet vertellen of de bewoners thuis waren en hoe de mannen precies zijn binnengekomen. De mannen waren gekleed in het zwart en droegen allebei een wit mondmasker. Tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van LSD. Volgens het Openbaar Ministerie bouwde hij in zijn appartement in Almerepoort een drugslab. De zaak kwam aan het licht na een brand in het appartement. Daar vond de politie apparatuur, grondstoffen en recepten voor synthetische drugs. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan hebben we nog het bericht over de storing. Inwoners van Lelystad kunnen namelijk tijdelijk geen gebruik maken van het burgerportaal van de gemeente door een technisch probleem. Via het portaal kunnen onder meer uitkeringen en WMO-zaken worden geregeld. De gemeente verwacht dat het probleem uiterlijk binnen een week is opgelost.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 28 of zelfs 29 graden. Bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, maar de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten neemt wel langzaam aan toe. En zeker komende nacht trekken een paar onweersbuien over de provincie heen. Daarbij kan het even stevig regenen, maar ook flink onweren. En de temperatuur ligt daarbij zo rond 20 of 19 graden. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk zien we tropische temperaturen van 32 of zelfs 33 graden. En in de avond neemt de kans op een nieuwe onweersbui weer toe.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6 Emmeloord.

0: Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Noord ook daar 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt verder geen snelheidscontroles. Heb je ze wel gezien, geef ze door via de app van Flitsmeister.
1: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Roxy Music is het in Avalon. En daarvoor een andere Roxy, Roxy Dekker. En de Sugar Daddy. Zometeen eventjes na 1 uur, omdat het vandaag toch hartstikke warm is en we ons wanen in Zuid-Europese landen, Mediterranee al om ons heen, hebben wij lekker flamenco.
1: Mediterranee, moet ik altijd denken aan, hoe heet hij ook
0: alweer? Tony Hermans. Mediterranee.
1: Ja, maar hoe heet hij ook alweer?
0: Egos Amazotti.
1: Nee.
0: Julio Iglesias.
1: Nee, hij is pas. Nee, hij heeft hier nog. Tette Braak heeft het ook gezongen.
0: Oh, ja.
1: Madeira, Madeira, weet je wel.
0: Ja.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Een geluidje van Madeira. Niet, Madeira.
1: Dat was dan toch niet Tony Hermans? Het was.
0: Mediterranee.
1: Oh ja. Zo blauw. Ja, dat is waar. Ja.
0: Nou, dat hebben we zometeen niet, maar we hebben wel andere. Echte flamenco wordt ook bijgezongen.
1: Flamenco, hè?
0: Ja, flamenco. Ja.
1: Komt hij ook?
0: Is dat. Ja.
1: Oké, okay, goed.
0: Enco. Dus, ja. Dat is net als wij, hè?
1: Ja, Marco Enco.
0: Enco. Ja. En, Arnoud Enco.
1: Arnoud Enco, maar.
0: Ja.
1: Kom.
0: Sorry. Dit wordt heel erg moeilijk ook.
1: Ja.
0: Gewoon, wij zijn er in ieder geval bij tot aan 2 uur. Zometeen dus met flamenco. Maar nu eerst Chris Cross en Tino Martin.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. De politie is vanochtend een zoekactie gestart nadat twee mannen een woning waren binnengedrongen in Almere buiten. En tegen een 36-jarige man uit Almere is celstraf geëist voor het voorbereiden van de productie van LSD.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6 Emmeloord Lelystad. Voor Zwitserland 4 minuten, andere kant op voor de afrit Urk 5 minuten. En je weet het, dat heeft te maken met het openen en dichtgaan van de ketelbrug. Flitsmeister meldt geen extra snelheidscontroles in onze regio. Heb je ze wel gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En die is gratis. Aanstaande zaterdag wordt de Creative Campus in Almere een beetje Spaans. Want dan speelt daar Gaspar de Orlanda. En hij is zometeen bij ons in de studio om alvast een voorproefje te geven.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ik heb mensen buikpijn.
18: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland

0: Oh, dit is echt mijmeren over lang geleden vakantieliefdes. 1983, 84, June.
1: Hoe heette ze toen? Weet je dat nog?
0: Oh, dan moet ik heel...
1: Heel veel dames terug waarschijnlijk.
0: Ik denk Beate was het, ja.
1: Hoe heette ze?
0: Beate.
1: Wie is dat? Wat is dat voor rare naam?
0: Beate is gewoon een Duitse naam.
1: Oh, het was een Duits meisje?
0: Ja.
1: Sprak ze ook Duits?
0: Later heeft ze ook een webwinkel geopend.
1: Oh,
0: ja.
1: Hoe heette het?
0: Hoesje. Beate Hoesje, ken je die?
1: Nee.
0: En je komt nooit op dat soort sites natuurlijk.
1: Nee, wat is dat voor een winkel dan, of iets?
0: Goed, 10:10 is het geworden. We gaan ons in een heel andere sferen begeven.
1: Ja. Zaterdag 20 juni, dan moet je daar zijn. Aanstaande zaterdag dus. Dan staat namelijk Jasper Lokkeveer op de Creative Campus of Campus in Almere. En hij is hier. Jasper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent componist en flamenco-gitarist. Ja. We hadden gisteren even de discussie. Heel veel mensen zeggen ook flamenco, hè? Maar dat is niet goed. Het is flamenco. Oh, ja, met een C.
2: Dat is een K in het Spaans, flamenco.
1: Wordt vaak fout gedaan, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Hoe komt dat?
2: Ja, ze zeggen ook flamingo.
1: Ja, flamingo.
2: Net als de vogel.
1: Ja, dat is heel wat anders. Hoe is het ooit bij jou ontstaan, die liefde voor de flamenco-muziek?
2: Nou, in principe, ik ben altijd bezig geweest vanaf heel jongs af aan met de gitaar, klassiek gitaar, elektrisch. Maar ik woonde in mijn jeugd in Utrecht. En ik had flink wat vrienden daar in de buurt, die Spanjaarden die daar woonden. En een van mijn vrienden was flamenco-gitarist. Zijn zus had een flamenco-dansschool. En die had er ook zo'n heel groot Centro Flamenco Puro. Dat is ooit opgericht door Rini Kersten. En dat is een waanzinnig succes. Dat was echt een boom.
1: Ja.
2: Met die flamenco toen. En ik had altijd een beetje het idee dat het Gypsy Kings was of zo, maar... Door die buren en door dat grote flamenco danscentrum, zeg maar.
1: Ja.
2: Kwam ik er in één keer achter dat flamenco wel iets heel anders was. En
1: die
2: jongen die nodigde me uit om naar Paco de Lucia te gaan kijken. Een keer in Vredenburg in Utrecht. Ja, toen had ik zoiets van,
0: Wat was die grote openbaring voor jou dan, wat het uiteindelijk was?
2: Nou, die Paco de Lucia. Die kerel zat in zijn upje met de gitaar. En ik had zoiets van, jezus, waar zitten die andere gitaristen? Dat is onmogelijk op één gitaar.
1: Ja.
2: En ja, toen... dat is bij heel veel mensen is die Paco de Lucia eigenlijk de oorzaak geweest. Hè, van, dat je in één keer flamenco ontdekt. Dus
0: is dat
2: dook ik meteen in het diepe.
0: Is dat de klassieke flamenco? Of is dat iets anders?
2: Nou, het is
0: je hebt
2: echt
0: ook moderne
2: wel,
0: flamenco tegenwoordig, hè?
2: Ja, jawel, jawel. Nou, Paco de Lucia is echt dat altijd iedereen een stap vooruit geweest. Hij is altijd wel heel erg trouw gebleven aan... je hebt in flamenco heel veel wetten qua ritmes en qua stijlen. En er zijn wel inderdaad heel veel mensen die nu een beetje te ver gaan met fusion, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar wat doe jij dan? Want je bent natuurlijk Nederlander, dus jij combineert eigenlijk die Nederlandse roots met die flamenco-muziek. Wat is er dan anders dan de traditionele flamenco?
2: Nee, ik zit eigenlijk al meer dan de helft van mijn leven in Spanje. En ik ben ook wel echt met de echte,
1: Spaanse flamenco,
2: bezig. De echte, ik respecteer het ook allemaal. Ik heb 2 cd's opgenomen. En ik doe wel wat dingen met wat bijvoorbeeld de Arabische luid en zo.
1: Oh ja. Ja.
2: Wel wat fusion, zeg maar. Fusie. Ja. Maar het blijft voor mij altijd wel flamenco. Wel fris, maar... Niet te modern, zeg maar.
1: Het is ook niet onverdienstelijk. Je hebt prijzen gewonnen ook voor je muziek. Voor het album wat je in 2024 hebt gemaakt. Dat krijg je niet zomaar. Je bent dan wel echt goed.
2: Ja, dat blijkbaar wel.
1: Nou, niet zo vals bescheiden natuurlijk. Hè?
2: Dat zei iemand in... dat is een van mijn mooiste prijzen in Hollywood.
1: Ja.
2: 6 nominaties.
1: Ja, voor de Hollywood World Entertainment Awards. Hè?
2: Ja.
1: Zo. Ja.
2: En die kreeg ook alle 6 de prijs. En toen zei iemand ook van... Ja man, maar Jasper, we weten allemaal wel dat je... Je weet allemaal al een tijd dat je goed bent. Maar nu weet jij het.
1: Als je die prijzen wint, opent dat dan deuren in heel de wereld voor jou? Dan mag je overal spelen, werkt dat zo?
2: Jawel, jawel. Ik speel wel niet zoveel, maar wel redelijk. Bijvoorbeeld ik in Verenigde Staten of Zuid-Amerika, Colombia... En verder ja, in Spanje natuurlijk, in Nederland, België.
1: En België is ook Portugal. Wel groot, hè?
2: Ja.
1: In Antwerpen zit een hele grote flamenco.
2: Ja,
1: mijn man heeft daar
2: een flamenco peña ook.
1: Ja, ja, klopt, ja. Ja,
2: ja. Ja, en ik ken in België ook een aantal flink aantal artiesten. Spanjaarden ook die daar wonen.
1: Ja.
2: Al heel lang. geleden ook al eens een aantal keer mee opgetreden daar. Maar
0: ook in Nederland, hoor. Als je in Nederland zoekt op flamenco-scholen... zijn heel veel Spanjaarden hier natuurlijk... die flamenco mee hebben genomen en die dat les willen geven. Maar dat is nog niet zo heel erg makkelijk voor ons kaaskoppen, toch? wij zijn allemaal gewend om te tellen in 4 en in 8. Ja. En dan komen de Spanjaarden er in één keer bij. Ja. Die gaan in één keer heel anders tellen.
2: Ja, die heb je ook wel, hoor, in flamenco. Maar die hebt inderdaad ook wel wat andere ritmes. Die zijn wel moeilijker, inderdaad. Maar ja, je moet inderdaad gewoon... vergelijk het altijd een beetje met die American Dream. Gewoon stug doorzetten. Ja. En op een gegeven moment just do it. Weet je wel,
0: maar het is toch heel veel gevoel?
2: Ja. Je moet inderdaad wel een muziek beetje talent voor ritme hebben.
0: Ja, maar ook
2: voor
0: de flamenco is gevoel. Want het is niet altijd een afspraak van we stoppen op de 12 of we stoppen op de 8 of zo.
2: Hm. Nee, het verschil met dat is om maar bijvoorbeeld blues kun je aanleren, jazz. En dat is inderdaad, dat ligt veel dichter bij ons. Maar flamenco moet je inderdaad ook echt, als je zanger begeleidt, echt die teksten goed kunnen verstaan natuurlijk. En weten waar ze over zingen. Je hebt dan die dansen bij met die ritmes, moeilijke stops. En natuurlijk moet je jarenlang in Spanje zitten om de cultuur te kennen, de gewoontes, de grappen. Het is een ander soort humor.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dan als je dat allemaal, dan op een gegeven moment word je gewoon een Spanjaard en dan...
0: dan krijg je
1: dat gevoel. Nou is het zo dat jij natuurlijk... Ja, je hebt een prachtige naam, maar het is internationaal gezien... niet echt handig om Jasper Lokkeveer te heten, denk ik.
2: Nee. Dat was in Spanje, hadden ze ook al zoiets van... Jasper is gewoon...
1: Gasper.
2: Gaspar.
1: Ja,
2: heet dat daar. Dat is dezelfde naam eigenlijk.
1: Ja.
2: En ja, dan lazen ze... Dus ik zit al snel. Gaspar, dat gebruikte ik dan wel. Maar ja, dan zit je op een gegeven moment Lokkeveer.
1: Ja, wat moet je daarvan maken?
2: Nou, zeg maar, Gaspar d'Holanda, zeiden ze ook.
1: Ja, Gaspar d'Holanda. Gaspar in Nederland.
2: Nu heet dat nu ook Países Bajos in Spaans.
0: Ja.
2: Dat is niet Holland meer, maar Nederland.
0: Ja.
2: En ja, Gaspar de los Países Bajos. Dat
0: klinkt wel lekker.
2: Ja, dat is veel te lang, weet je.
0: Okay.
2: Dus het blijft Gaspar d'Holanda.
0: Ja. Je bent niet alleen vandaag ook, hè?
2: Nee.
0: Je hebt een prachtige signora meegenomen.
2: Ja, dat is mijn vrouw, de zangeres.
1: Ah,
2: die neem ik altijd mee natuurlijk, blijft er.
1: Spreekt geen Nederlands, hè, trouwens? Dus niet dat
2: Nee. Wel een beetje Engels. Maar...
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, abra usta Hollandese un poco? Nee, zeg ze. Nee, totaal niet. Volgens een klein beetje Nederlands, misschien alleen een paar scheldwoorden.
2: Nee. Ze kan wel zeggen, mag ik een glas witte wijn?
1: Oh ja, dat is het belangrijkste eigenlijk, ja.
0: Ja, meer hoef je niet te weten.
1: Meer hoef je ook niet te weten.
0: La foto is incorrecta, hè? De verkeerde foto, dit.
1: Even over je concert van aanstaande zaterdag.
2: Hmm.
1: Wat ga je precies doen? Want je bent dan met meer mensen dan alleen.
2: Ja, ik heb een goede vriend hier. Die is op... Dat is toevallig. Die heeft nu een relatie met Virginia's beste vriendin.
1: Oh.
2: Die kwam eens een keer toevallig bij... hij komt vaak bij mij thuis. Een hele goede percussionist. Hij speelt bij de Regers bijvoorbeeld.
1: Oh ja. Dat was liefde op het eerste gezicht.
2: Ja, die hebben ons bij ons thuis in Welwa ontmoet. Dus, maar ja, een goede vriend van mij, altijd geweest. Een hele goede muzikant. Dus die neem ik altijd mee als percussionist hier, als ik in Nederland zit.
1: Mm-hmm.
2: En toevallig ook Teresa Galdon. Dat is een hele goede flamenco danseres. Uit Welwa ook, maar die woont al jaren in Amsterdam. Heeft een flamenco school daar.
1: Oh.
2: En zij treedt ook vaak met ons op als ze in Huelva is in Spanje. Dus ze heeft ons nu uitgenodigd.
1: Kunnen mensen daar nog bij zijn zaterdag? Zijn er nog kaarten?
2: Ja, jawel.
1: Ja?
2: Ja, dus wij komen gewoon met z'n viertjes. Teresa Galdon, hele goede danseres uit Huelva.
1: Ja.
2: En Virginia Gomez dan.
1: Ja.
2: En Ron en ik doen dan de Nederlandse flamenco.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En wat ga je jullie laten horen?
2: We hebben een groot scherm, dat is belangrijk.
1: Oh.
2: 7 tot 7 uur Nederland-Zweden natuurlijk.
1: Hola. Oh ja, natuurlijk.
2: Dat doen ze op een groot scherm daar. En daarvoor heb je wat tapas, ook wat andere activiteiten. En na de wedstrijd hebben we dan flamenco.
0: En we hebben nog een finale in te halen, hè? Nederland-Spanje.
2: Ja.
0: Lang geleden.
2: Inderdaad.
0: Nou ja, goed, dat komt misschien later dan. Ja. Wat gaan jullie vandaag spelen?
2: Iets typisch uit Huelva. We hebben natuurlijk in Huelva de fandangos, de Huelva. Dat is een hele bekende stijl, maar... Dat zullen we zaterdag ook nog wel doen.
0: Ja.
2: En vandaag een stukje misschien wat toegankelijker. Ook gewoon lekker vierkwarts maatje.
0: Ja.
2: Tangos de Cojo de Huelva. Dat zijn ook tangos van een zanger die uit Sevilla, maar die in Huelva woont. Dat is een Ik denk dat dat glijdt er wel even lekker in, misschien.
0: Dat is lekker herkenbaar ook.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Ga naar ons mooie podium toe.
2: Oké. Okay.
0: Dat voeg je bij je vrouw en dan gaan wij daarvan genieten. Het is dus aanstaande zaterdag is het te vinden allemaal, hè?
1: Ja, op de Creative Campus in Almere. En dan hebben we daar Jasper Lokkeveer. Niet alleen dus met alle vrienden die hij net noemde. Maar ze noemen hem natuurlijk voor het gemak in Spanje Gaspar Lona.

0: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 2:30. Een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. De rechtbank vindt de verklaringen van het meisje betrouwbaar, maar oordeelt dat er onvoldoende steunbewijs is. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. De stiefvader is wel veroordeeld voor een aanranding in de zomer van 2024. De politie is vanochtend de zoekactie gestart nadat 2 mannen een woning waren binnengedrongen in Almere Buiten. De 2 mannen gingen er met een onbekende buit vandoor. Volgens een woordvoerder van de politie is nog veel onduidelijk. Ze kon niet vertellen of de bewoners thuis waren

0: Vanmiddag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 28 of zelfs 29 graden. Bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, maar de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten neemt wel langzaam aan toe. En zeker komende nacht trekken een paar onweersbuien over de provincie heen. Daarbij kan het even stevig regenen, maar ook flink onweren. En de temperatuur ligt daarbij zo rond 20 of 19 graden. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk zien we tropische temperaturen van 32 of zelfs 33 graden. En in de avond neemt de kans op een nieuwe onweersbui weer toe.
1: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nog een klein vertragingje op de N50. Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Noord 6 minuten. Het rijdt er langzaam over een afstand van 3 kilometer. Heb je ze ergens anders zien staan te flitsen bijvoorbeeld in onze regio? Geef dat ook eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we het met Jules Wolthuis hebben over, je begrijpt het al, de films in Flevoland.
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Feel and Crazy. En daarvoor de doorbraak was het destijds. Voor de drie dames van Luf en UOME.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Ja, ook als er geen films zijn, kan hij ons niet missen. En bij hem ook niet. Dus Jules Wolthuis komt gewoon gezellig langs. Jules, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Geen nieuwe films in de bioscoop. Heel erg leuk dat je hier was. Tot volgende week. Nee, we gaan iets anders doen. We gaan even de successen doornemen, hè?
8: Nou ja, er valt altijd wel iets te zeggen.
7: Tuurlijk. En
8: vanwege de continuïteit is het altijd prettig om over films te hebben. Ook al is het maar 5 minuten per week, toch?
7: Dat is waar, zeker.
8: Dus ja, geen nieuwe films.
7: Nee.
8: En dat heeft ongetwijfeld te maken met
7: de
8: première van Toy Story, deel 5. Die neemt zoveel schermen in bezit. Dat is ongelooflijk.
7: Ja, maar het is ook zo'n leuke film.
8: Met Nederlandse versie, originele versie, 2D, 3D. Ook nog apart voor kids op de ochtend. En het is overal 4, 5 sterren. Wordt een gigantisch succes.
0: Maar ze dachten eerst dat Michael zou het record van dit jaar gaan breken. Nou, het heeft wel records verbroken.
7: Ja. Je wilt toch een maar beetje tegen, heb ik het idee, of niet?
0: Nou, qua cijfers niet.
8: Nee, maar het gaat heel langzaam. Maar de miljard komt ook wel.
7: Oh.
8: Nee, de grootste film tot dusver dit jaar is Mario natuurlijk, hè?
0: Ja, maar ze denken dat Michael overheen, maar ze denken dat Toy Story daar weer overheen gaat.
8: Ja, ja, dat verwachten ze ook.
7: Ja.
8: En morgen komt de film in Amerika uit. Dat zal het heel bepalen, hè? Dat eerste weekend in Amerika.
7: Ja. Box office, ja.
8: Hier heel goed ontvangen. De critici op Rotten Tomatoes 93%. Nou, dat is heel hoog, hoor.
0: Is er ooit een film geweest die 100% heeft gehad?
8: Jawel.
7: Ja, dat was Shawshank Redemption, volgens mij.
8: Ja.
7: In ieder geval 98. Echt 100 geloof ik niet, hoor.
0: Nee.
8: Nee, het komt zelden voor.
7: Ja. Okay.
8: Maar 93% is natuurlijk
0: heel wat.
8: Super. Dus ja, alle luisteraars en kijkers naar Omroep Flevoland, die moeten naar Toy Story.
7: Ja.
8: Als je dat leuk vindt, want de film wordt toch al wel beschouwd als de beste van de 5.
7: Ja. Ja.
8: En de makers hebben echt de link gemaakt naar deze tijd.
7: Ja,
8: dus het digitale tijdperk.
0: Elektronica.
8: Dus ook, juist.
0: Ja, dat ze eigenlijk weggaan met een iPad ook.
8: En dat alleen al is wel leuk om dat te zien.
7: Ja.
8: Maar sommige mensen, ik ken ze, kunnen niet tegen dat hele lawaai. Want het is lawaaiig, een hoop herrie, er gebeurt er veel.
7: Bij Toy Story 5?
8: Ja, ja, met de beelden.
0: Effecten
8: en
0: zo.
8: De impact die dat heeft.
7: Ja.
8: Moet je tegen kunnen.
0: Ja, maar wij zijn thuis niet zo van de Toy Story.
7: Nee?
0: Oh, dus laat je zo...
8: Nee,
7: maar het gaat me ook niet om die personages. Ik denk vooral het menselijke aspect wat die speelgoedfiguren kunnen hebben.
0: En dat is een leuke achterliggende gedachte.
8: Nou, het is ook een verhaal met heel veel emotie.
7: Het staat ook in de Amerikaanse recensie. Dat 100% emotional, 100% wonderful.
8: Moet je nagaan.
7: Ja,
8: het is een echt menselijk verhaal en herkenbaar, denk ik.
7: Ja.
8: Dus dat vult de beelden. De schermen hier overal. Ook hier bij ons in de
0: provincie.
8: In de provincie natuurlijk. En Michael blijft ook. En we komen altijd elke week terug op
0: James Bond.
8: Horrors.
0: Oh.
8: Want die blijven ook. De beste horror zijn 2 toppers op dit moment.
7: Obsession.
8: Dat is natuurlijk Scare Movie.
7: Ja, doet het maar ontzettend dat zijn goed. Natuurlijk niet echt horrorfilms.
8: Obsession. Nee, Bathrooms.
7: Is dat een horrorfilm, Bathrooms?
8: Nee.
0: Ik heb niet, maar ik kijk die films niet. Ik heb op jouw aanrader Obsession gekeken.
8: Backrooms.
7: Oh, die ken ik niet.
8: Doet het heel goed. Veel publiek naartoe.
7: Ja.
8: En dat gaat over een meubelmaker die onder zijn bedrijf een kamers heeft.
7: Oh.
8: En die kamers die veranderen van samenstelling en verandering van... wat er onder zijn huis allemaal rare dingen gebeurt.
7: Hoe heet die? Backrooms?
8: Backrooms.
0: Backrooms.
8: Ja.
0: Achterkant.
8: En een labyrint van allerlei ruimtes. En daar, daar ontstaat... En daar is een of ander bizar monster die daar...
0: Monster. Zijn dit niet films die een beetje doorgebaseerd zijn op Saw?
8: Nee, dit is heel anders. Dat treft veel publiek. Maar er komt ook veel publiek om een stapje even te maken naar wat er binnen 4 weken komt. En dat is natuurlijk de nieuwe Minions.
0: Ach,
8: ja.
0: Ook
8: ja,
0: weer.
8: Daar heb ik dan niet zo heel veel liever voor. Minions en Monsters.
0: Verschrikkelijke ik vind het ook allemaal niks.
7: Nee.
0: Nee.
7: Ja. Het is toch van de Minions?
0: Ja,
8: die moeten... Het trekt veel publiek sowieso.
0: Mm-hmm.
8: En Vaiana... Oh, moet ja. je ook kunnen.
7: Is dat deel 3 alweer dan?
8: 2016 was dit deel 1.
7: Oh, nu komt deel 2.
8: Die animatie. Daarna kregen we deel 2. Maar ja, nu komt deel 3. Is een remake. Een remake, ja, echt. Met live action.
7: Met acteurs.
8: Hetzelfde verhaal. Met acteurs en onder andere in de hoofdrol Dwayne Johnson.
0: The Rock. Ja,
7: en blijft dan.
8: Ik zag die trailer. Ik vind dat. Ja, die acteur is zo geloofwaardig hoor.
7: Maar Disney heeft natuurlijk van de kleine zeemermin, wat van oorsprong een wit meisje was, werd een zwarte zeemermin. Nou, is Vaiana een zwart meisje. Wordt dat dan nu in de nieuwe film een wit iemand? Of blijft dat wel gewoon trouw aan het personage?
8: Ja, over die kleur.
7: Want hij is Disney. Er is heel veel kritiek op geweest.
8: Ja. Nou, ik moest even kijken. Volgens mij is ze licht getint, hoor.
7: Ja, dat is net als de echte van Jana. Ja,
8: licht getint. Ja. En Dwayne Johnson speelt een halfgod. Nou, ik vind hem niet echt geloofwaardig, maar dat is persoonlijk, hoor.
7: Ja.
8: Maar van Jana gaat heel binnenkort draaien. En niet vergeten, de klassiekers, hè. Dan veel vraag naar klassiekers.
7: The Shining, ja.
8: Ik heb net The Shining gezien, zondagmiddag. Geweldig.
7: Blijft goed, hè.
8: In de dat noemen ze de director's cut, hè? De versie van de regisseur. 2 uur en 3 kwartier.
7: Ja, maar het verveelt niet, hè?
8: Het is nog even goed.
7: Maar hoe lang is de originele dan? Want ik ben pas met Rob Brouwer ook nog een keer opnieuw naar
8: korter. Er zijn minder kortere versies van 1 uur en 41 minuten. En 3 kwartier korter. Nu allemaal langer. En het valt ook onmiddellijk op. Want in de korte versie, zeg maar, die verschenen is destijds, zijn de horror-effecten heel kort in beeld.
7: Ja.
8: Van hoe? Even een snel beeld. Nu is het allemaal
7: Langer gerekt.
8: Langer uitgerekt.
7: Maar zie je ook echt nieuwe scènes?
8: Spannend.
7: Echt nieuwe scènes waarvan je zegt, dat heb ik nooit eerder gezien.
8: Nee, allemaal uitgerekt. Allemaal scène duurt langer. En dat is ook wel leuk om te zien trouwens.
7: Ja.
8: Ook schokken om te ervaren.
7: Ja.
8: En voor alle liefhebbers van romantische comedies, Notting Hill komt heel binnenkort weer uit als Ladies Night film.
7: Ook wel een van de leukere romcoms met Julia Roberts ook. Hè?
8: Die film is natuurlijk door iedereen al 10 keer bekeken.
7: Ja, daarom. Dat
8: maar nu weer in de bioscoop.
7: Hmm.
8: En van Spielberg draait Disclosure Day natuurlijk.
0: Ook Close Encounters.
8: Of The Kind. Ja,
0: Disclosure Day wil ik ook wel.
7: Disclosure Day lijkt me ook wel goed. Die nieuwe serie van Cape Fear, die is ook geweldig, hè? Op Apple TV. Je kent de film Cape Fear, toch? Met, Nick Nolte en Jessica Lange.
8: Ja, met Robert Mitchum was het.
7: Nee, Robert De Niro.
8: Origineel.
7: Ja, dat is nog. Dus,
8: nog eerder, ja.
7: Die remake met Robert De Niro.
8: Oh, jij bedoelt die remake.
7: En nou is er een serie van, bij Apple TV, gemaakt door Steven Spielberg.
8: Geweldig. Apple TV heb ik niet in beeld.
7: Nee, maar ik wel.
8: Jij wel.
7: Nou ja, ik heb een centje.
8: We kunnen die alles, hè?
7: Je moet toch het geld kwijt. Nee, het is echt geweldig.
8: Oké.
7: Ja, maar dat is een serie, is geen film.
8: En dan als laatste even nog melden. Dat ben ik toch wel heel benieuwd naar hoe die valt. De Odyssee van Christopher Nolan.
7: Die gaat heel slecht van.
8: Een groot epos van 3 uur.
7: Nee, te lang.
8: Ik twijfel daaraan heel erg of dat nou een groot succes wordt.
0: Ook gebaseerd op iets ouds?
8: Ja, de Odyssee van Homerus, dat hele verhaal.
7: Ja.
8: Wordt in beeld gebracht met allemaal topacteurs. Dat is natuurlijk wel grappig.
7: Ja.
8: Maar hoe die film, ik zou het niet
0: achterhaald,
8: weten.
0: Achterhaald dat,
7: misschien wel, ja. En als we het toch over succesnummers hebben, ze komt net binnen. Astrid de Jong, die gaat zometeen Flevoland Ziekland doen.
8: Die alles weet van de films in Kampen.
0: Is daar ook een remake van?
8: Maar dat melden we hier nooit.
7: Ja, van Astrid komt binnenkort een remake.
0: Ja.
8: Oké. Nou, volgende week denk ik weer de echte première.
7: Ben je er dan weer, ook als er geen nieuwe films draaien?
8: Ik ben er sowieso.
7: Je bent hier niet meer.
0: We gaan er nog eens over nadenken.
7: Dankjewel, Jules.

0: Ja, als je de keuze had, was jij dan nog bij mij? Thomas Bergen is dat en daarvoor de Stars of 45. Natuurlijk het monsterproject van Jaap Egmond. Morgen, dan is het vrijdag. Dan wordt het nog warmer dan vandaag. Ik geloof iets van 35 graden.
1: Ja.
0: En dan hebben wij de heetste artiesten bij ons.
1: Nou, dat kun je wel, wel zeggen.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Wie dan?
1: Hè? Samantha Steenwijk komt morgen langs. Die komt natuurlijk live zingen. En we hebben nog een duet.
0: Ga je zingen?
1: Nee, ik niet. Nee, we hebben artiesten.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: we hebben drie artiesten morgen op de warmste dag van het jaar zo'n beetje.
0: Ja, dus Samantha Steenwijk, gaat zij zingen met iemand?
1: Nee, zij gaat alleen zingen. Daarnaast hebben we nog een duet.
0: Ik vind het wel een leuke single hoor, de nieuwe van Samantha.
1: Ja, heel leuk. Samantha is sowieso een leuk mens.
0: En wie doet het duet dan?
1: Ja, het zijn twee anderen.
0: Willy en Willeke.
1: Nee, Willy is dood.
0: Nou ja, kan altijd in onmogelijke
1: duet hebben. Willy Albert is dood. Astrid is er nog niet. Je begint het geluid te houden. Willy Albert is een tijdje dood.
0: Schok voor je.
1: Ja. Willeke ook bijna trouwens.
0: Zo lang dat hij bijna terugkomt.
1: Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar ja, dat is, statistisch gezien is dat wel zo.
0: We doen niet aan wishful thinking, dames en heren.
1: Dat is nog veel erger wat je nu zegt.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. En de politie is vanochtend een zoekactie gestart nadat twee mannen een woning waren binnengedrongen in Almere Buiten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De verkeersinformatie dan. Er stond nog een korte file, maar ik zie hem gewoon voor mijn neus verdwijnen. Wel is er nog een overzicht van flitsers die je snelheid controleren. Eentje op de A28 in Harderwijk tussen Zwolle en Amersfoort bij hectometerpaaltje 53,3. Op de Drontermeerdijk in Dronten wordt je geflitst. En ook op de Ganzenweg in Harderwijk net over het water. De N302 in beide richtingen bij hectometerpaaltje 108,6. Ja, en het gaat nergens anders meer over. Wat is het warm, wat is het warm? En het wordt nog warmer morgen. Nou, daarom zoek ik een koud plaatje. Laten we een beetje afkoelen met elkaar in de muziek. Dus een liedje dat gaat over koud of cool. Of in het Engels, dat het dan cold of cool is natuurlijk. Allemaal suggesties hoop ik die binnenkomen straks via de app of de telefoon. Denk een beetje mee over een koud liedje. Waar je vanaf koelt. Kan ook over zwembaden gaan of zwemmen misschien. Nou, stuur me iets via 03 20 28 50 50.
0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Astrid de Jong.
21: Penso con sueño para siempre.

als ik dit liedje hoor, dan ben ik blij dat Edwin Evers geen DJ meer is. Nou moet ik zeggen, eerlijk zeggen, ik luister dan nooit naar hem. Maar dat hij toen vervolgens niet alleen is gaan drummen, maar ook gaan zingen en een duet is gaan opnemen met Glennis Grace. Dat was wel iets eerder. Ik vind het echt fantastisch. Zo'n mooi nummer. Wil je niet nog één nacht? Het is 12:12. Oh, wacht even hoor. Over 2 seconden is het... Nu is het 13:13 en je luistert naar Flevoland Muziekland. Het voorprogramma van Studio Flevoland zo dadelijk. Jordi is aan het warmlopen op de achtergrond. En ik heb een uurtje heel veel muziek voor je. En zo dadelijk ga ik iemand blij maken met een cadeautje. Iemand die meegedaan heeft aan Kiek. En ik heb wat inspiratie nodig op het gebied van muziek. Ik zoek een liedje dat met kou te maken heeft. Want we hoorden net, wil je niet nog één nacht? Nou, de komende nacht kon wel eens hartstikke warm worden. En dan wordt het zo'n plaknacht waarin je niet kunt slapen. En morgen wordt het dan 187 graden. Dus we hebben afkoeling nodig. En daar kan een liedje bij horen. Dus geef me een suggestie van een liedje dat gaat over kou of zwemmen of water of in ieder geval afkoelen. En doe dat via 0320 28 50 50. Het is een nummer dat je kunt gebruiken om te appen of om te bellen. Dus je kunt het allebei proberen als je daar zin in hebt. Ik heb in ieder geval 1 ijskoud liedje meegenomen. En dat is natuurlijk Foreigner. Cold as Ice.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: even uit laten juichen. En dan kondigde hij zichzelf wel af, die Gustavo Lima met zijn ballada. Dat is zo mooi, hè? Die mannen die dan hun eigen naam, net als Jason Derulo, eventjes verwerken in een liedje. Ja, dan hoef je nooit te zeggen wie het was. Wel, het liedje heette dus Ballada. Ja, het is zover. We gaan naar Kiek, het spelletje der spelletjes. Oh, wat vinden veel mensen toch altijd leuk om dit eventjes te spelen. 'S Ochtends vroeg zie ik opgaven binnenkomen. 'S Avonds laat zie ik niet opgaven, maar uitslagen binnenkomen. En ik zal eens even kijken, want ik ga iemand bellen die het volgens mij goed heeft. Je kunt nu nog heel eventjes puzzelen, want ik laat hem nu nog even staan op televisie. Of je hebt misschien al gekeken op onze website. Of je hebt gekeken op onze Facebookpagina. Je kunt altijd aan alle kanten meespelen met dit spelletje. En dan kan het zomaar gebeuren dat je gebeld wordt. En als je dan de opgave of de oplossing goed hebt, ja, dan kan het ook nog gebeuren dat je aan het rad mag draaien. Even kijken hoor. Of de telefoon nou overgaat. Dat is een beetje raar. De telefoon gaat niet over, maar dat komt denk ik doordat de telefoon anders hier in de computer staat. Dat is een beetje gek. Maar dat geeft niet. Dan toets ik het nummer gewoon nog een keertje in. Ik zal vast een klein tipje van de sluier oplichten. Als je Brenda heet, toevallig, dan moet je nu even op je telefoon letten. Dus als je Brenda heet, dan zou het fijn zijn als je ook opneemt als die overgaat zo. Dat moet dan dit knopje zijn. Eens even kijken. Horen we hem overgaan? Ja, oh gelukkig. Wat zien wij?
1: Goedemiddag, met Brenda Altman.
0: Hey Brenda, hoorde je met Astrid van Omroep Flevoland. Hoorde je jezelf op de radio of niet?
1: Nee, ik hoor helemaal niks.
0: Oh, ik zei nog, als je Brenda heet, dan moet je extra opletten, want dan kan je telefoon nu gaan.
1: Maar ik
0: ben ook afgeleid. Ik zie allemaal taarten.
1: Oh ja. De slagroomtaarten.
0: Ja, precies. Heb jij ook zitten kijken naar de slagroomtaarten?
1: Ja. Ik zag dat er een dingetje miste.
0: Nou ja, ik zeg slagroomtaarten trouwens. Het waren appeltaarten. Heel Noordoostpolder bakt, deed een appeltaartwedstrijd. En dit zijn dus deelnemers, of in ieder geval die taarten zijn gemaakt door deelnemers. En de jury zit te proeven. Ach jongens, wat ziet dat er heerlijk uit, hè?
1: Oh, lekker.
0: Ja. Weet je nog waar je het verschil zag?
1: Ja, op de slagroomtaart. Er zat een druifje mis, denk ik, of een chocolaatje.
0: Een dingetje. Ja, ik kijk even met je mee, want ik heb hier een scherm waar je u tegen zegt. En ik denk, ja, wat zal het? Ik denk het is een chocolaatje. Als dit een druifje is, is het een rare druif.
1: Oké, chocolaatje. Ja, okay.
0: De miste chocolaatje. Brenda, mag ik heel even van jou weten? Vertel even iets over jezelf wat de andere mensen nog niet weten.
1: Nou ja, ik ben Brenda Altman. Ik ben 61 jaar, getrouwd, moeder van 2 kinderen en oma van 5 kleinkinderen.
0: Oh, 5? Wat heerlijk.
1: Kinderen, ja. En ik was eigenaar van 4 ragdollkatten, waarvan er eentje zwanger is.
0: Dus 4?
1: Ja, 4.
0: Oh, maar dat zijn van die raskatten, van die hele pluizige, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: oh,
1: klopt.
0: Heb je alle baby's al verkocht?
1: Nee. Ze moeten nog geboren worden. Hè. 1 juli is de eerste dag dat ze eigenlijk kan bevallen.
0: Ja.
1: En ze gaan pas bij ons met 13 weken weg.
0: Jeetje, dan zijn ze al groot, joh, Brenda.
1: Ja, maar ze mogen niet eerder weg, hè, voor de socialisatie. Dus,
0: Heerlijk. Mag ik een keer komen kijken als ze er zijn?
1: Tuurlijk. Ja,
0: gewoon even kleine poesjes aaien.
1: Ja, en lekker knuffelen.
0: Maar weet je wel hoeveel er komen?
1: Nee.
0: Nee, heb je niet geprobeerd te tellen, zo'n beetje?
1: Nee, we hebben geen echo gemaakt en ook geen röntgenfoto. Dus ik vermoed tussen de 4 en de 6.
0: Tussen de 4 en de 6. Kan jou het schelen.
1: Zijn er 5.
0: Ja. En als het er 7 zijn, dan krijg ik er eentje die over is, toch?
1: Nee, die belofte doe ik niet.
0: Nee, heel verstandig. Je bent een goede poesemoeder. Ja, niet zomaar weggeven. Ja. We gaan wel aan het rad draaien. Wil je een flinke sweep of zeg je doe een beetje rustig aan, dan loopt hier een zwangere kat rond?
1: Nou, doe maar rustig aan dan.
0: Ja, rustige sweep, hè. Hoe heet de zwangere kat?
1: Bailey.
0: Bailey?
1: Ja, Bailey.
0: Niet prinses van Baileystein tot Overvecht.
1: Nee. De kleur ook van Baileys. Dus.
0: Oh ja, dat hebben die ragdolls. Ja, oh, ja, ja. Denk je dat ze in een kiek rugtas past?
1: Nee, daar past ze niet in. Daar is het te groot voor.
0: Nee, nou, daar kunnen dan de babyspulletjes in straks. Want die heb je gewonnen. Die trek ik net van het rad waar jij... zeg maar zachtjes aan liet draaien. Dus de rugtas komt jouw kant op. En ik wens jou alle goeds met de zwangerschap. En natuurlijk met al het andere wat er speelt. Ook die alle 5 die kleinkinderen.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd, Brenda.
1: Oké, dag.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Beaumont had een aflopend contract bij Almere City en kon niet rekenen op verlenging. FC Eindhoven hoeft daarom geen transfersom te betalen. Beide clubs komen trouwens komend seizoen uit in de keukenkampioendivisie. Een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. De rechtbank vindt de verklaringen van het meisje wel betrouwbaar, maar oordeelt dat er onvoldoende steunbewijs is. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel geëist. De stiefvader is wel veroordeeld voor een aanranding in de zomer van 2004.

0: kunt het natuurlijk teruglezen op omroepflevoland.nl en op onze app.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 28 of zelfs 29 graden. Bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, maar de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten neemt wel langzaam aan toe. En zeker komende nacht trekken een paar onweersbuien over de provincie heen. Daarbij kan het even stevig regenen, maar ook flink onweren. En de temperatuur ligt daarbij zo rond 20 of 19 graden. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk zien we tropische temperaturen van 32 of zelfs 33 graden. En in de avond neemt de kans op een nieuwe onweersbui weer toe.
0: Verkeersinformatie dan. Twee files, allebei op de A6. Een van Emmeloord naar Lelystad en de andere andersom. Tussen Urk en Zwifterband sta je 5 minuten stil. En ook tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk sta je 5 minuten stil. En dan komt er een melding nog binnen van de N307. Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. Ook daar sta je even stil. Duurt ook ongeveer 5 minuutjes. En een flitser is er gemeld. Die schijnt te staan op de Drontermeerdijk in Dronten. In beide richtingen word je daar geflitst. Oh, en dan kijk ik heel even, want ik zag zulke leuke berichten al binnenkomen. Mensen die allemaal aan het meedenken zijn over plaatjes die een beetje afkoelen. Liedjes bedoel ik dan natuurlijk. Je kunt je suggestie ook nog sturen via 0320 28 50 50. En eens eventjes kijken. Ja, Coltus Ice kwam al binnen. Daar kwam Carla mee. Die zegt, oh wat leuk, dat had je zelf ook al bedacht, inderdaad. Nou, stuur jouw afkoelen. De plaatjes, liedjes over water, over koelte of over de kou. IJs mag zelfs, laat het allemaal weten via een telefoontje of een appje naar het nummer 0320, dus voor Lelystad, en dan 28 50 50.
2: Goedemiddag.
3: Flevoland Muziekland.
2: Astrid de Jong.

0: uit.
1: Ach, daar kan ik zo van genieten. Van een leuke tekst, leuk gezongen, leuk melodietje. En dan zo'n nieuw liedje van Bente. Dus 3, 2, 1 hoorde je. En dan komt er weer een leuk liedje. Ja, daar had ik gelukkig zelf ook iets over te zeggen. Ik kreeg appjes van mensen die ook wel behoefte hadden aan afkoeling. Bij sommige mensen is het nu al in de tuin heel erg warm. Begrijp ik onder andere van Dani Jessica. Maar morgen wordt het dus nog warmer. Dus ik zocht een liedje om een beetje bij af te koelen. En ik kreeg alles van de Waterboys. Twisting by the Pool. Eens even kijken. Cold as Ice natuurlijk, maar die had ik al gedraaid. IJskoud, ook een goede suggestie. Toen kreeg ik dus van Frans een appje. Ja, en toen ben ik gaan zoeken, want ik wist niet zeker of we wel in de computer hadden. En ik heb hem ook niet geluisterd. En ik kan me herinneren dat mijn vader dit liedje heel erg leuk vond. Dat is echt wel heel erg lang geleden. Dus ik weet niet hoe de tekst zich gehouden heeft door de jaren heen. Of dit nog leuk is om te luisteren. Maar ik ga het er toch op wagen. Ik heb hem net hier uit de computer weten te peuteren. Het zijn de V-Boys. Dat waren dus Harry Vermeegen en Henk Spaan, als ik me dat goed herinner. En het liedje heet Koud, hè?

People. Jimmy Cliff hoorde je en over Wonderful World and Beautiful People gesproken. Jordi is aangeschoven. We gaan zo dadelijk beginnen aan Studio Flevoland met heel veel leuke onderwerpen uit jouw eigen provincie. Eerst nog even muziek. ABBA komt eraan. En dit is toch wel, denk ik, in de kroegen de hit van dit moment. Justin de Wild, cheerio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Meer nieuws uit de regio hoor je in ons bulletin van 3:30.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie. Eén file in onze regio en die vind je op de N309. Dronten-Epe tussen de N308 en de A28. 6 minuten stilstaan. Dan kijk ik meteen maar eventjes naar de snelheidscontroles. Ik heb er 2 doorgekregen via Flitsmeister. Eén daarvan aan de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen. Geen exacte locatie bekend. Op de A6 wel, het traject Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad vind je de flitser bij hectometerpaal 72,1.
8: We gaan even terug straks naar woensdag 1 april. Toen werd een pompstation overvallen in de Almeerse Stedenwijk. Er zijn beelden van die overval en de politie is nog steeds op zoek naar tips. Straks meer daarover.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Ik heb mensen buikpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Dat waren Shawn Mendes en die vrouw.
1: Ja, Camila Cabello en Señorita.
0: Maar ik vind het dus heel vervelend dat ik nooit weet hoe je dat uitspreekt. Dus ik dacht, ik bel mijn dochter. Maar die weigert gewoon de telefoon op te nemen. Want die wordt gebeld door een onbekend nummer.
1: Nooit opnemen, onbekend nummer.
0: Nee, dat doet ze heel goed. Maar nou, ik heb nu 16 keer gebeld. Kijk of ze de 17e keer opneemt.
1: Werkt jouw dochter ook voor de radio?
0: Ja, oh. Nee, die werkt niet voor de radio. Die werkt... Seska?
2: Ja.
0: Hey, met je moeder.
2: Hallo.
0: Ses, je bent op de radio.
2: Oh, hallo.
0: Hallo.
1: En Jordi is er ook.
0: Jordi is er ook.
2: Hey, hallo.
1: Hallo.
0: Ses, ik had even een vraag.
2: Nou.
0: Hoe spreek ik Camila Cabello uit?
2: Uh-oh. Nu weet ik het niet meer.
0: Jij weet
2: Camila
0: het
2: Cabello.
0: Nee.
1: Cabello.
0: Nee, Cabello wel, want het is een dubbele L. Maar
2: Camilla.
0: Ja, gewoon Camilla,
2: volgens mij,
0: toch?
2: Ja, Camilla Cabello.
0: Ja, oké. Okay,
2: ik weet dat de achternaam is, dus zeg maar, in plaats van de twee L's spreek ik het uit als een J.
0: Ja, precies. Camilla Cabello.
2: Ja.
1: Zoiets.
0: Het klinkt toch niet alsof ik zeg, we gaan naar een concert van Shawn Mendes en Camilla Cabello. Is die goed?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, jij corrigeert mij altijd op dit soort dingen.
2: Ja. Ja, maar ik heb het gevoel dat je het hoe dan ook niet goed zegt.
1: Oh, nou, zeg het nog één keer. Ja,
0: Señorita is van?
2: Camila Cabello.
0: Dat is mijn dochter. Die werkt nu ook bij de radio.
1: Nou, ze is aangenomen hoor. Ze kan de bioscoop verlaten. Dan heb je daar weer een enorm personeelstekort natuurlijk.
0: Ja, dat kan niet. Nee, maar wat goed hè. Ja, maar dat is met dit soort, deze liedjes van deze generatie word ik altijd niet geholpen, maar gewoon heel hard uitgelachen. Dus mag dan leer ik nooit hoe je het wel goed zegt.
1: Mag ik ook haar telefoonnummer? Als ik hier dan zonder jou zit, dat ik haar dat af en toe eens even bel. Ja,
0: ja, maar jij bent ongeveer dezelfde generatie.
1: Nou, ik ben bijna 30 hè.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh nee, dan ben je toch een stuk ouder. Ja, nee, dat is weer bijna 30.
1: Bijna 30.
0: Ach, Jordi, toch.
1: Wordt ook oud.
0: Ja.
1: De eerste grijze haren zijn er al.
0: Nou, dat is wel waar. Maar die had je volgens mij al toen je 22 was, toch? Ja, maar dat geeft niet. Dat staat heel gedistingeerd en slim, vind ik. Oké. Nou, qua uitspraak zijn we er helemaal uit. Nu nog wat we gaan doen. We gaan het zo dadelijk hebben over inderdaad die overval op een pompstation. En als je een beetje goed bent in fotograferen, moet je ook de radio hard aanzetten.
1: Ja, want er is een zoom-zoom-wedstrijd in Almere. Dat heeft dus iets te maken met fotografie, maar wat het precies is, dat hoor je natuurlijk verderop in deze uitzending.
0: Spreek je het uit als zoom-zoom?
1: Zoom-zoom.
0: Oké. Okay.

0: iconisch.
1: Dit is echt de basis van de volksmuziek. André Hazes en bloed, zweet en tranen.
2: In dit programma hebben we geregeld contact met de politie. En ook vandaag spreken we weer met Ellemijn Pinkse van de politie. Goedemiddag, Ellemijn.
3: Goedemiddag.
2: Ja, je wil ons mee terugnemen naar woensdag 1 april. Die ochtend werd een tankstation aan de Rotterdamweg in de Almeerse Stedenwijk overvallen. Die medewerker van het pompstation was om 6:00 ochtends bezig met het openen van die winkel. Maar ja, wat gebeurde er precies toen die medewerker de winkel wilde openen?
3: Ja, zij was net buiten toen zij opeens uit het niets werd vastgepakt door een onbekende man van achteren. En vervolgens moest zij onder dreiging van een wapen mee naar binnen, richting de kassa.
2: Ja, dat moet dus onder bedreiging van een wapen ontzettend schrikken dus voor die medewerker. Maar dat pompstation werd net geopend, 6:00 ochtends. Dan is er toch helemaal niet zoveel te halen?
3: Nee, dat zou je zeggen, maar deze man was eigenlijk maar uit op één ding en dat waren sigarettensloffen. Dus ja, toen hij die had, is hij met een volle sporttas en vuilniszak weer weggevlucht.
1: En na de overval sloeg hij op de vlucht op een fatbike. Hebben jullie kunnen achterhalen welke route hij toen gegaan is?
3: Hij is in ieder geval richting de Delftstraat gegaan. En ja, omdat hij op een fatbike reed, ja, gaan we er een beetje vanuit dat hij uit omgeving Almere komt. In ieder geval niet al te ver weg zal wonen. Dus misschien hebben mensen hem ook nog wel zien rijden.
2: Ja, het ging allemaal ook supersnel weer, hè, deze overval. Hij sloeg dus op de vlucht op een fatbike. Ja, en die winkelmedewerker die bleef na de overval heel erg geschrokken achter natuurlijk.
3: Ja, dit was echt enorm traumatiserend voor haar. Echt een hele heftige gebeurtenis. Zij werkte al jarenlang bij dat tankstation met veel plezier. Maar ja, zij heeft eigenlijk sindsdien niet meer kunnen werken.
1: Nu willen jullie ja ook daarom, maar sowieso natuurlijk de overvaller graag pakken. We laten de beelden hier ook nog een keer zien. Als iemand nu zit te kijken, hoe kan iemand helpen?
3: Nou ja, het liefst komen we natuurlijk te weten wie deze overvaller is. Maar misschien is het ook iemand opgevallen dat er iemand opeens een grote hoeveelheid sigarettensloffen had na 1 april. Of heeft iemand misschien iets gehoord over de overval. Of misschien die fatbiker zien rijden en gezien waar die naartoe is gevlucht.
1: Ja. Laten we het natuurlijk ook weer zien op televisie, maar dit is ook radio. Dus heb je nog een keer een signalement van de verdachte?
3: Ja, het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is tussen de 1,70 en 1,75 centimeter lang. Hij heeft een licht tot licht getinte huidskleur. En hij sprak Nederlands met een licht accent.
2: Ja, en daar zijn jullie dus naar op zoek. Deze man van ongeveer 30 jaar, 1,70 tot 1,75 lang. Mocht iemand meer informatie hebben over deze overval, hoe klein dan ook qua informatie, hoe kun je de politie het beste bereiken?
3: Nou, mensen kunnen natuurlijk altijd bellen naar de opsporingstiplijn via 0800 6070. Of als ze liever anoniem bellen, kan dat ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Of anders via onze website en dan via tipformulier.
1: Ellemijn Pinkse van de politie, dank je wel. En we zetten de beelden ook nog eventjes op onze website omroepflevoland.nl en op onze app.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
17: De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. De rechtbank droeg de gemeente op een representatief geluidsonderzoek uit te voeren naar de windmolens van Windplan Blauw. Dronten wil dat niet en legt de zaak voor aan de Raad van State. De stichting Windbrekers Zwifterband en omwonenden hebben een handhavingsverzoek bij de rechtbank ingediend vanwege de overlast die zij ervaren. Middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Beaumont had een aflopend contract bij Almere City en kon niet rekenen op verlenging. FC Eindhoven hoeft daarom geen transfersom te betalen. Beide clubs komen komend seizoen trouwens uit in de keukenkampioendivisie. En een 45-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van zijn stiefdochter en het plegen van ontucht met haar toen ze bij hem woonde in Almere en Emmeloord. De rechtbank vindt de verklaringen van het meisje wel betrouwbaar, maar oordeelt dat er onvoldoende steunbewijs is. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar cel tegen de man geëist. De stiefvader is wel veroordeeld voor een aanranding in de zomer van 2024. En tot zover het nieuws uit de regio.
18: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 28 of zelfs 29 graden. Bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, maar de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten neemt wel langzaam aan toe. En zeker komende nacht trekken een paar onweersbuien over de provincie heen. Daarbij kan het even stevig regenen, graden. Bij dit alles staat de meest matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm, maar de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten neemt wel langzaam aan toe. En zeker komende nacht trekken een paar onweersbuien over de provincie heen. Daarbij kan het even stevig regenen, maar ook flink onweren. En de temperatuur ligt daarbij zo rond 20 of 19 graden. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk zien we tropische temperaturen van 32 of zelfs 33 graden. En in de avond neemt de kans op een nieuwe onweersbui weer toe.
8: Nou, bereid je maar vast voor op die hoge temperaturen vandaag.

0: Al een klein voorproefje natuurlijk. De verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 6 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd, 5 minuten oponthoud. En op de M50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten langzaam rijdend verkeer. En een flitser? Jawel, aan de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen.
1: Kun je een beetje fotograferen en dan het liefst van die kleine diertjes, zoals bijvoorbeeld

0: lekker hoor. Deze, eigenlijk, wacht even. Ik sla hem even op dat we deze morgen weer draaien. Want het is zo lekker als het warm weer is. Gewoon een beetje zo... You give me something, James Morrison. Zo.
1: En,
0: draai morgen weer.
1: Is er iets aan de hand bij mijn stem dat ik wat hoger klinkt dan normaal gesproken?
0: Hoezo?
1: Nou, er komt een appje binnen van trouwe rebusoplossers.
0: Nico.
1: Nico.
0: Oh, echt?
1: Ja. En die zegt, goedemiddag jonge dames met de oplossing.
0: Oh.
1: Twee dames, de jong. Nou, maar ik ben ook niet.
0: Maar misschien staat ergens dat jij Odeke heet. Ik ga er wel even naar kijken.
1: Maar er is niks met mijn stem, dus dat
0: nee,
1: is heel hoog.
0: Nee, je zit wel op een hogere kruk dan.
1: Ja, dat verklaart
0: het. Dat kan het zijn.
1: De Partij voor de Dieren Almere organiseert opnieuw de Zoomzone-wedstrijd. Een fotowedstrijd is dat. Voor het vierde jaar op rij worden Almeerders uitgenodigd om hun mooiste foto's van bloemen, insecten en ook andere vormen van de stadsnatuur in te sturen.
0: Ja, Kjell van Weiland, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Almere. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoeveel
2: foto's? Ik moet gelijk correctie toepassen. Ik ben geen fractievoorzitter meer.
0: Wat?
2: Ik ben fractieassistent.
0: Nou, dat horen wij wel te weten natuurlijk. Gewoon. Dat hoort hier op het lijstje te staan. Ik zal even kijken hoe jij er bij ons op staat. Fractieassistent. Dat klopt.
2: Ja, ja dat is okay.
1: Dan heb ik meteen een andere vraag voor je.
0: Wie is nu de fractievoorzitter?
1: Nou ja, vertel dat ook maar eventjes.
2: Dat is Jesse Luijendijk.
1: Tuurlijk. Ja, nu het zo zegt. Maar de vraag die ik had, sprak ik het nou goed uit? De naam van die fotowedstrijd? De Zoomzone.
2: Ja, dat is hem, de Zoomzone fotowedstrijd.
0: Ja. Maar Jordi zei het in het Engels, dat mag ook, de Zoomzone.
2: Ja, vind ik ook leuk.
0: Goed, wacht even, fijn. Nou, dan beginnen we nu opnieuw. We hebben, Kjell van Weiland, fractieassistent van de Partij voor de Dieren. Goedemiddag, hoeveel foto's heb jij al gemaakt van de Almeerse natuur?
2: Ja, ontelbaar veel. Ik ben natuurlijk geboren en getogen in Almere. En je ziet gewoon altijd wat moois als je door Almere loopt. Je hebt nu tegenwoordig van die apps die dan waarmee je planten kunt herkennen. Dat is echt leuk om dan planten die je nog niet ziet te fotograferen en te scannen.
0: En, en waarom wordt dat uiteindelijk een wedstrijd?
2: Nou, wij vonden het heel leuk om... we hebben natuurlijk 4 jaar geleden zijn we in Almere gestart met een aantal dingen te veranderen. Hè. Onze wethouder Jesse die heeft het ecologisch maaibeheer ingevoerd in de stad. En we merkten dat sommige mensen ook wel de negatieve kanten van het maaibeleid belichten. Hè. Sommige mensen vinden het rommelig eruit zien. Mm-hmm. En wij wilden er juist een positieve draai aan geven door mensen uit te nodigen van joh, ga nou eens kijken naar wat voor moois er allemaal bloeit en zoomt in onze stad.
1: Ja, en eigenlijk mag je dus overal een foto van maken.
2: Ja, zeker. Mag een paardenbloem zijn. 2 jaar geleden heeft een foto van een slak op de paardenbloem gewonnen. Vorig jaar was het een veld vol klaprozen en raapzaad met het weerwater op de achtergrond die heeft gewonnen. Zoveel moois. Dat maakt het soms ook wel lastig, omdat het best wel divers is wat mensen tot nu toe allemaal insturen.
0: Nou kom ik niet heel vaak in Almere. Ik zit meer aan de andere kant. En ik heb toch een beetje het beeld nog steeds van Almere als grotendeels een blokkendoos. Wat valt er vooral te fotograferen?
2: Nou, je ziet... Almere is dat de natuur zich steeds verder aan het ontwikkelen is. En best wel veel verschillende landschapstypes ook. We hebben natuurlijk best wel wat bossen en parken, maar ook grasvegetatie. Je ziet op dit moment bijvoorbeeld langs de dreven zie je heel veel klaprozen, fluitenkruid, beendkroon. Zie je volop in bloei staan met allemaal mooie verschillende kleuren, maar ook natuurlijk heel veel verschillende soorten insecten. Je ziet best veel vlinders ook in Almere. En wat wel leuk is, een paar dagen geleden hoorde ik de bekende bioloog Luc Hogestein zeggen dat Almere eigenlijk meer verschillende soorten insecten en planten kent dan bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam. Ja, wat toch ook wel bekend staan als groene steden.
0: Nou,
2: we doen het goed.
1: Ja. Dan is er ook genoeg op de foto te zetten. Maar dat is misschien ook wel meteen het lastigste. Om een mooie foto te maken.
2: Ja, wat ook wel eens gebeurd is dat mensen 10 verschillende foto's insturen, omdat ze dan niet kunnen kiezen. Ja, dan moeten wij wel streng zijn dat we zeggen van, nou ja, kies wel de leukste foto uit. Want anders is het natuurlijk oneerlijk voor de andere mensen die meedoen aan de wedstrijd.
0: Wat kan ik eigenlijk winnen?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje geheim.
0: Oh.
2: Maar in ieder geval krijg je de ingelijste foto in een mooie lijst. En daarnaast een biodivers prijspakket, zal ik het maar noemen.
1: Ja, nou ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen, denk ik. En wie zit er in de jury eigenlijk? Valt er nog wat te manipuleren hier en daar?
2: Nee, kijk, ja, wij zijn als fractie de jury. We zijn met 5 mensen. En dan hoe we dat doen is, nou ja, dan delen we alle foto's. En dan mag iedereen van de jury stemmen op die foto's. En dan komt daar een winnaar uit.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Mensen kunnen nog foto's doorsturen tot en met 26 juni via een e-mailadres fractiealmere@partijvoordedieren.nl. En die uitslag van de winnaar wordt dan weer begin volgende maand bekendgemaakt.
2: Ja.
1: Hou ons op de hoogte wat de winnende foto is. Maar iedereen heeft nog even tijd om het een en ander door te sturen. Dankjewel, Kjell van Weiland van de Partij voor de Dieren.
2: Jullie ook bedankt. Fijne uitzending.

0: Neil Horan.
1: Niall. Zo van je dochter wil je bellen? Die weet dat alweer wel. Nee, Niall is het, toch?
0: Het is... geen idee. ik weet je dat ik dat gewoon afwissel.
1: Ja.
0: Dus de ene keer zeg ik Neil van Niall, zoals het heet. En de andere keer zeg ik Niall, zoals je het niet schrijft, maar andere mensen het zeggen.
1: En krijg je dan nooit een telefoontje van een luisteraar van... Hey Astrid, maandag zeg je dit.
0: In heel Flevoland is denk ik niemand die 100% zeker weet hoe je Neil Horan uitspreekt.
1: Ik heb ook wel eens bij bepaalde zangers of zangeressen dat ik het niet helemaal zeker weet. En dan ga ik een geheimtje verklappen. Dan begin ik wat onduidelijk te praten.
0: Oh ja.
1: En dan is dan, dat was...
0: Billy Joel.
1: Ja, Billy Joel. Zo doe ik dat een beetje.
0: En ik doe dan gewoon, dan zeg ik dus gewoon hoe het liedje heet. In dit geval Dinner Party. En dan niks.
1: Slim.
0: Ja.
1: En dit zijn...
0: De Tramps.
1: De Tramps, toch?
0: Ja, goed zo.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja.
1: Zometeen contact met de Consumentenbond. We hebben het over vliegen. Het wordt namelijk gratis om een rolkoffertje mee te nemen.
0: Geloof er niks van.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamse weg in Almere Stad op om zich te melden. En heeft een foto van de verdachte gedeeld. De overval was op 1 april rond 6 uur 's ochtends. En de gemeente Dronten gaat in hoog beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. Meer nieuws uit de regio straks om 4:30 in het bulletin.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de files. Op de A6 is het druk. Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 10 minuten oponthoud. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 5. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, ook 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten op onthoud. Dan kijk ik naar de snelheidscontrole. Maar dat is er maar één en die vind je aan de Drontenmeerdijk in Dronten.
7: Ja, mag je nou wel of niet een koffer meenemen en een handtas ook nog? Ja, meestal mag het wel, maar soms moet je er extra voor betalen. Nou, dat gaat allemaal veranderen. Hoe het zit, horen we straks van de Consumentenbond.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: blijft een hele onaardige manier te zeggen, om te zeggen dat je om iemand geeft. My favorite waste of time. Dus jij bent mijn favoriete tijdverspilling. Owen Paul.
1: En toch klinkt het vrolijk en gezellig, zo'n liedje.
0: Ja, hè? Je zingt het.
1: Nou ja, ik was heel erg bezig met meezingen. Maar dan moest jij nog een beetje om lachen.
0: Daar werd ik dan weer minder vrolijk. Of eigenlijk extreem vrolijk van.
1: Ja, toch?
0: Ja. Maar, dat duurt nog even. Maar heb je wel eens overwogen mee te doen aan het Regio Songfestival?
1: Ik stond op het punt om mezelf in te schrijven.
0: Ja.
1: Is het geannuleerd? De stekker is eruit gehaald, het Regio Songfestival. Het is drie keer geweest.
0: Anders had jij het nu...
1: Dan had ik Flevoland vertegenwoordigd.
0: Daar was je voor aan het oefenen natuurlijk.
1: Ja, alleen, je moet als artiest natuurlijk ook zelf je liedje schrijven. En dat vind ik dan toch wel een dingetje, hoor.
0: Ja, maar dat kan gewoon nu op de computer. Je zegt gewoon schrijf een leuk liedje. Met een niet zo groot bereik.
1: Ja.
0: In stem.
1: Ja, qua bereik, qua uitzendingen moet hij heel goed zijn.
0: Ja, en dan komt er bijvoorbeeld uit Hartslag van de Stad of zo. Zoiets leuks.
1: Nou, zou dat zo gegaan zijn bij dat liedje?
0: Nee, daar zitten echt wel hele goede mensen achter, volgens mij. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Oké. Okay. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist dat nog niet van het Regio Songfestival.
1: Ja. Jammer, hè?
0: Ja.
1: Ik had de vlaggetje zo binnen. Hup, hup, hup, Flevoland.
0: Ja, die had je nog van vorig jaar.
1: Jawel, maar goed, die had ik nog een keer willen gebruiken.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar ja, ze gaan nu de prullenbak in.
0: Oké. Okay.

0: Nou, je kan net zo goed zingen als ik. Ja, kun je op meerdere manieren interpreteren natuurlijk.
1: Je loopt me te beledigen hier. Ja.
0: Nee, ik kan goed zingen, dus jij ook, hè?
1: De Consumentenbond, zoals vaak op donderdag, praat hij ons bij over van alles en nog wat. Zoals dat rolkoffertje en een handtas. Vanaf eind 2027 mag dat gratis mee aan boord van vliegtuigen. Dat hebben Europese landen met elkaar afgesproken.
0: Ja, goed nieuws dus, zou je denken, voor veel reizigers. Nou, we bespreken het nieuws met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Babs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, vanaf eind 2027 dus, dan mogen reizigers weer een rolkoffertje en een tas gratis meenemen aan boord. Waarom is hier nu opeens voor gekozen eigenlijk, dat weer mogelijk is?
2: Nou, er zijn nieuwe regels afgesproken. Er was een verordening, een passagiersverordening, die dateerde nog uit 2004. Dus die moest hoog nodig geüpdate worden. Want dat was een weerwar van regels. Er kwamen later nog weer rechtelijke uitspraken bovenop. Dus dat was allemaal helemaal niet duidelijk. Dus er moeten nieuwe regels komen. En wij hebben bijvoorbeeld er heel hard voor gepleit, samen met andere Europese consumentenorganisaties, dat die handbagage inbegrepen is in het ticket. En dat tegen een lobby van luchtvaartmaatschappijen die hele andere dingen willen. En daar is een soort van compromis uitgerold.
1: Het gekke vind ik dat ik eigenlijk altijd reizen boek waarmee ik gratis. Dat ik heb speciaal zo'n koffertje. Dat het gratis mee mag.
2: Wat gratis is bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is een koffertje wat onder de stoel voor je past.
1: Ja.
2: Een wat groter koffertje. Dus vroeger had je gewoon zo'n trolley. Ik geloof dat de afmeting 55 bij 40 bij 20 is. Dat was eigenlijk de standaard trolley. Die mocht je voor vroeger ook gratis meenemen. En nog langer geleden mocht je ook gratis een koffer inchecken. Mm. Toen op een gegeven moment hebben luchtvaartmaatschappijen gezegd, voor die ruimbagage moet je gaan betalen, dat inchecken. Toen zeiden heel veel consumenten, maar dan neem ik alleen nog een rolkoffertje mee, wat zo boven in dat vak, in die handbagagevakken past. Maar toen waren er veel te veel handbagagekoffertjes om aan die vakken te passen. En toen hebben ze gezegd, ook voor die trolleys moet je gaan betalen en nu mag je alleen nog maar een klein koffertje onder de stoel voor je. Dat geldt niet voor alle luchtvaartmaatschappijen, maar wel voor bijna allemaal. In ieder geval voor de veel Europese luchtvaartmaatschappijen, de low-cost airlines, daar moet je vaak bij betalen. En het lastige is dat je dan ook ticketprijzen moeilijk met elkaar kan vergelijken, want bij de een moet je wel bijbetalen, bij de andere niet. Dus dat maakt het heel ingewikkeld.
1: Ja, is wel waar. Dus wat verandert er nog meer?
2: Er zijn best wel wat dingen die veranderen. Die handbagage wat over gehad. Maar bijvoorbeeld een foutje in de passagiersnaam rechtzetten. Daar rekenen sommige luchtvaartmaatschappijen heel veel geld voor. Dat moet nu gratis kunnen tot 48 uur voor vertrek. Het is ook niet meer zo dat je moet betalen om naast je kind te zitten als dat kind onder de 14 jaar is. Dat bijvoorbeeld ook niet. Luchtvaartmaatschappijen moeten ook veel duidelijker vertellen aan passagiers wat hun rechten zijn, als er verstoringen zijn. Bijvoorbeeld het uitprinten van een instapkaart op de luchthaven. Daar rekenen soms ook heel veel geld voor, tot wel 55 euro per persoon. Oh. Dat hoef je ook niet meer te betalen. Dus er verbetert best wel wat. Waar je recht op hebt bij vertraging of annuleringen. Ook daar hebben luchtvaartmaatschappijen geprobeerd om die bedragen naar beneden aan te passen. Om veel meer escapes te hebben, om niet te hoeven betalen ook. En dat blijft gelukkig wel allemaal zo. Maar er zijn ook wel dingen die minder goed worden.
0: Ja, dat dacht ik al wel. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn allemaal.
1: Okay. Graaf die maar van onder het gras. Ja.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een compromis. En er was een enorme strijd tussen het Europees Parlement, die echt op hand van de consumenten, dus van de luchtvaartpassagiers was. En de Europese lidstaten, waar de luchtvaartmaatschappijen flink bij gelobbyd hadden. Wat er verslechtert is dat vroeger had je 2 tot 5 jaar de tijd om compensatie te vragen. Dat wordt 12 maanden, dus je moet wat sneller zijn. Bij een verstoring, dus als een vliegtuig niet gaat of vertraagd is, dan heb je normaal recht op een hotelovernachting. Dat moet de luchtvaartmaatschappij betalen. Nu is vastgelegd dat dat nog maar alleen voor de eerste 3 overnachtingen geldt. Nou, dan denk je 3 is best wel veel, maar soms bij heel heftig winterweer, dan kun je wel eens langer dan 3 dagen vastzitten. Of bij, wat we een keer gehad hebben, zo'n aswolk vanwege een vulkaanuitbarsting op IJsland. Ja, dat hield ook best wel lang aan. En dan moet je dus ook na 3 overnachtingen dat zelf betalen.
1: Oh.
2: Plus dat er nu ook een maximum zit, als je een alternatieve vlucht mag boeken. Soms dan zeggen ze van vlucht is geannuleerd. Dan mag jij ook zelf een alternatieve vlucht boeken. Moet eigenlijk een luchtvaartmaatschappij voor zorgen. Maar als die geen goed alternatief is, mag je dat ook zelf boeken. Vroeger was dat van het alternatief moet vergelijkbaar zijn. Nu is het maximaal 4 keer de prijs van je ticket. Als jij een heel goedkoop ticket hebt geboekt bij een prijsvechter en je moet last minute een ander ticket regelen, ja, dan zit je vaak wel aan meer dan die 4 keer de prijs van je ticket.
0: Ja, ja, deze regels die gaan dus eind volgend jaar pas in. Dat duurt nog wel even, zeg. Kan dat niet veel sneller eigenlijk?
2: Ja, dat zou je verwachten. Dat zou je in ieder geval hopen.
0: Ja.
2: Maar er moeten nog een aantal stemrondes komen. Mm-hmm. Dus ze hebben al wel met elkaar overlegd en ze zijn er met elkaar uit. Maar dan moeten nog een keer die Europese landen en het Europese parlement erover stemmen. Nou, dan wordt het allemaal vastgelegd en dan moet het allemaal nog ingevoerd worden. En dat duurt gewoon een tijd. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar er gloort hoop aan de horizon.
1: Maar dan mag ik mijn rolkoffer meenemen en een handtas. Maar dan worden überhaupt alle vliegtickets natuurlijk in 1 keer €50 duurder.
2: Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk de vraag of dat zo is. Hè. Dus hoe ze dat gaan regelen. Dat is inderdaad afwachten. Er zijn natuurlijk heel veel regels of heel veel factoren die die prijs bepalen. Nou, dit zou erin kunnen verwerkt kunnen worden. Maar het is in ieder geval het voordeel als consument dat je dan die ticketprijzen veel beter met elkaar kan vergelijken.
1: Ja.
2: Want nu, bij de een komt er misschien €10 bij van koffertje, bij de ander €50. Dus dan denk jij misschien, ik heb een goedkoop ticket. Maar als je een beetje bagage mee wil nemen, dan moet je misschien heel veel bijbetalen. Wat natuurlijk heel vervelend is. En dat is natuurlijk ook de truc van de luchtvaartmaatschappijen. Want die willen er allemaal heel goedkoop uitkomen in die prijsvergelijkers. Dus daarom halen ze zoveel mogelijk uit die tickets.
1: Ja.
2: Maar je kunt bijna nooit echt voor dat bedrag op reis.
1: Nee. Jullie houden dat gelukkig allemaal weer in de gaten. En we kunnen het teruglezen op consumentenbond.nl. Dankjewel, Babs van der Staak.
2: Graag gedaan.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamseweg in Almere Stad op om zich te melden. En de politie heeft een foto van de verdachte gedeeld. De overval was op 1 april rond 6 uur in de ochtend. De verdachte man is rond de 30 jaar oud, 1,70 meter lang en heeft een lichte huidskleur. Tijdens de overval had hij een donkere jas aan met capuchon en een grote zonnebril op. Ook droeg hij een doek voor de mond en na de overval vluchtte hij op een fatbike richting de Delftstraat. De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. De rechtbank droeg de gemeente op een representatief geluidsonderzoek uit te voeren naar de windmolens van Windplan Blauw. Dronten wil dat niet en legt de zaak voor aan de Raad van State. De stichting Windbrekers Zwifterband en omwonenden hadden een handhavingsverzoek bij de rechtbank ingediend vanwege de overlast die zij ervaren. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Beaumont had een aflopend contract bij Almere City en kon niet rekenen op een verlenging. FC Eindhoven hoeft daarom geen transfersom te betalen. En beide clubs komen komend seizoen uit in de keukenkampioendivisie. En tot zover het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder spelen.

0: je heen. Daarbij kan het even stevig regenen, maar ook flink onweren. En de temperatuur ligt daarbij zo rond 20 of 19 graden. Morgen is er dan weer veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt snel op. Uiteindelijk zien we tropische temperaturen van 32 of zelfs 33 graden. En in de avond neemt de kans op een nieuwe onweersbui weer toe.
1: Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie dan. Het is rustig op de weg, gelukkig maar, want het is behoorlijk heet. Op de A1 sta je stil, Amsterdam-Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 5 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid, een kleine 10 minuten vertraging. De N303, Harderwijk-Barneveld, tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5. En op de N307, Kampen-Lelystad, tussen de N306 en Dronten, 5 minuten op onthoud. Dan de flitsers. Nog steeds een controle aan de Drontenmeerdijk in Dronten in beide richtingen. Ik heb geen exacte locatie voor je. En op de N702, ook wel bekend als de Hoge Ring in Almere, daar vind je de flitser bij hectometerpaal 7,2.
2: Jordi, als ik tegen jou zeg met de assistente van dokter van de ploeg,
1: ja.
2: Zeg jou dat dan wat?
1: Ja.
2: Ik zie herkenning. Het is een oude televisieserie, Zeggen ze A.
1: Zeggen ze A. Was het. Ja, tuurlijk.
2: En dan had je dus de assistenten van dokter van de ploeg. Maar je hebt ook doktersassistenten die niet bij een huisarts werken, maar in het ziekenhuis. En wat doen ze daar dan? Nou, dat horen we zo.
3: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: dans. Zo, het lijkt een heel klein beetje op de salsa.
1: Ja.
0: En je had vroeger de film Dirty Dancing. En toen was een tijdje bij de dansscholen kon je Dirty Dancing leren. En dan leerde je de salsa, de...
2: Moet even Nisha hoor, ondertussen.
0: Ja, Nisha ondertussen even. De salsa, de lambada, nog wat van die dingen. Waarbij je eigenlijk gewoon... Het draaide erom dat je vooral met de heupen heel dicht bij elkaar moest dansen.
1: Wat ben jij danserig,
0: veelzijdig,
1: zeg.
0: Hè?
1: Ja, veelzijdig.
0: Ben ik toch veelzijdig.
1: Want je kunt ook paaldansen.
0: Ja. Dus wel allemaal 20 jaar geleden.
1: Ja, misschien moeten we dat nog een keer proberen. Enorme paal hier in de studio.
0: Ja, ja, ja. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Maar ik denk dat ik net op die dag mijn haar moet wassen.
1: Tabitha Swarts werkt als doktersassistent in het Flevo ziekenhuis in Almere. En een doktersassistent zorgt er dan weer voor dat de zorg achter de schermen en het contact met patiënten soepel verloopt.
0: Tabitha, goedemiddag. Ja.
3: Goedemiddag.
0: Als je aan een doktersassistent denkt, dan denk je misschien aan die assistenten bij de huisarts. Maar je hebt dus ook doktersassistenten in het ziekenhuis. Wat houdt dat dan in? Wat is het verschil?
3: Naar de basis is hetzelfde. De assisterende arts. We doen ook baliewerkzaamheden, telefoon aannemen, administratie. Je werkt alleen dan speciaal voor een specialist. Dus dat is bijvoorbeeld een KNO-arts, dermatoloog, huidarts is dat, een internist. Ja.
0: En heb je ook nog een polykliniek medewerker? Is dat weer iets anders?
3: Dat is inderdaad weer wat anders. Zij mag ook, of hij, aan de balie zitten. Dat bedoel ik mee dat je daar werkzaamheden hebt of administratie. Alleen die is niet bevoegd om medisch technisch handelen te doen. Dat houdt in dat hij niet mag prikken, mag niet assisteren bij ingrepen. Dat mag alleen de doktersassistenten.
1: Ja. En als je dan op een verjaardag vertelt, Tabitha, dat je doktersassistent bent, denken mensen dan vaak dat je bij een huisartsenpraktijk werkt?
3: Nee, dat niet zozeer. Nee.
0: Nee, gewoon assistent van de dokter. En wat voor patiënten zie jij dan vaak?
3: Nou, echt van baby tot aan volwassenen. Dus het is echt heel breed. Ik werk zelf op de KNO. Dus dat kan echt van alles zijn. Kinderen met een die voor een buisje moeten. Mensen met een bloedneus. Een kraaltje in de neus.
0: Oh ja.
3: En een kindje. Ja, het is echt breed.
0: Wat hebben jullie wel eens uit iemands neus gehaald? Waarvan je nu nog denkt van hoe dat in een neus terecht is gekomen?
3: Ja, nou ja, dat was wel. Daar ben ik wel dat ik dacht van, oh, oké. Dat was een polyp die eigenlijk gegroeid was gewoon in de neus. Dus die kwam, dat was best wel een groot iets wat er dan uitkwam. Dat is best wel een groot iets inderdaad.
0: Past allemaal.
3: Een vissengraat in de keel, dus het was behoorlijk, ik denk 6, 7 centimeter.
0: Oh, dat is echt een nachtmerrie voor mij, dat je zo'n vissengraat krijgt.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat blijkt het dus ook te zijn. Wat weten mensen vaak niet over het werk van doktersassistenten, wat je allemaal ook nog doet?
3: Wat ik al zei, ik assisteer dan bij ingrepen. Ik doe ook hoortesten, allergietesten. En er zijn zoveel dingen achter de schermen die je dan regelt voor een arts. Als iemand een patiënt wordt verwezen naar een ander ziekenhuis, academisch ziekenhuis bijvoorbeeld. Of naar een secretopeer dat iemand ergens anders heen wil. Dat ga je dan allemaal achter de schermen regelen.
1: Ja, eigenlijk kunnen we beter vragen, wat doe jij niet in het ziekenhuis?
3: Ja, we zijn inderdaad heel breed. Dus echt elke dag is weer een andere dag. Elke keer doe ik ook weer wat anders. Dat eigenlijk, ja.
1: Want hoe lang ben je eigenlijk al doktersassistent?
3: Volgend jaar 30 jaar.
0: Oh.
1: Wow.
3: Ja.
0: En heel eerlijk, als de dokter een dagje ziek is, zou jij het dan allemaal kunnen doen?
3: Dat is echt een leuke vraag. Ik denk dat ik best wel wat aardig wat kan doen. Maar qua, misschien iets,
0: Ik heb eigenlijk ja.
3: Nee, dat ook weer niet hoor.
0: Gespecialiseerde dingen misschien.
3: Ja, daar ben ik natuurlijk wel geschoold in. En ik kan best wel wat doen. Ik heb ook wel op de spreekkamers gezeten. Dus ik heb ook wel gekeken hoe dat gaat als een patiënt op de spreekkamer, in de spreekkamer is. Hoe dat dan gaat. We zouden best wel wat kunnen doen. Ja. Maar inderdaad, dingen bepalen, dat is echt wel echt artswerk.
1: Ja, ja. Jij doet eigenlijk de leuke kant van het werk, hè? Want jij doet dat dan dus al 30 jaar, maar moet je dan ook nog veel bijleren?
3: Ik ben gespecialiseerd in het KNO-gebied. Dus die hoortest heb ik echt wel extra moeten leren. Zijn natuurlijk wel technieken die veranderen. En dan leer je dat meteen mee met een specialist. Ja.
0: En als iemand doktersassistenten wil worden, wat voor opleiding doet hij dan?
3: MBO 4 niveau de doktersassistentopleiding. Ja. 3 jaar is dat.
0: En merk je ook, want er wordt steeds geklaagd van er zijn tekorten in de zorg. Zijn er ook te weinig doktersassistenten?
3: Ja.
0: Ook wel. Ja, dus het is ook veel diensten draaien voor jou.
3: Ja, en de doktersassistenten, heel veel doktersassistenten die in opleiding doen, die gaan hierna vaak doorstuderen.
0: Ja, en dan hou je geen assistentes over. Nou, enthousiasmeer mensen maar even. Wat is er het allerleukste aan?
3: Het allerleukste is echt contact met de patiënten. Ik krijg zoveel te horen ook. Ja, ze zijn natuurlijk hier met een reden, omdat ze zijn ziek, ze hebben er iets. Maar je hoort ook wel privé dingen van ze. Dus ik vind het ook fijn om ze veilig te laten voelen hier. Dat ze op hun gemak zijn. Ja, en dat je ervoor bent, dat is
0: het
3: mooie van het vak.
0: Ja, het is heel nuttig natuurlijk ook. Nou. Dank je wel. Tabitha Swarts was dat, doktersassistente in het Flevo Ziekenhuis. En die is daar dus heel druk mee.

0: krijgen we vannacht ook weer. Hè? Morgen in de 30 graden. Vannacht wordt het plakken in bed. Veel te warm. Ja, dan krijg je bad dreams van. En de oplossing is dan om net als Teddy te gaan zwemmen. Teddy swims,
1: ja,
0: was dat.
1: Als je überhaupt kan slapen natuurlijk. Hè?
0: En kunt zwemmen.
1: Ja. Nou ja, over zwemmen gesproken.
0: Ja.
1: Zometeen in Studio Flevoland op de radio aandacht voor zwemjuf Ali.
0: Nou,
1: ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Wie kent haar niet?
0: Er zijn dus gewoon kinderen op Urk die bij haar zwemles hebben gehad. En er zijn opa's en oma's op Urk van die kinderen, die hebben ook van haar zwemles gehad.
1: Ja, en ze gaat nu met pensioen. En er waren heel veel mensen bij natuurlijk.
0: Natuurlijk. Oh.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamweg in Almere Stad om zich te melden. Heeft ook een foto van de verdachte gedeeld. Het gaat om een overval van afgelopen 1 april rond 6 uur in de ochtend. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat naar FC Eindhoven. Meer nieuws uit de regio krijg je zo.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 6 files in onze regio. Ik neem ze een beetje door. Op de A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Lunetten naar de A12 richting Den Haag. 8 minuten stilstaan. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. 12 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 6 minuten vertraging. De N303, Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, ook 6 minuten oponthoud. En de N307, Kampen-Lelystad richting Dronten, 4 minuten. En de andere kant op voor de N306, 7 minuten vertraging. En dan de snelheidscontrole. Die vind je aan de Dronten-Meerdijk in Dronten.
10: Noordoostpolder heeft sinds gisteravond een nieuw gemeentebestuur. En er is, net als bij het vorige college, een wethouder van buiten de regio gehaald. Zo dadelijk hebben we het erover met onze collega Robert-Jan Plessier.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Echt jarenlang heb ik hem alleen maar gekend als de ex van Pamela Anderson. Maar toen kwam dit liedje en dat werd zo'n evergreen... dat het nu gewoon een bekende naam is in iedere hitlijst. Kid Rock, All Summer Long.
1: Er is goed nieuws voor muziekliefhebbers, want na 2 jaar afwezigheid is hij eindelijk terug. De piano op station Almere Centrum. En iedereen die er zin in heeft, die mag erop spelen.
2: Piano is terug. Lange tijd hier niet geweest. Ja, het is leuk. Het is altijd leuk om te horen muziek. Mensen zijn muzikaal. Ook een vriend van mij die speelt vaak piano op Amsterdam Centraal. Daar heb je ook een piano. En hij speelt ook vaak piano, ja man.
3: Ja, ik ben erg blij. Ik speel zelf ook eigenlijk piano. En ben ik altijd blij als ik mensen piano zie spelen. Muziek brengt altijd vreugde, hè. Dat is mijn principe.
2: Als je hier zit te wachten, dan hoor je dus nu zoals nu ook, hoor je wat piano. Dus het is leuk. Ja, man.
4: Terug van weg geweest dus, want de stationspiano werd 2 jaar geleden door vandalen vernield.
3: Ja, dat vind ik erg. Dus dat wil ik niet hebben. Echt vind ik schandalig. Dat is de piano die daar staat, dat is bedoeld om dat mensen misschien thuis geen piano hebben. En kunnen ze ook gebruik van maken. En vind ik wel leuk dat voor mensen die langslopen ook, dat ze kunnen luisteren.
4: Om te zorgen dat die piano nu wel netjes blijft, is deze bewust geplaatst op een plek waar NS en beveiliging beter toezicht kunnen houden. Het is een van de ruim 20 speciale stationspiano's, verspreid door heel Nederland.
2: Almere, hier is wel veilig. Hier is wel veilig. Ik denk misschien andere stations zijn misschien wat gevaarlijker, maar hier is wel altijd gezellig, leuk. Je hebt wat bankjes daar, je hebt daar een je kan richting de stad gaan. Dus het is altijd hier wel gezellig.
1: Nou, een natuurtalent, die pianospeelster op station Almere Centrum. En iedereen kan daar dus langs. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui.

0: Helemaal niet. De beat houdt hier op. Nou, hier dan. Hier houdt de beat op. Sonny en Cher en de beat goes on.
1: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Heb je het hoofd nog een beetje koel kunnen houden vandaag?
2: Ja, vandaag is nog wel oké, vind ik. Maar ja, die temperaturen ruim boven de 30 graden, ik vind het niet heel lekker. Nee.
0: Word jij ook de hele dag eigenlijk als op een dag als vandaag gebeld door vrienden en familie of geappt van hoe gaat het precies uitzien morgen? Gaat dat nog onweren?
2: Ik heb vandaag 4 appjes gekregen.
0: Ja, zie je. Ja,
2: van vrienden inderdaad. Van, ja, er gaat natuurlijk ook van alles gebeuren met natuurlijk Nederland-Zweden zaterdag. En er zijn heel veel buitenactiviteiten de komende dagen. En inderdaad, ja, er zijn er toch wel wat vrienden die al heel snel naar mij appen. Gaat het echt onweren bij mij?
0: Een enorme verantwoordelijkheid krijg je. En gaat het echt onweren bij ons?
2: Ja, die kans is zeker aanwezig. Ah. Ja. Zelfs vanavond hebben we al een kans op wat onweer. Op dit moment is het nog droog. Temperaturen die nog ruim boven de 28 graden liggen. En we zien boven de Noordzee en boven het westen van België nu eerste onweersbuien tot ontwikkeling komen. Dat zijn best wel stevige exemplaren. Verreweg de meeste verwacht ik wel in het zuiden en midden van het land. Maar ook in jullie provincie, in Flevoland, is er vanavond echt wel een onweersbui mogelijk. In de loop van de avond trekken ze dan een noordoostwaarts over de provincie. Het is alleen echt nog wel de vraag hoe stevig ze in Flevoland gaan uitpakken. Dus een situatie die we echt, zoals we noemen, moeten gaan nauwkasten. Maar je moet er dus wel rekening mee houden.
1: Maar toch zie je vaak als er een onweersbuitje is geweest dat dan de temperatuur enorm naar beneden gaat. Maar
2: ja, dat klopt
1: nu niet, hè?
2: Dat is tijdens zo'n onweersbui daalt die temperatuur ook wel flink. Maar komende nacht wordt het dan vanuit het westen snel droger. En dan blijft het best wel een broeiende nacht met temperaturen die zo rond de 19 graden schommelen. Morgen, dan kunnen we ons echt op gaan maken voor een uitzonderlijke hete dag met temperaturen die opgelopen naar maar liefst 33 of 34 graden. En daarbij is het ronduit zonnig, hoog luchtvochtigheid, dus het voelt ook echt benauwd aan. En dan morgenavond, dan moeten we wederom rekening houden met zeer stevige onweersbuien die dan echt mogelijk zijn. Dus we staan wel aan de vooravond van mogelijk een hele warme periode met zo nu en dan stevige onweersbuien.
0: Maar even morgenavond inderdaad, Nederlands elftal, 7 uur. Hoor je mij niet?
2: Ik weet niet of jullie mij nog horen, maar ik hoor niks meer vanuit jullie kant.
0: Oh, knap.
1: Nou, dat is heel bijzonder.
0: Nou, dan laten we het hierbij.
1: Berend, bedankt, jongen.
2: Nieuw proberen te verbinden, hoor.
0: Oh, ja. Hij gaat opnieuw met ons verbinden. Nou, het gekke is, ik was eventjes iets aan het opzoeken op de computer en die deed het ook niet. Dus misschien hebben we een kleine onweersbui die dwars zit tussen ons en Weerplaza en al het andere. Hoor je ons nu, Berend? Nee.
1: Denk het niet.
0: Dat is wel jammer, want hij was lekker bezig. Maar in ieder geval, we weten dus niet precies of het tijdens het Nederlands elftal gebeurt. Maar hou er rekening mee, hè, dat als je de wedstrijd buiten gaat kijken, dat het kan.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Potverdrie, weer een hit geschreven, die Taylor Swift. I knew it, I knew you. De gemeente Dronten wil geen onderzoek doen naar de geluidsoverlast van windmolens van Windplan Blauw in Zwifterband. Maar de gemeente moet dat van de rechtbank wel. De gemeente gaat nu in hoger beroep en start ook een spoedprocedure om de uitspraak van de rechtbank te schorsen. En hoewel de Stichting Windbrekers de zaak gewonnen heeft, gaat ook de stichting in beroep bij de Raad van State. We hebben het erover met Ab de Boer van de Stichting Windbrekers. Ab de Boer, goedemiddag.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Ja, waar ging die zaak nu daadwerkelijk over?
1: Nou, er is overlast natuurlijk. En de stichting en zo'n 120 inwoners die ervaren die overlast. En die hebben de vraag gesteld van aan de gemeente: willen jullie dat gaan handhaven? Willen jullie bekijken wat daar nou aan de hand is? Dus dat was de hoofdzaak. Uiteindelijk heeft de gemeente twee keer dat afgewezen. Van nou, dat is niet nodig, handhaving is echt verder in orde. En daarna zijn we naar de rechter gestapt. En die heeft ons uiteindelijk gelijk gegeven dat de gemeente daar gewoon onderzoek naar moet doen. En niet alleen maar af moet gaan op cijfers die ze hebben gekregen van de windturbines zelf.
0: Ja, en wat vond u van het oordeel van de rechtbank?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Maar we denken wel dat het nog wat specifieker kan. Het is namelijk zo dat het zegt nog niet zoveel over. Het zegt wel dat er gemeten moet worden, maar dan kan je het nog hebben over wat ga je nou meten.
0: Mm-hmm.
1: Het over hoorbaar geluid. Nou, dat is heel erg irritant en daar kan je van alles van vinden. En levert ook wel gezondheidsklachten op. Maar wat je merkt is dat laagfrequent geluid, de trillingen en de bromtoon waar mensen heel veel last van hebben, dat is niet, eigenlijk valt het onder niet hoorbaar geluid. En dat is wat het meeste overlast geeft en ook het hoogste risico is voor gezondheidsrisico's. Dus wij willen eigenlijk kijken of dat wat specifieker kan worden gemaakt door de rechter, dat ze ook daarna gaan kijken. Dat de gemeente echt eens een keer wat gaat doen aan de overlast van, want eigenlijk negeren ze elke keer de inwoners die overlast hebben en willen daar maar onderuit. Maar het bestaat natuurlijk wel gewoon echt. En we hopen dat de rechter hier dan nog specifieker op in kan gaan. Los van dat we al heel erg blij zijn met de uitspraak die we hebben gehad.
0: Maar de gemeente wil überhaupt niet meten.
1: Nee, dat is toch heel vreemd. Er zijn heel veel mensen die last hebben. Maar ze willen helemaal niet meten, ze willen niet handhaven, ze willen er eigenlijk niks aan doen. Ze willen het negeren. Ja, dat kan niet.
0: Nee.
1: Volgens de rechter.
0: Nou, ze willen het niet een beetje, ze willen het heel erg. Want de gemeente Dronten gaat zelfs in beroep tegen de uitspraak. Wil die hele uitspraak weer van tafel krijgen. Ja, ik hoor uw verbazing, maar dat moet toch erg. U moet ook zitten te piekeren van waarom nou niet.
1: Ja, oké, nou, maar dat is allemaal speculatie, want daar zeggen ze niks over. Erger nog, ze willen helemaal niet met ons in gesprek. Nou, ze gaan niet met ons in gesprek. We hebben dat tientallen keren aangeboden van hoe kunnen we nou kijken naar wat deze klachten zijn. Wat zouden we eraan kunnen doen? Wij willen natuurlijk het liefst dat er helemaal geen klachten zijn. Maar wij beseffen ook wel dat je ergens middenweg zou moeten vinden. Maar de gemeente wil er helemaal niks mee. Dus die verbazing die jij uitspreekt, die klopt wel. Die is er niet alleen bij mij, maar die is er bij heel veel inwoners hier in de Zwifterband.
0: Ja, ik kan me voorstellen als mensen er echt last van hebben, dat u ook berichten van wanhoop heeft gekregen van andere bewoners.
1: Ja, zeker. Er zijn zelfs mensen al verhuisd. Die hebben gewoon een huis verkocht en die zijn weggegaan, omdat ze zoveel last hadden van die turbines.
0: Ja. Dus u hoopt dat uit het hoge beroep komt dat er onderzoek wordt gedaan en specifieke onderzoek. Dus dan gaat het nog niet eens over volgende maatregelen.
1: Dat is op zich een maatregel natuurlijk. Maar je zal wel eerst moeten kijken wat is nou precies de veroorzaker van die overlast. En dan kan je gaan kiezen voor maatregelen.
0: Ja.
1: Kijk, alleen het meten op zich heeft natuurlijk geen enkele zin. Als je een meting hebt en je denkt, mooi rapport, gooien we weer in die la. Daar schieten we niks mee op. De gemeente zou in actie moeten komen. Zij hebben nu twee rechtszaken verloren. Eén omdat ze een onrechtmatige vergunning hebben afgegeven. En de tweede nu dus. Maar zij doen geen enkele stap naar inwoners die overlast ervaren. Dat vind ik nog steeds heel erg vreemd.
0: En wanneer staat dat hoge beroep op de rol?
1: Ja, daar krijgen we nog bericht van. Dat weten we niet. Meestal duurt het wel erg lang. Maar ja, dit is sowieso een proces waar je geduld in moet hebben. Nou, dat doen we dan maar.
0: Ab de Boer was dat van de stichting Windbrekers. Hartelijk dank.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamweg in Almere Stad op om zich te melden. En heeft een foto van de verdachte gedeeld. De overval gebeurde op 1 april rond 6 uur in de ochtend. De verdachte man is rond de 30 jaar oud, 1,70 meter lang en heeft een lichte huidskleur. Tijdens de overval had hij een donkere jas aan met een capuchon en een grote zonnebril op en hij droeg een doek voor de mond. Na de overval vluchtte hij op een fatbike richting de Delftstraat. De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. De rechtbank droeg de gemeente op een representatief geluidsonderzoek uit te voeren naar de windmolens van Windplan Blauw. Dronten wil dat niet en legt de zaak voor aan de Raad van State. De stichting Windbrekers Zwifterband en omwonenden hebben een handhavingsverzoek bij de rechtbank ingediend vanwege de overlast die zij ervaren. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Beaumont had een aflopend contract bij Almere City en kon niet rekenen op verlenging. FC Eindhoven hoeft daarom geen transfersom te betalen. Beide clubs komen komend seizoen uit in de keukenkampioendivisie. En tot zover het nieuws.

0: €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen.
1: Goedenavond. We beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
2: Dankjewel Berend. De files dan op de N50, Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, 4 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7. En op de N307, dat is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Bij Lelystad sta je zo'n 4 minuten stil. Dan de flitsers. Ik voel een nies aankomen.
3: Even niezen?
2: Hij komt maar steeds niet
3: ik
2: door.
3: Ik kan de flitser wel even doen. Dan kun je rustig in het licht kijken en even niezen. Oh, we gaan weer even live verslag doen van Jordi.
2: Nee, hij komt niet.
3: Weet je dat ik wel eens een bewering heb gehoord van een ervaren nieuwslezer, dat hij zei dat je nooit hoeft te niezen tijdens je werk. Dat het nooit gebeurt.
2: Hij komt gewoon niet. Dan voel je, je voelt het al zo samentrekken. En dan denk je, nu komt hij, maar hij komt niet. En daarom kan ik wel de flitser zeggen.
3: Ja,
2: let op. Er wordt namelijk gecontroleerd op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere. Bij hectometerpaal 49,1.
3: Zo dadelijk een profiel van Ali van het zwembad. Nou, als je op of om Urk woont, nou, dan herken je die naam wel. Want dan heb je waarschijnlijk zwemles van haar gehad. Ergens in de afgelopen 50 jaar.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Julien Clerc. En ik ben zo blij dat Astrid er is vandaag, want Astrid kan vloeiend Frans.
1: Elle voulait qu'on l'appelle Venise.
0: Zo had ik het ook gedaan, denk ik.
1: Ja, hè? Dat wou je net zeggen. Ali van het zwembad. Iedereen op Urk kent haar onder die naam. 50 jaar lang werkte Ali Romkes in het overdekte zwembad Het Bun op Urk. Ze begon met zwemles geven en de laatste jaren was ze bedrijfsleidster. Nou, deze week neemt Ali afscheid. Ze gaat namelijk met pensioen. En collega Mark Bakker haalde vandaag herinneringen op bij de bezoekers van het zwembad.
2: Nou, ik ben hier in 1950 gekomen en toen Ali heeft me door alles ingeholpen om te worden zoals ik nu ben.
3: Zij zit altijd een lach op haar gezicht. Ik vind het knap dat je 's morgens zo vroeg vanuit deze muiden helemaal hier naartoe komt. Helemaal naar Urk, eens met sneeuw, met alles.
2: Ik was hier zo stijf als een plank. Ik kon mijn armen en mijn benen amper bewegen. En Ali heeft me gewoon van alles geleerd en gedaan.
4: Ja, er is koffie voor jullie, hè?
5: Johan van Oosterhout tref ik ook in het zwembad. Ik begrijp, u heeft vroeger nog les gehad, hè, van Ali?
6: Zeker waar. We hebben het al zeker over 26 jaar geleden al, dat Ali er al rondliep.
5: Rosanne Kramer, 17 jaar, je hebt nog les gehad van Ali?
7: Ja, ik heb les gehad voor A-diploma van Ali.
5: Hoe oud was je toen?
7: Ik was denk ik 5.
6: Een jaar of 10, ja, ja, ja.
5: En kun je nog iets daarvan herinneren, hoe dat ging?
6: Nee, zeer weinig. Nou, dat het vervelend was.
7: Ja. Nou, het was altijd duidelijk met lesgeven, altijd heel lief. En als je dan zenuwachtig was, dan helpt ze je altijd de stap te maken om toch in het zwembad te gaan komen.
2: Nou, ze kan best wel streng zijn, hoor. Ja, maar altijd erg lief.
5: Ja. Ja. Maar streng in welke vorm?
2: Doorzetten en niet zeuren.
6: Als ik aan Bunde en denk ik aan Ali. Ben ik hier, is Ali hier ook. Dus dat wordt zeker een gemis. Vooral de toegankelijkheid van Ali. Maar ook de adviezen. Heb je ergens last van of dat je denkt, ik zwem niet goed. Dan is Ali daar voor je om je daarmee te ondersteunen.
5: Nou Ali, dat zijn wel positieve reacties, hè, van mensen die hier nou zwemmen.
8: Zeker, maar ik ben zelf ook altijd heel erg positief. Dus, ja.
5: Ja, hoe komt dat?
8: Nou, ja. De tweede... Ja, ik ben zoals ik ben en ik ben gewoon open en eerlijk.
2: Ja, ze was er wel altijd. Dus.
8: Ik kom net van school af en toen ben ik hier al gelijk komen werken. Allereerst dus als leerling, zwemonderwijzeres. En later ben ik dus gegroeid helemaal naar de bedrijfsleidster. Daarvoor heb ik altijd aan de bak heb ik zwemles gegeven. Alle groepen deed ik toen. Van baby af tot deze groep. Dat zijn mensen van bijna 90 jaar. Dus alle leeftijden maak ik mee.
5: Maar dat betekent dus dat heel veel mensen hier op Urk les hebben gehad van u.
8: Ja, want ze vragen wel eens aan me. Van Ali, hoeveel heb jij nou les gegeven? Ja, dat kan ik niet benoemen. Dat weet ik niet. Ik heb echt altijd gewerkt. Alle jaren. Dus ja, dat zijn er heel veel. Ik had ze misschien moeten tellen wie ik afgeleverd heb met een diploma, maar dat heb ik nooit bijgehouden.
5: Maar iedereen op Urk kent u?
8: Zeker. Overal waar ik kom is het Ali van het zwembad.
0: En nog een keer applaus voor Ali van het zwembad. Althans, daar heeft ze dus 50 jaar lang gewerkt in ieder geval. En Mark Bakker nam daar een kijkje.
9: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Stop That Train, Clint Eastwood en General Saint waren dat. Wat?
1: Nee. Ik wou zeggen, het is vrijdagmiddag, dus iedereen wordt een beetje flauw.
0: Het is helemaal geen vrijdagmiddag.
1: Nee, het is donderdag. Het is donderdag. Maar alleen in de regie vieren ze al feest.
0: Oh,
1: daar moest
0: waar?
1: Ik om lachen.
0: Oh, ja. Sorry. Ja, die zie ik. Ik zit met mijn rug ernaartoe. Maar jij zit plezier
1: zie
0: te hebben.
1: Alles. Dan de berichten van buiten Flevoland. Bij een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen zijn explosieven gevonden. Die zijn ontdekt toen meubels in het gebouw geplaatst werden. En ook zijn er vernielingen aangericht. En dat is niet de eerste keer, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
1: Ja, de burgemeester en het COA zijn nogal geschrokken van de vondst van die explosieven. Tegen het AZC in Nuenen werden al meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend. De gemeente paste de plannen daarop licht aan.
0: En in een woning in Meerstad, vlakbij Groningen, zijn vannacht 2 doden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Buurtbewoners hoorden vannacht een harde knal, maar dat was niet van een pistool, zegt de politie.
3: Wat ik in elk geval kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
0: Wauw. De 13-jarige verdachte, de dochter des huizes dus, zit in beperking. Wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat.
1: In heel Nederland geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt het RIVM.
4: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
1: Ja, ouderen moeten dus meer drinken. Water, daar hebben we het over natuurlijk. En ook kinderen en langdurig zieken die kunnen sneller vatbaar zijn voor deze hitte.
0: En het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al een tijd onderzoek, zegt deze verslaggever.
5: Al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten.
0: En momenteel zijn er nog 4 sterfgevallen in onderzoek. Dat zei de officier van justitie ook tijdens die zitting. En tot zover de berichten van buiten onze provinciegrenzen. I told myself, life is short.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextedental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamweg in Almere Stad op om zich te melden. Het gaat om een overval op 1 april rond 6 uur in de ochtend. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Meer nieuws uit de regio krijg je zo.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagier.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 25 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knappend Hattemerbroek heb je een kwartier tijdverlies. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knappend Hattemerbroek ook 25 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Knappend Valburg en Ravenstein is de extra reistijd nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoostpolder heeft sinds gisteravond een nieuw gemeentebestuur. En er is, net als bij het vorige college, een wethouder van buiten de regio gehaald. Zo dadelijk hebben we het erover met onze collega.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: avond. Dit is Studio Flevoland.

0: Er is goed nieuws voor muziekliefhebbers, want na 2 jaar afwezigheid is hij eindelijk terug. De piano op station Almere Centrum. En iedereen die er zin in heeft, die mag erop spelen.
1: Piano is terug. Lange tijd hier niet geweest. Ja, het is leuk. Het is altijd leuk om te horen muziek. Mensen zijn muzikaal. Ook een vriend van mij die speelt vaak piano op Amsterdam Centraal. Heb je ook een piano. En hij speelt ook vaak piano, ja man.
2: Ja, ik ben erg blij. Ik speel zelf ook eigenlijk piano. En ben ik altijd blij als ik mensen piano zie spelen. Muziek brengt altijd vreugde, hè. Dat is mijn principe.
1: Als je hier zit te wachten, dan hoor je dus nu zoals nu ook, hoor je wat piano. Dus het is leuk. Ja man.
3: Terug van weg geweest dus, want de stationspiano werd 2 jaar geleden door Van Dalen vernield.
2: Ja, dat vind ik erg. Dus dat wil ik niet hebben. Echt vind ik schandalig. Dat is de piano die daar staat, dat is bedoeld om dat mensen misschien thuis geen piano hebben. En kunnen ze ook gebruik van maken. En vind ik wel leuk dat voor mensen die langslopen ook, dat ze kunnen luisteren.
3: Om te zorgen dat die piano nu wel netjes blijft, is deze bewust geplaatst op een plek waar NS en beveiliging beter toezicht kunnen houden. Het is een van de ruim 20 speciale stationspiano's, verspreid door heel Nederland.
1: Almere, hier is wel veilig. Hier is wel veilig. Ik denk misschien andere stations zijn misschien wat gevaarlijker, maar hier is wel altijd gezellig, leuk. Je hebt wat bankjes daar, je hebt daar een je kan richting de stad gaan. Dus het is altijd hier wel gezellig.
0: Nou, een natuurtalent, die pianospeelster op station Almere Centrum. En iedereen kan daar dus langs. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je het hoofd nog een beetje koel kunnen houden vandaag?
1: Ja, vandaag is nog wel oké, vind ik. Maar ja, die temperaturen ruim boven de 30 graden, ik vind het niet heel lekker.
2: Nee. Word jij ook de hele dag eigenlijk als op een dag als vandaag gebeld door vrienden en familie of geappt van hoe gaat het precies uitzien morgen? Gaat het nog onweren?
1: Ik heb vandaag 4 appjes gekregen.
2: Ja, zie je. Ja,
1: van vrienden inderdaad. Van, ja, er gaat natuurlijk ook van alles gebeuren met natuurlijk Nederland-Zweden zaterdag. En er zijn heel veel buitenactiviteiten de komende dagen. En inderdaad, ja, er zijn er toch wel wat vrienden die al heel snel naar mij appen. Gaat het echt onweren bij mij?
2: Een enorme verantwoordelijkheid krijg je. En gaat het echt onweren bij ons?
1: Ja, die kans is zeker aanwezig. Zelfs vanavond hebben we al een kans op wat onweer. Bij op dit moment is het nog droog. Temperaturen die nog ruim boven de 28 graden liggen. En we zien boven de Noordzee en boven het westen van België nu eerste onweersbuien tot ontwikkeling komen. Dat zijn best wel stevige exemplaren. Verreweg de meeste verwacht ik wel in het zuiden en midden van het land. Maar ook in jullie provincie, in Flevoland, is er vanavond echt wel een onweersbui mogelijk. In de loop van de avond trekken ze dan een noordoostwaarts over de provincie. Het is alleen echt nog wel de vraag hoe stevig ze in Flevoland gaan uitpakken. Dus een situatie die we echt, zoals we noemen, moeten gaan nauwkasten. Maar je moet er dus wel rekening mee houden.
0: Maar toch zie je vaak als er een onweersbuitje is geweest dat dan de temperatuur enorm naar beneden gaat. Maar
1: ja, dat klopt
0: nu niet, hè?
1: Dat is tijdens zo'n onweersbui daalt die temperatuur ook wel flink. Maar komende nacht wordt het dan vanuit het westen snel droger. En dan blijft het best wel een broeiere nacht met temperaturen die zo rond de 19 graden schommelen. Morgen, dan kunnen we ons echt op gaan maken voor een uitzonderlijke hete dag met temperaturen die op gaan lopen naar maar liefst 33 of 34 graden. En daarbij is het ronduit zonnig, hoge luchtvochtigheid, dus het voelt ook echt benauwd aan. En dan morgenavond, daar moeten we wederom rekening houden met zeer stevige onweersbuien die dan echt mogelijk zijn. Dus we staan wel aan de vooravond van mogelijk een hele warme periode met zo nu en dan stevige onweersbuien.
2: Maar even morgenavond inderdaad, Nederlands elftal, 7 uur. Hoor je mij niet?
1: Ik weet niet of jullie mij nog horen, maar ik hoor niks meer vanuit jullie kant.
2: Oh, knap.
0: Nou, dat is heel bijzonder.
2: Nou, dan laten we het hierbij.
0: Berend, bedankt, jongen.
1: Nieuw proberen te verbinden, hoor.
2: Oh, ja. Hij gaat opnieuw met ons verbinden. Nou, het gekke is, ik was eventjes iets aan het opzoeken op de computer en die deed het ook niet. Dus misschien hebben we een kleine onweersbui die dwars zit tussen ons en Weerplaza en al het andere. Hoor je ons nu, Berend? Nee.
0: Denk het niet.
2: Dat is wel jammer, want hij was lekker bezig. Maar in ieder geval, we weten dus niet precies of het tijdens het Nederlands elftal gebeurt. Maar hou er rekening mee, hè, dat als je de wedstrijd buiten gaat kijken, dat het kan.

0: De gemeente Dronten wil geen onderzoek doen naar de geluidsoverlast van windmolens van Windplan Blauw in Zwifterband. Maar de gemeente moet dat van de rechtbank wel. De gemeente gaat nu in hoger beroep en start ook een spoedprocedure om de uitspraak van de rechtbank te schorsen. En hoewel de stichting Windbrekers de zaak gewonnen heeft, gaat ook de stichting in beroep bij de Raad van State. We hebben het erover met Ab de Boer van de stichting Windbrekers. Ab de Boer, goedemiddag.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Ja, waar ging die zaak nu daadwerkelijk over?
1: Nou, er is overlast natuurlijk. En de stichting en zo'n 120 inwoners die ervaren die overlast. En die hebben de vraag gesteld van aan de gemeente: willen jullie dat gaan handhaven? Willen jullie bekijken wat daar nou aan de hand is? Dus dat was de hoofdzaak. Uiteindelijk heeft de gemeente twee keer dat afgewezen. Dat is niet nodig, handhaving is echt verder in orde. En daarna zijn we naar de rechter gestapt. En die heeft ons uiteindelijk gelijk gegeven dat de gemeente daar gewoon onderzoek naar moet doen. En niet alleen maar af moet gaan op cijfers die ze hebben gekregen van de windturbines zelf.
0: Ja, en wat vond u van het oordeel van de rechtbank?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Maar we denken wel dat het nog wat specifieker kan. Het is namelijk zo dat het zegt nog niet zoveel over. Het zegt wel dat er gemeten moet worden, maar dan kan je het nog hebben over wat ga je nou meten.
0: Mm-hmm.
1: Het over hoorbaar geluid. Nou, dat is heel erg irritant en daar kan je van alles van vinden. En levert ook wel gezondheidsklachten op. Maar wat je merkt is dat laagfrequent geluid, de trillingen en de bromtoon waar mensen heel veel last van hebben, dat is niet, eigenlijk valt het onder niet hoorbaar geluid. En dat is wat het meeste overlast geeft en ook het hoogste risico is voor gezondheidsrisico's. Dus wij willen eigenlijk kijken of dat wat specifieker kan worden gemaakt door de rechter, dat ze ook daarna gaan kijken. Dat de gemeente echt eens een keer wat gaat doen aan de overlast van, want eigenlijk negeren ze elke keer de inwoners die overlast hebben en willen daar maar onderuit. Maar het bestaat natuurlijk wel gewoon echt. En we hopen dat de rechter hier dan nog specifieker op in kan gaan. Los van dat we al heel erg blij zijn met de uitspraak die we hebben gehad.
0: Maar de gemeente wil überhaupt niet meten.
1: Nee, dat is toch heel vreemd. Er zijn heel veel mensen die last hebben. Maar ze willen helemaal niet meten. Ze willen niet handhaven. Ze willen er eigenlijk niks aan doen. Ze willen het negeren. Ja, dat kan niet.
0: Nee.
1: Volgens de rechter.
0: Nou, ze willen het niet een beetje. Ze willen het heel erg. Want de gemeente Dronten gaat zelfs in beroep tegen de uitspraak. Wil die hele uitspraak weer van tafel krijgen. Ja, ik hoor uw verbazing. Maar dat moet toch erg. U moet ook zitten te piekeren van waarom nou niet.
1: Ja, oké. Okay, maar dat is allemaal speculatie. Want daar zegt ze niks over. Erger nog, ze willen helemaal niet met ons in gesprek. Nou, ze gaan niet met ons in gesprek. We hebben dat tientallen keren aangeboden van hoe kunnen we nou kijken naar wat deze klachten zijn. Wat zouden we eraan kunnen doen? Wij willen natuurlijk het liefst dat er helemaal geen klachten zijn. Maar wij beseffen ook wel dat je ergens middenweg zou moeten vinden. Maar de gemeente wil er helemaal niks mee. Dus die verbazing die jij uitspreekt, die klopt wel. Die is er niet alleen bij mij, maar die is er bij heel veel inwoners hier in de Zwifterband.
0: Ja, ik kan me voorstellen als mensen er echt last van hebben, dat u ook berichten van wanhoop heeft gekregen van andere bewoners.
1: Ja, zeker. Er zijn zelfs mensen al verhuisd. Die hebben gewoon een huis verkocht en die zijn weggegaan omdat ze zoveel last hadden van die turbines.
0: Ja. Dus u hoopt dat uit het hoge beroep komt dat er onderzoek wordt gedaan en specifieke onderzoek. Dus dan gaat het nog niet eens over volgende maatregelen.
1: Dat is op zich een maatregel natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar je zal wel eerst moeten kijken wat is nou precies de veroorzaker van die overlast. En dan kan je gaan kiezen voor maatregelen.
0: Ja.
1: Kijk, alleen het meten op zich heeft natuurlijk geen enkele zin. Als je een meting hebt en je denkt, mooi rapport, gooien we weer in die la. Daar schieten we niks mee op. De gemeente zou in actie moeten komen. Zij hebben nu twee rechtszaken verloren. Eén omdat ze een onrechtmatige vergunning hebben afgegeven. En de tweede nu dus. Maar zij doen geen enkele stap naar inwoners die overlast ervaren. Dat vind ik nog steeds heel erg vreemd.
0: En wanneer staat dat hoge beroep op de rol?
1: Ja, daar krijgen we nog bericht van, dat weten we niet. Meestal duurt het wel erg lang. Maar ja, dit is sowieso een proces waar je geduld in moet hebben. Nou, dat doen we dan maar.
0: Ab de Boer was dat van de stichting Windbrekers. Hartelijk.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De politie roept getuigen van een overval op een tankstation aan de Rotterdamweg in Almere Stad op om zich te melden. En heeft een foto van de verdachte gedeeld. De overval gebeurde op 1 april rond 6 uur in de ochtend. De verdachte man is rond de 30 jaar oud, 1,70 meter lang en heeft een lichte huidskleur. Tijdens de overval had hij een donkere jas aan met een capuchon en een grote zonnebril op en hij droeg een doek voor de mond. Na de overval vluchtte hij op een fatbike richting de Delftstraat. De gemeente Dronten gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over geluidsoverlast van windturbines in Zwifterband. De rechtbank droeg de gemeente op een representatief geluidsonderzoek uit te voeren naar de windmolens van Windplan Blauw. Dronten wil dat niet en legt de zaak voor aan de Raad van State. De stichting Windbrekers Zwifterband en omwonenden hebben een handhavingsverzoek bij de rechtbank ingediend vanwege de overlast die zij ervaren. En middenvelder Guus Beaumont vertrekt bij Almere City FC en gaat spelen voor FC Eindhoven. Beaumont had een aflopend contract bij Almere City en kon niet rekenen op verlenging. FC Eindhoven hoeft daarom geen transfersom te betalen. Beide clubs komen komend seizoen uit in de keukenkampioendivisie. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
3: Goedenavond, we beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het midden van het land nog vertraging op de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij 7 naar 8 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 10 minuten vertraging. A50 tenslotte Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattem. Daar staat 5 kilometer file en dat kost je ook daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zo dadelijk een profiel van Ali van het zwembad. Nou, als je op of om Urk woont, nou, dan herken je die naam wel. Want dan heb je waarschijnlijk zwemles van haar gehad. Ergens in de afgelopen 50 jaar.
5: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Ali van het zwembad. Iedereen op Urk kent haar onder die naam. 50 jaar lang werkte Ali Romkes in het overdekte zwembad Het Bun op Urk. Ze begon met zwemles geven en de laatste jaren was ze bedrijfsleidster. Nou, deze week neemt Ali afscheid. Ze gaat namelijk met pensioen. En collega Mark Bakker haalde vandaag herinneringen op bij de bezoekers van het zwembad.
1: Nou, ik ben hier in 1950 gekomen en toen Ali heeft me door alles ingeholpen om te worden zoals ik nu ben.
2: Zij zet altijd een lach op haar gezicht. Ik vind het knap dat je 's morgens zo vroeg vanuit deze muiden helemaal hier naartoe komt. Helemaal naar Urk, eens met sneeuw, met alles.
1: Ik was hier zo stijf als een plank. Ik kon mijn armen en mijn benen amper bewegen. En Ali heeft me gewoon van alles geleerd en gedaan.
3: Ja, er is koffie voor jullie, hè?
4: Johan van Oosterhout tref ik ook in het zwembad. Ik begrijp, u heeft vroeger nog les gehad, hè, van Ali?
5: Zeker waar. We hebben het al zeker over 26 jaar geleden al, dat Ali er al rondliep.
4: Rosanne Kramer, 17 jaar. Je hebt nog les gehad van Ali?
6: Ja, ik heb les gehad voor A-diploma van Ali.
4: Hoe oud was je toen?
6: Ik was denk ik 5.
5: Een jaar of 10. Ja, ja, ja.
4: En kun je nog iets daarvan herinneren, hoe dat ging?
5: Nee, zeer weinig. Nou, dat het vervelend was.
6: Ja. Nou, het was altijd duidelijk met lesgeven, altijd heel lief. En als je dan zenuwachtig was, dan helpte ze je altijd de stap te maken om toch in het zwembad te gaan komen.
1: Nou, ze kan best wel streng zijn, hoor. Ja, maar altijd erg lief.
4: Ja. Ja. Maar streng in welke vorm?
1: Doorzetten en niet zeuren.
5: Als ik aan Bun denk, denk ik aan Ali. Ben ik hier, is Ali hier ook. Dus dat wordt zeker een gemis. Vooral de toegankelijkheid van Ali. Maar ook de adviezen. Heb je ergens last van of dat je denkt, ik zwem niet goed. Dan is Ali daar voor je om je daarmee te ondersteunen.
4: Nou Ali, dat zijn wel positieve reacties, hè, van mensen die hier nou zwemmen.
7: Zeker, maar ik ben zelf ook altijd heel erg positief. Dus, ja.
4: Ja, hoe komt dat?
7: Nou, ja. Ja, ik ben zoals ik ben en ik ben gewoon open en eerlijk.
1: Ja, ze was er wel altijd. Dus.
7: Ik kom net van school af en toen ben ik hier al gelijk komen werken. Allereerst dus als leerling, zwemonderwijzeres. En later ben ik dus gegroeid helemaal naar de bedrijfsleidster. Daarvoor heb ik altijd aan de bak heb ik zwemles gegeven. Alle groepen deed ik toen. Van baby af tot deze groep. Dat zijn mensen van bijna.

0: 90 jaar. Dus alle leeftijden maak ik mee.
1: Maar dat betekent dus dat heel veel mensen hier op Urk les hebben gehad van u.
0: Ja, want ze vragen wel eens aan me, van Ali, hoeveel heb jij nou lesgegeven? Ja, dat kan ik niet benoemen, dat weet ik niet. Ik heb echt altijd gewerkt, alle jaren. Dus ja, dat zijn er heel veel. Ik had ze misschien moeten tellen, wie ik afgeleverd heb met een diploma. Maar dat heb ik nooit bijgehouden.
1: Maar iedereen op Urk kent u?
0: Zeker, overal waar ik kom is het Ali van het zwembad.
2: En nog één keer applaus voor Ali van het zwembad. Althans, daar heeft ze dus 50 jaar lang gewerkt in ieder geval. En Mark Bakker nam daar een kijkje.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Bij een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen zijn explosieven gevonden. Die zijn ontdekt toen meubels in het gebouw geplaatst werden. Maar ook zijn er vernielingen aangericht. En dat is niet de eerste keer, zegt deze verslaggever.
1: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
0: Ja, de burgemeester en het COA zijn nogal geschrokken van de vondst van die explosieven. Tegen het AZC in Nuenen werden al meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend. De gemeente paste de plannen daarop licht aan.
2: En in een woning in Meerstad, vlakbij Groningen, zijn vannacht 2 doden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Buurtbewoners hoorden vannacht een harde knal, maar dat was niet van een pistool, zegt de politie.
3: Wat ik in elk geval kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
2: Wauw. De 13-jarige verdachte, de dochter des huizes dus, zit in beperking. Wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat.
0: In heel Nederland geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt het RIVM.
4: Het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
0: Ja, ouderen moeten dus meer drinken. Water, daar hebben we het over natuurlijk. En ook kinderen en langdurig zieken die kunnen sneller vatbaar zijn voor deze hitte.
2: En het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al een tijd onderzoek, zegt deze verslaggever.
5: Al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten.
2: En momenteel zijn er nog 4 sterfgevallen in onderzoek. Dat zei de officier van justitie ook tijdens die zitting. En tot zover de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
12: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
11: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle voor afrit Elspeet, een kapotte auto. staat 4 kilometer file en de vertraging is daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
15: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Financiële zaken gaan we natuurlijk bespreken met Jeroen Wolsen van Moneywise. Goedemorgen.
2: Good morning.
1: Good morning. Ja, nou, aanstaande zondag is het weer zover. Hè?
2: Ja, dus ik verheug me er alweer op.
3: Jij gaat lekker liggen uitpakken in bed.
2: Ja, man. Dat, drie keer, hè? Drie kinderen.
3: Drie keer feest.
2: Ja.
3: Wat heb je vorig jaar gekregen? Weet je dat nog?
2: Ja. Oh. Ja. Eigenlijk hetzelfde als het jaar daarvoor.
3: Ja, niks.
2: Niks. Ja. Drie keer niks.
3: Oké, drie keer niks.
2: Nee, is niet waar. Sorry. Ik kreeg een sorry, vergeten.
3: Oh, ja. Dat is ook wat natuurlijk.
1: Dus het is al zover.
2: Ja. Oh. Ja. De luisteraars denken nu, waar gaat dit over natuurlijk? Ja.
3: Nou, we hebben het over Vader- en Moederdag.
2: Ja.
3: Ik weet dat mijn vader vroeger altijd zei van, ja, weet je, Vaderdag, wat een onzin. Dat doen we niet aan mee, hoor. Mijn moeder zei altijd van, nou, vind ik ook, maar ik vind het wel leuk om iets te krijgen.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook onzin. Maar als ik niks krijg, dan denk ik, hey, dat is ook weer niet de bedoeling.
3: Weet je hoe het ontstaan is eigenlijk, Vaderdag? Hoe het ontstaan is,
2: nee.
3: Vaderdag?
2: Nou ja, ik neem aan met Adam als eerste.
3: Nou, in welk land is het ontstaan? Weten jullie dat toevallig?
2: Nee, het zou me niks verbazen als dat België is.
3: Het is de Verenigde Staten.
2: Ah,
3: ja. Als eerbetoon aan vaders. Het werd in 1910 in het leven geroepen door niemand minder dan, wie kent er niet, Sonora Smart Dodd, die haar eigen vader, een veteraan, die zijn 6 kinderen na het overlijden van zijn vrouw alleen had opgevoed, wilde eren.
1: En Moederdag dan? Want dat valt eerder.
3: Moet ik dat nou ook nog op gaan zoeken? We hebben het over Vaderdag en Moederdag.
1: Dat is natuurlijk zo.
3: Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Ook Verenigde Staten in 1914, dus een paar jaar later, riep president Wilson de tweede zondag van mei uit tot die officiële feestdag. En dat was het resultaat van een jarenlang campagne door de Amerikaanse Anna Jarvis. Nou, die kennen we allemaal nog wel.
2: Nou, ja, moet eerlijk zeggen, als je het mij gevraagd had, had ik gezegd, waarschijnlijk is Vaderdag en Moederdag bedacht door de marketingafdeling van bol.com.
3: Waarschijnlijk wel, ja. En in België is trouwens een andere datum. Hebben ze 2 moederdagen.
2: Dat klopt. Ja. En ook een vaste datum al ergens in maart voor Vaderdag, zag ik.
3: Ja, klopt.
2: Maar goed, ik maakte niet voor niks het sprongetje naar de marketingverdeling, want het is natuurlijk wel een commercieel feestje.
3: Ja. Hè?
2: Er worden
3: cadeautjes
2: geschreven. En Amerikanen zijn de big spenders. Daar wordt structureel meer gegeven dan hier in Nederland.
3: Alle winkels zijn ook meer versierd daar met Vader- en Moederdag dan met kerst bijna. Ja. Dat is echt ongelooflijk.
2: Maar goed, ik dacht als vader zijn, is er nou eigenlijk verschil tussen wat vaders en moeders krijgen? Nou, het blijkt dat vaders toch een wat duurder cadeaus krijgen. En het grappige is, die worden gekocht door de moeders, want de kinderen doen het natuurlijk weer niet.
3: Oh.
2: En andersom, als de vaders wat voor de moeders moeten kopen, want dat zal ook wel gebeuren, ja, dan blijft dat een beetje in de hoek van
1: bosje bloemen,
2: een parfumpje, een reep chocola en een sieraadje. Maar vaders die lopen dus naar buiten met hele gadgets en de mooiste dingen. En die zijn gewoon net even wat duurder. Het is wel weer zo dat er meer geld besteed wordt aan Moederdag, omdat er gewoon dus voor meer moeders inderdaad cadeautjes worden gekocht. Er worden ook meer kaartjes verstuurd naar moeders met Moederdag. Dus op de een of andere manier doen de vrouwen het qua aandacht bij de kinderen dan toch beter.
3: Hmm.
2: En blijkbaar terecht. Want ja, ze gaan wel wat meer cadeaus naar buiten inderdaad. Alleen blijkbaar zijn de cadeautjes van de mannen wat duurder.
1: Hmm. Nou. Zijn de bedragen bekend over wat wij per jaar aan Vaderdag
2: uitgeven? Ja, voor moeder wordt het tussen de 25 tot 35 euro. Hè. Het is al snel weer een gemiddelde, maar toch wel een goede 150 tot 250 miljoen euro is de schatting. En bij vader ligt de prijs iets hoger, 32 tot 35 euro. Maar dan blijft de klok stilstaan op een goede 150 miljoen euro wat besteed wordt.
3: Ja.
2: Dus er wordt meer gekocht voor de moeders, maar de cadeautjes zijn iets goedkoper.
3: Ja.
2: Nou, dat is een beetje het verhaal. Toch is het wel inderdaad grappig. In het buitenland structureel meer omzet. Hè. Amerika is het echt een ding, zoals je al zei. Maar hier in Nederland lijkt het een beetje een verplicht nummertje. En volgens mij doe je het ook beter als je gewoon spontaan een keertje iemand een leuke cadeau geeft dan dat je het op die ene speciale dag doet waarin de bloemen 2 keer zo duur zijn. He, want dat is natuurlijk het geheim met Moederdag.
1: Dat is mijn Valentijnsdag natuurlijk, hè, dat soort dingetjes ook. Maar het leukste is gewoon om van je kinderen iets zelfgemaakt te krijgen. Al is het maar een gedichtje.
2: Ja, maar wat moeder je nou in hemelsnaam in een gekleide asbak als ik al jaren niet rook en een stropdas niet draag?
3: Maar dat wordt ook niet meer gemaakt op scholen natuurlijk, want geen enkele vader rookt nog bijna, toch?
1: Daarom. Nee. Andere dingetjes worden ook steeds meer en meer eerder afgeschaft al. Volgens mij tot en met groep 5 bij ons op school, tot en met groep 5 maken ze nog dingetjes, daarna niet meer.
3: Tot wanneer deden wij dat dan? Weet je, dan was dat echt gewoon tot groep 8?
1: Ik heb het tot 10 jaar geleden, 11 jaar geleden nog gedaan. Ik vind dat leuk.
3: Ja. Zelf iets gemaakt.
2: In plaats van een duur cadeau kopen.
3: Ja, wat maakte je dan, 10 jaar of 11 jaar
2: ik
3: geleden?
2: Ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven. Moet ik eerlijk zeggen.
3: Goed, ik tel de jaren af van 2029, over een jaar of 2, 3. Dan mag ik namelijk 10% van mijn pensioen in 1 keer opnemen.
2: Nou, jij nog niet, want dan heb je nog niet je pensioendatum bereikt.
3: Oh, nee,
2: maar eindelijk is die wet erdoor.
3: Dit ziet er wel uit.
2: Nee, dit geeft wel een beetje aan hoe snel de beslissingen in Nederland gekomen zijn. Want in 2021 werd voor het eerst tijdens de wet RVU, dat was een nieuwe wet, die ging over pensioen.
3: Een omroep,
2: en dan mocht je 10% van je pensioen in 1 keer opnemen. Nou, Nu is eindelijk gisteren door de Eerste Kamer dat dan echt tot met een hamerstuk afgeslagen. Vanaf 1 januari 2029 mogen mensen die vanaf dat moment met pensioen gaan, eenmalig op de pensioendatum besluiten dat ze 10% van het pensioenbedrag laten uitkeren.
3: Belastingvrij?
2: Dat weer niet.
3: Oh,
2: nee. Gek. En waarom heeft het zo lang geduurd? Dat heeft te maken met die wet toekomstpensioenen, waarbij alle pensioenfondsen op de kop gaan. Hè? In plaats dat je nu hoort wat je uitkering per maand is en geen idee is hoeveel geld er achter de pot staat eigenlijk. Ga je vanaf dit jaar eigenlijk gaan de meeste mensen in de gaten krijgen van hey, zoveel geld zit er in mijn pensioenpot. En nu kunnen ze dus ook makkelijker die rekensom maken. Wat is nou eigenlijk 10% van jouw pensioen? Want als jij een brief hebt waarin staat dat je 500 euro pensioen krijgt, ja, dan zegt dat nog niet iets over.
1: Nee.
2: Wat is dan het bedrag wat daarvoor klaarstaat? Nou, dat is nu eindelijk erdoor. Dus verzekeraars en pensioenfondsen hebben heel lang lopen rek, omdat ze eerst die pensioentransitie naar die nieuwe wet moesten doen. Dat is er nu door. En vanaf 1 januari mag je dan straks 10% van je pensioen in één keer opnemen. Hartstikke leuk. Hè? Als er dan een pensioenpot is van 3 ton... en dat lijkt heel veel geld, maar dat kan zomaar het geval zijn, mag je dus 30.000 opnemen. Wel een paar gevolgen. De rest van je leven dus een lager pensioen, want je hebt al een deel gehad. Hè? Je kan het in één keer opnemen.
1: Ja.
2: Let even op dat je niet in één keer over die 30.000 in een hogere belastingschijf zit.
1: Ook dat nog.
2: Kijk even wat er gebeurt met je huurtoeslag, je zorgtoeslag en al andere toeslagen.
3: Oh, dat is allemaal consequenties dan voor dat jaar dan.
2: Ja, absoluut. Ja, dus pas even goed op wat er gebeurt.
1: Een beetje sigaar uit eigen doos bijna.
2: Het is zeker een sigaar uit eigen doos. Maar goed, het is wel een sigaar die je dan op dat moment kan oproken. En bij pensioen moet je nog maar hopen dat je de tijd hebt om ervan te genieten. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen denken, hey, ik ga het bedrag in één keer laten uitkeren. Maar het is wel heel belangrijk dat je dat heel goed laat voorrekenen. En dat is best een complexe variant, kan ik je verklaren.
3: Als jou om advies wordt gevraagd, zou je dan zeggen, dat moet je doen of dat moet je niet doen?
2: Nou, je moet het zeker doen als je niet zo fit bent.
3: Als je niet zo fit bent? Als je denkt van, ik haal de 100 niet. Sander.
2: Juist, nou ja.
3: Maar dat weet je toch nooit.
2: Ik haal de 70 niet. Hè?
3: Oh ja,
2: want pensioen is natuurlijk leuk, maar je moet, ik zeg altijd, bij pensioen heb je 2 taken. Je moet zorgen dat je zoveel mogelijk krijgt, maar vooral zo lang mogelijk. Nou ja, dat laatste heb je een klein beetje invloed op door gezond te leven en goed te kouwen, zei Van Koot en de Bie.
1: Ja.
2: Binnen is binnen. Hè? En 10% in één keer is leuk, maar de rest van je leven heb je een lagere uitkering. Dus ja, het is slikken of stikken. Linkerzak, rechterzak. Het is je eigen geld. Maar,
3: kan je dat niet uitrekenen zelf ergens op een website of zo? Dat je
2: het Nibud komt met een tool waarin dat zou kunnen.
3: Ja.
2: Ja, maar het is eigenlijk een complete belastingaangifte. Want om dat goed uit te kunnen rekenen, wel belastingtarief, dan moet je ook weten hoeveel hypotheekrente heeft iemand en noem maar op. Dus het is een hele oefening.
3: En dat weet je nog niet hoe dat precies tegen die tijd zit.
2: Absoluut niet. Nee, dus dat is best een uitdaging.
3: Het is een beetje natte vingerwerk dan.
2: En het geldt niet alleen voor pensioen, het geldt ook voor je lijfrentepotten. Dus heb je zelf lijfrentekapitaal bij elkaar gespaard en er staat 80.000 euro, mag je ook 8.000 uit die pot opnemen.
3: Ja.
2: Jongens, linksom of rechtsom, het is gewoon een sigaar uit eigen doos. Mm. Het is alleen een doosje wat je dus wat eerder open kan maken. En dat kan in je voordeel zijn.
3: Okay. Ja, nou ja, een doosje openmaken is altijd leuk.
1: Je moet eruit kijken dat je niet in een doosje ligt.
3: Te vroeg, ja.
2: Zijn we weer terug bij het
3: inderdaad.
2: Vader- en moederdag cadeautje.
1: Ja. En dat de sigarensmeul het hoopje as wordt en niet jijzelf. Dat soort dingen.
2: Het zijn prachtige beeldspraken, heren.
3: Goed. Heel mooi, daar is Arnoud goed in, hè? Ja.
1: Dankjewel, Jeroen Wolf.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja. Zaterdag 20 juni, dan moet je daar zijn. Aanstaande zaterdag dus. Dan staat namelijk Jasper Lokkeveer op de Creative Campus of Campus in Almere. En hij is hier. Jasper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je bent componist en flamenco-gitarist. Ja. We hadden gisteren even een discussie. Heel veel mensen zeggen ook flamenco, hè? Maar dat is niet goed. Het is flamenco. Oh, ja, met een C.
2: Dat is een K in en het Spaans flamenco.
1: Wordt vaak fout gedaan, hè?
3: Ja.
1: Ja, ja. Hoe komt dat?
2: Ja, ze zeggen ook flamingo.
1: Ja, flamingo.
2: Dat is de vogel.
1: Ja, dat is heel wat anders. Hoe is het ooit bij jou ontstaan, die liefde voor de flamenco-muziek?
2: Nou, in principe, ik ben altijd bezig geweest vanaf heel jongs af aan met de gitaar, klassiek gitaar, elektrisch. Maar ik woonde in mijn jeugd in Utrecht. En ik had flink wat vrienden daar in de buurt, die Spanjaarden die daar woonden.
1: Mm.
2: En een van mijn vrienden was flamenco-gitarist. Zijn zus had een flamenco-dansschool. En die had er ook zo'n heel groot Centro Flamenco Puro. Dat is ooit opgericht door Rini Kersten. En dat is een waanzinnig succes. Dat was echt een boom.
1: Ja.
2: Met die flamenco toen. En ja, ik had altijd een beetje het idee dat het Gypsy Kings was of zo, maar door die buren en door dat grote flamenco danscentrum, zeg maar.
1: Ja.
2: Kwam ik er in één keer achter dat flamenco wel iets heel anders was. En
1: ja,
2: die jongen die nodigde me uit om naar Paco de Lucia te gaan kijken. Mm. Hier in Vredenburg in Utrecht. Ja, toen had ik zoiets van, wow,
4: wat wil ik. Wat was die grote openbaring voor jou dan, wat het uiteindelijk was?
2: Nou, die Paco de Lucia, ik had die kerel zat in zijn upje met de gitaar. En ik had zoiets van, jezus, waar zitten die andere gitaristen? Dat is onmogelijk op één gitaar.
1: Ja.
2: Mm. En ja, toen, dat is bij heel veel mensen is die Paco de Lucia eigenlijk de oorzaak geweest. Hè, van, dat je in één keer flamenco ontdekt. Dus
4: is dat,
2: dook ik meteen in het diepe.
4: Is dat de klassieke flamenco of is dat iets anders?
2: Nou, het is
4: je hebt
2: echt
4: ook moderne
2: wel,
4: flamenco tegenwoordig, hè?
2: Ja, jawel, jawel. Nou, Paco de Lucia is echt dat altijd iedereen een stap vooruit geweest. Maar hij is altijd wel heel erg trouw gebleven aan... ja, je hebt in flamenco heel veel wetten qua ritmes en qua stijlen. En er zijn wel inderdaad heel veel mensen die nu een beetje te ver gaan met fusion, zeg maar.
1: Ja, ja. Maar wat doe jij dan? Want want je bent natuurlijk Nederlander, dus jij combineert eigenlijk die Nederlandse roots met die flamenco muziek. Wat is er dan anders dan de traditionele flamenco?
2: Nee, ik zit eigenlijk al meer dan de helft van mijn leven in Spanje. En ik ben ook wel echt met de echte
1: Spaanse flamenco
2: bezig. De echte, ik respecteer het ook allemaal. Ik heb 2 cd's opgenomen. En ik doe wel wat dingen met wat bijvoorbeeld de Arabische luid en zo.
1: Oh ja. Ja.
2: Wel wat fusion, zeg maar. Fusie. Ja. Maar het blijft voor mij altijd wel flamenco. Wel fris, maar niet te modern, zeg maar.
1: Het is ook niet onverdienstelijk. Je hebt prijzen gewonnen ook voor je muziek. Voor het album wat je in 2024 hebt gemaakt. Dat krijg je niet zomaar. Je bent dan wel echt goed.
2: Ja, dat blijkbaar wel.
1: Nou, niet zo vals bescheiden natuurlijk. Hè?
2: Dat zei iemand in... dat is wel een van mijn mooiste prijzen in Hollywood.
1: Ja.
2: 6 nominaties.
1: Ja, voor de Hollywood World Entertainment Awards. Hè?
2: Ja.
1: Zo.
2: Ja. En die kreeg ook alle 6 de prijs. En toen zei iemand ook van... Ja man, maar Jasper, we weten allemaal wel dat je... je weet allemaal al een tijd dat je goed bent. Maar nu weet jij het.
1: Als je die prijzen wint, opent dat dan deuren in heel de wereld voor jou? Dan mag je overal spelen, werkt dat zo?
2: Jawel, jawel. Ik speel wel niet zoveel, maar wel redelijk. Bijvoorbeeld ik in Verenigde Staten of Zuid-Amerika, Colombia... En verder ja, in Spanje natuurlijk, in Nederland, België.
1: En België is ook wel groot, hè?
2: Ja.
1: In Antwerpen zit een hele grote flamenco.
2: Ja,
1: mijn man heeft daar
2: een flamenco peña ook.
1: Ja, ja, klopt, ja. Ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, en ik ken in België ook een aantal flink aantal artiesten. Spanjaarden ook die daar wonen.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Al heel lang geleden ook al eens een aantal keer mee opgetreden daar. Dus,
4: maar ook in Nederland, hoor. Als je in Nederland zoekt op flamenco scholen... zijn heel veel Spanjaarden hier natuurlijk... die flamenco mee hebben genomen en die dat les willen geven. Maar dat is nog niet zo heel erg makkelijk voor ons kaaskoppen, toch?
2: Wij
4: zijn allemaal gewend om te tellen in 4 en in 8... en dan komen de Spanjaarden er in één keer bij... en die gaan in één keer heel anders tellen.
2: Nou, die heb je ook wel, hoor, in flamenco. Maar die hebt inderdaad ook wel wat andere ritmes. Die zijn wel moeilijker, inderdaad. Maar ja. Ja, je moet inderdaad gewoon Vergelijk het een beetje met die American Dream. Gewoon stug doorzetten. Ja. Op een gegeven moment, just do it. Weet je wel, dat.
4: Maar het is toch heel veel gevoel?
2: Ja, je moet inderdaad wel een muziek beetje talent gevoel. Voor ritme hebben.
4: Ja, maar ook
2: voor
4: de flamenco is gevoel. Want het is niet altijd een afspraak van we stoppen op de 12 of we stoppen op de 8 of zo.
2: Nee, het verschil met dat is om aan bijvoorbeeld blues kun je aanleren, jazz. En dat is inderdaad, dat ligt veel dichter bij ons. Ja. Maar flamenco moet je inderdaad ook echt, als je een zanger begeleidt, echt die teksten goed kunnen verstaan natuurlijk. En weten waar ze over zingen. Je hebt dan die dansen bij met die ritmes, moeilijke stops. En natuurlijk moet je jarenlang in Spanje zitten om de cultuur te kennen, de gewoontes, de grappen. Het is een ander soort humor.
1: Mm-hmm.
2: En ja, dan als je dat allemaal, dan op een gegeven moment word je gewoon een Spanjaard. En dan.
4: Dan krijg je dat gevoel.
1: Nou is het zo dat jij natuurlijk, ja, je hebt een prachtige naam, maar het is internationaal gezien niet echt handig om Jasper Lockeveer te heten, denk ik.
2: Nee. Dat was in Spanje, hadden ze ook al zoiets van Jasper is gewoon
1: Gasper.
2: Gaspar.
1: Ja,
2: heet dat daar. Dat is dezelfde naam eigenlijk.
1: Ja.
2: En ja, dan lazen ze die. Dus ik zit al snel. Gaspar, dat gebruikte ik dan wel. Maar ja, dan zit je op een gegeven moment Lockeveer.
1: Ja, wat moet je daarvan maken?
2: Nou, zeg maar, Gaspar Dolanda, zeiden ze ook.
1: Ja, Gaspar Dolanda. Gaspar in Nederland.
2: Nu heet dat nu ook Países Bajos in Spaans.
4: Ja.
2: Dus niet Holland meer, maar Nederland.
4: Ja.
2: En ja, Gaspar de los Países Bajos. Dat
4: klinkt wel lekker.
2: Ja, dat is veel te lang, weet je.
4: Okay.
2: Dus het blijft Gaspar Dolanda.
4: Ja. Je bent niet alleen vandaag ook.
2: Nee, nee, nee.
4: Je hebt een prachtige signora meegenomen.
2: Ja, dat is mijn vrouw, de zangeres.
1: Ah.
2: Die neem ik altijd mee natuurlijk, blijft er.
1: Spreekt geen Nederlands, hè, trouwens? Dus niet dat
2: nee. Wel een beetje Engels. Maar...
1: Ja, oké.
4: Okay. Habla usted holandese un poco? Nee, zeg ze. Nee, totaal niet. Volgens een klein beetje Nederlands, misschien alleen een paar scheldwoorden.
2: Nee, ze kan wel zeggen, mag ik een glas witte wijn?
1: Oh ja, dat is het belangrijkste eigenlijk, ja.
4: Ja, meer hoef je niet te weten.
1: Meer hoef je ook niet te weten.
4: La foto is incorrecta, hè? De verkeerde foto, dit.
1: Even over je concert van aanstaande zaterdag.
2: Hmm.
1: Wat ga je precies doen? Want je bent dan met meer mensen dan alleen.
2: Ja, ik heb een goede vriend hier. Die is op. Dat is toevallig. Die heeft nu een relatie met Virginia's beste vriendin.
1: Oh.
2: Die kwam eens een keer toevallig bij. Hij komt vaak bij mij thuis. Een hele goede percussionist. Hij speelt bij de Regers bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Dat
1: was liefde op het eerste gezicht.
2: Ja, die hebben ons bij ons thuis en wel wat ontmoet. Dus, maar ja, een goede vriend van mij, altijd geweest. Een hele goede muzikant. Dus die neem ik altijd mee als percussionist hier, als ik in Nederland zit.
1: Mm-hmm.
2: En toevallig ook Teresa Galdon. Dat is een hele goede flamenco danseres. Uit Huelva ook, maar die woont al jaren in Amsterdam. Heeft een flamenco school daar.
1: Oh.
2: En zij treedt ook vaak met ons op als ze in Huelva is in Spanje. Dus ja, ze heeft ons nu uitgenodigd.
1: Kunnen mensen daar nog bij zijn zaterdag? Zijn er nog kaarten?
2: Ja, jawel.
1: Ja?
2: Ja, dus wij komen gewoon met z'n viertjes. Teresa Galdon, hele goede danseres uit Huelva.
1: Ja.
2: En Virginia Gomez dan.
1: Ja.
2: En Ron en ik doen dan de Nederlandse flamenco.
1: Ja.
4: Leuk.
1: En wat ga je hier laten horen?
2: Een groot scherm, dat is belangrijk.
1: Oh.
2: 7 tot 7 uur Nederland-Zweden natuurlijk.
1: Hola. Oh ja, natuurlijk.
2: Dat doen ze op een groot scherm daar. En daarvoor heb je wat tapas, ook wat andere activiteiten. En na de wedstrijd hebben we dan flamenco.
4: En we hebben nog een finale in te halen, hè? Nederland-Spanje.
2: Ja.
4: Van lang geleden.
2: Inderdaad.
4: Nou ja, goed, dat komt misschien later dan. Ja. Wat gaan jullie vandaag spelen?
2: Iets typisch uit Huelva. Je hebt natuurlijk in Huelva de fandangos. De Huelva, dat is een hele bekende stijl, maar... Dat zullen we zaterdag ook nog wel doen.
4: Ja.
2: En vandaag een stukje, misschien wat toegankelijker. Ook gewoon lekker vierkwarts maatje.
4: Ja.
2: Tangos de Cojo de Huelva. Dat zijn ook tangos van een zanger die uit Sevilla, maar die in Huelva woont. Dat is een, ik denk dat dat glijdt er wel even lekker in misschien.
4: Dat is lekker herkenbaar ook.
2: Ja.
4: Nou, hartstikke fijn. Ga naar ons mooie podium toe.
2: Oké. Okay.
4: Dat voeg je bij je vrouw en dan gaan wij daarvan genieten. Het is dus aanstaande zaterdag is het te vinden allemaal, hè?
1: Ja, op de Creative Campus in Almere. En dan hebben we daar Jasper Lockeveer. Niet alleen dus met alle vrienden die hij net noemde. Maar ze noemen hem natuurlijk voor het gemak in Spanje Gaspar Dolanda.

0: Goedenavond. We beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Films.
3: Here's Johnny.
1: De premières.
4: Go ahead, make my day.
1: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
1: En de flops.
6: And I will kill you.
1: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Ja, ook als er geen films zijn, kan hij ons niet missen. En bij hem ook niet. Dus Jules Wolthuis komt gewoon gezellig langs. Jules, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Geen nieuwe films in de bioscoop. Heel erg leuk dat je hier was. Tot volgende week. Nee, we gaan iets anders doen. We gaan even de successen doornemen. Hè?
8: Nou ja, er valt altijd wel iets te zeggen.
7: Tuurlijk. En
8: vanwege de continuïteit is het altijd pret om over films te hebben. Ook al is het maar 5 minuten per week, toch?
7: Dat is waar, zeker.
8: Dus ja, geen nieuwe films.
7: Nee.
8: En dat heeft ongetwijfeld te maken met
7: de
8: première van Toy Story. Deel 5, die neemt zoveel schermen in bezit. Dat is ongelooflijk.
7: Ja, maar het is ook zo'n leuke film.
8: Met Nederlandse versie, originele versie, 2D, 3D. Ook nog apart voor kids op de ochtend. En het is overal 4, 5 sterren. Wordt een gigantisch succes.
9: Maar ze dachten eerst dat Michael zou het record van dit jaar gaan breken. Nou, het heeft al wel records verbroken.
7: Ja. Toch een beetje tegen, heb ik het idee, of niet?
9: Nou, qua cijfers niet.
8: Nee, maar het gaat heel langzaam. Maar de miljard komt ook wel.
7: Oh.
8: Nee, de grootste film tot dusver dit jaar is Mario natuurlijk. Hè?
9: Ja, maar ze denken dat Michael overheen, maar ze denken dat Toy Story daar weer overheen gaat.
8: Ja, ja, dat verwachten ze ook.
7: Ja.
8: En morgen komt de film in Amerika uit. Dat zal het heel bepalen, hè, dat eerste weekend in Amerika.
7: Ja, box office,
8: Hier heel goed ontvangen. De critici op Rotten Tomatoes 93%. Nou, dat is heel hoog, hoor.
9: Is er ooit een film geweest die 100% heeft gehad?
8: Jawel.
7: Ja, dat was...

0: Elektronica, dus
1: ook,
0: ja.
1: Juist.
0: Ja, dat ze in gevecht gaan met een iPad ook.
1: En dat alleen al is wel leuk om dat te zien.
0: Ja.
1: Maar ja, sommige mensen, ik ken ze, kunnen niet tegen dat hele lawaai. Want het is lawaaiig, een hoop herrie, er gebeurt er veel. Ja.
2: Bij Toy Story 5?
1: Ja, ja, met de beelden, ja,
0: effecten en zo
1: de impact
0: ook
1: die dat heeft.
0: Ja.
1: Ja, moet je tegen kunnen.
0: Ja, maar wij zijn thuis niet zo van de Toy Story hier.
3: Nee?
1: Nee.
2: Oh, Buzz
0: Lightyear zo mwah.
1: Nee?
3: Nee, maar het gaat mij ook niet om die personages. Ik denk vooral het menselijke aspect wat die speelgoedfiguren kunnen hebben.
0: En dat, ja, het is een leuke achterliggende gedachte.
1: Nou, ja. Het is ook een verhaal met heel veel emotie.
3: Het staat ook in de Amerikaanse recensie. Dat 100% emotional, 100% wonderful.
1: Moet je nagaan.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Is echt,
1: ja, het is een echt menselijk verhaal en herkenbaar, denk ik.
3: Ja.
1: Dus dat vult de beelden. De schermen hier overal. Ook hier bij ons in de
0: provincie.
1: In de provincie, ja, natuurlijk. En Michael blijft ook. En ja, we komen altijd elke week terug op
0: James Bond.
1: Horrors.
0: Oh.
1: Want die blijven ook. De beste horror zijn twee toppers op dit moment.
3: Obsession.
1: Dat is natuurlijk Scare Movie.
3: Ja, doet het maar ontzettend dat zijn goed. Natuurlijk niet echt horrorfilms.
1: En,
3: hè? Obsession.
1: Nee, Bathrooms. Nee.
3: Is dat een horrorfilm, Bathrooms?
1: Nee.
0: Ik heb niet, maar ik kijk die films niet. Ik heb jouw Obsession gekeken.
1: Backrooms.
3: Nou, die ken ik niet.
1: Doet het heel goed. Veel publiek naartoe.
0: Ja.
1: En dat gaat over een meubelmaker die onder zijn bedrijf een kamers heeft.
3: Oh.
1: En die kamers die veranderen van samenstelling en verandering van... wat er onder zijn huis allemaal rare dingen gebeuren.
3: Hoe heet die? Backrooms?
1: Backrooms.
0: Ah, backrooms.
1: Ja.
0: Achterkant.
1: En een labyrint van allerlei ruimtes. En daar, daar ontstaat... En daar is een of ander bizar monster die daar...
0: Ja, over monster. Zijn dit niet films die een beetje doorgebaseerd zijn op Saw?
1: Nee, dit is heel anders. Dat treft veel publiek. Maar er komt ook veel publiek om een stapje even te maken naar wat er binnen 4 weken komt. En dat is natuurlijk de nieuwe Minions.
0: Ach,
3: ja.
0: Ook
3: ja,
0: weer.
3: Daar heb ik dan niet
1: zelf heel veel liever voor. Minions en Monsters.
0: Verschrikkelijke ik vind het ook allemaal niks.
3: Nee.
0: Nee.
3: Ja. Het is toch van de Minions?
0: Ja.
1: Ja. Die moeten... het trekt veel publiek sowieso.
0: Mm-hmm.
1: En Vaiana...
0: Oh ja.
1: Je ook kunnen.
3: Is dat deel 3 alweer dan?
1: 2016 was dit deel 1.
3: Oh, nu komt deel 2.
1: Die animatie. Daarna kregen we deel 2. Maar
3: nu komt deel 3.
1: Is een remake.
0: Mm-hmm.
1: Een remake, ja, echt. Met live action.
3: Oh,
1: met acteurs.
3: Ja.
1: Oh, hetzelfde verhaal met acteurs. En onder andere in de hoofdrol Dwayne Johnson.
0: The Rock. Ja,
3: en blijft dan...
1: Ik zag die trailer. Ik vind dat... Ja, die acteur is zo geloofwaardig, hoor.
3: Maar Disney heeft natuurlijk van de kleine zeemermin... wat voor oorsprong een wit meisje was... werd een zwarte zeemermin. Nou, is Vaiana een zwart meisje. Wordt dat dan nu in de nieuwe film een wit iemand? Of blijft dat wel gewoon trouw aan het personage?
1: Ja, over die kleur...
3: Want hij is Disney. Daar is heel veel kritiek op geweest.
1: Ja. Nou, ik moest even kijken. Volgens mij is ze licht getint, hoor.
3: Ja, dat is net als de echte Vaiana. Ja,
1: licht getint.
3: Ja.
1: En Dwayne Johnson speelt een halfgod. Nou, ik vind hem niet echt geloofwaardig, maar dat is persoonlijk, hoor.
3: Ja.
1: Maar Vaiana gaat heel binnenkort draaien. En niet vergeten, de klassiekers, hè. Dan veel vraag naar klassiekers.
3: The Shining, ja.
1: Ik heb net The Shining gezien, zondagmiddag.
3: Mm-hmm.
1: Geweldig.
3: Blijft goed, hè.
1: En dat noemen ze de director's cut, hè. De versie van de regisseur. 2 uur en 3 kwartier.
3: Ja, maar het verveelt niet, hè.
1: Het is nog even goed.
3: Maar hoe lang is de originele dan? Want ik ben pas met Rob Brouwer ook nog een keer opnieuw naar een...
1: Korter, er zijn minder kortere versies van 1 uur en 41 minuten. En 3 kwartier korter. Nu allemaal langer. En het valt ook onmiddellijk op. Want in de korte versie, zeg maar, die verschenen is destijds... zijn de horror-effecten heel kort in beeld.
3: Ja.
1: Van hoe? Even een snel beeld. Nu is het allemaal...
3: langer gerekt.
1: Langer uitgerekt.
3: Maar zie je ook echt nieuwe scènes?
1: Spannend.
3: Echt nieuwe scènes waarvan je zegt, dat heb ik nooit eerder gezien.
1: Nee, allemaal uitgerekt. Allemaal scène duurt langer. En dat is ook wel leuk om te zien trouwens.
3: Ja.
1: Ook schokken om te ervaren.
3: Ja.
1: En voor alle liefhebbers van romantische comedies... Notting Hill komt heel binnenkort weer uit als Ladies Night film.
3: Hmm. Ook wel een van de leukere romcoms met Julia Roberts
1: die
3: ook. Hè?
1: Die film is natuurlijk door iedereen al 10 keer bekeken.
3: Ja, daarom. Dat
1: maar nu weer in de bioscoop.
3: Hmm.
1: En van Spielberg draait Close Encounters natuurlijk.
0: Oh, Close Encounters.
1: Of The Kind. Ja,
0: Disclosure Day wil ik ook wel.
3: Disclosure Day lijkt me ook wel goed. Die nieuwe serie van K.

0: Cape Fear, die is ook geweldig, hè? Op Apple TV. Je kent de film Cape Fear, toch? Met, ja, met Nick Nolte en Jessica Lange.
1: Ja,
0: en
1: met Robert Mitchum was het.
0: Nee, Robert De Niro.
1: Origineel.
0: Ja, dat is nog, dus
1: nog eerder. Ja,
0: die remake met Robert De Niro.
1: Oh, jij bedoelt die remake.
0: En nou is er een serie van, bij Apple TV, gemaakt door Steven Spielberg.
1: Nee. Geweldig. Ja, Apple TV heb ik niet in beeld.
0: Nee, maar ik wel.
1: Jij wel.
0: Nou ja, ik heb een centje.
1: Kun je niet alles, hè?
0: Je moet toch het geld kwijt. Nee, het is echt geweldig. Ja, maar het is een serie, is geen film.
1: En dan als laatste even nog melden. Ja, dat ben ik toch wel heel benieuwd naar hoe die valt. De Odyssee van Christopher Nolan.
0: Die gaat heel slecht van.
1: Een groot epos van 3 uur.
0: Nee, te lang.
1: Ik twijfel daaraan heel erg of dat nou een groot succes wordt.
2: Ook gebaseerd op iets ouds.
1: Ja, ja, de Odyssee van Homerus, ja, dat hele verhaal.
0: Ja.
1: Wordt in beeld gebracht met allemaal topacteurs. Dat is natuurlijk wel grappig.
0: Ja.
1: Maar hoe die film, ik zou het niet
2: achterhaald
1: weten.
2: Achterhaald dat,
0: misschien wel, ja. En als we het toch over succesnummers hebben, ze komt net binnen. Astrid de Jong, die gaat zo meteen de Flevolandse Ziekenland doen.
1: Ja. Die alles weet van de films in Kampen.
2: Is daar ook een remake van?
1: Maar dat melden we hier nooit.
0: Ja, van Astrid komt binnenkort een remake.
1: Oké, nou, volgende week denk ik weer de echte première.
0: Ben je dan weer, ook als er geen nieuwe films draaien?
1: Ik ben er sowieso.
0: Je bent hier niet meer.
2: We gaan er nog eens over nadenken.
0: Dankjewel, Sjoerd.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
6: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
5: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
7: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
5: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: In dit programma hebben we geregeld contact met de politie. En ook vandaag spreken we weer met Ellemijn Pinksen van de politie. Goedemiddag, Ellemijn.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je wil ons mee terugnemen naar woensdag 1 april. Die ochtend werd een tankstation aan de Rotterdamweg in de Almeerse Stedenwijk overvallen. Die medewerker van dat pompstation was om 6 uur 's ochtends bezig met het openen van die winkel. Maar ja, wat gebeurde er precies toen die medewerker de winkel wilde openen?
2: Ja, zij was net buiten toen zij opeens uit het niets werd vastgepakt door een onbekende man van achteren. En vervolgens moest zij onder dreiging van een wapen mee naar binnen, richting de kassa.
1: Ja, dat moet dus onder bedreiging van een wapen ontzettend schrikken dus voor die medewerker. Maar dat pompstation werd net geopend, 6 uur 's ochtends. Dan is er toch helemaal niet zoveel te halen?
2: Nee, dat zou je zeggen. Maar deze man was eigenlijk maar uit op één ding. En dat waren sigarettensloffen. Dus ja, toen hij die had, is hij met een volle sporttas en vuilniszak weer weggevlucht.
3: En na de overval sloeg hij op de vlucht op een fatbike. Hebben jullie kunnen achterhalen welke route hij toen gegaan is?
2: Hij is in ieder geval richting de Delftstraat gegaan. En ja, omdat hij op een fatbike reed, ja, gaan we er een beetje vanuit dat hij uit omgeving Almere komt. In ieder geval niet al te ver weg zal wonen. Dus misschien hebben mensen hem ook nog wel zien rijden.
1: Ja, het ging allemaal ook supersnel weer, hè, deze overval. Hij sloeg dus op de vlucht op een fatbike. Ja, en die winkelmedewerker die bleef na de overval heel erg geschrokken achter natuurlijk.
2: Ja, dit was echt enorm traumatiserend voor haar. Echt een hele heftige gebeurtenis. Zij werkte al jarenlang bij dat tankstation met veel plezier. Maar ja, ze heeft eigenlijk sindsdien niet meer kunnen werken.
3: Nu willen jullie ja ook daarom, maar sowieso natuurlijk de overvaller graag pakken. We laten de beelden hier ook nog een keer zien. Als iemand nu zit te kijken, hoe kan iemand helpen?
2: Nou ja, het liefst komen we natuurlijk te weten wie deze overvaller is. Maar misschien is het ook iemand opgevallen dat er iemand opeens een grote hoeveelheid sigarettensloffen had na 1 april. Of heeft iemand misschien iets gehoord over de overval. Of misschien die fatbiker zien rijden en gezien waar die naartoe is gevlucht.
3: Ja. Laten we het natuurlijk ook weer zien op televisie, maar dit is ook radio. Dus heb je nog een keer een signalement van de verdachte?
2: Ja, het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is tussen de 1,70 en 1,75 centimeter lang. Hij heeft een licht tot licht getinte huidskleur. En hij sprak Nederlands met een licht accent.
1: Ja, en daar zijn jullie dus naar op zoek. Deze man van ongeveer 30 jaar, 1,70 tot 1,75 lang. Mocht iemand meer informatie hebben over deze overval, hoe klein dan ook qua informatie, hoe kun je de politie het beste bereiken?
2: Nou, mensen kunnen natuurlijk altijd bellen naar de opsporingstiplijn via 0800 6070. Of als ze liever anoniem bellen, kan dat ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Of anders via onze website en dan via tipformulier.
3: Ellemijn Pinksen van de politie, dank je wel. En we zetten de beelden ook nog eventjes op onze website, omroepflevoland.nl en op onze app.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De Partij voor de Dieren Almere organiseert opnieuw de Zoomzone-wedstrijd. Een fotowedstrijd is dat. Voor het vierde jaar op rij worden Almeerders uitgenodigd om hun mooiste foto's van bloemen, insecten en ook andere vormen van de stadsnatuur in te sturen.
2: Ja, Kjell van Weiland, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Almere. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Hoeveel
3: foto's? Ik moet gelijk correctie toepassen. Ik ben geen fractievoorzitter meer.
2: Wat?
3: Ik ben fractieassistent.
2: Dat horen wij wel te weten natuurlijk gewoon. Dat hoort hier op het lijstje te staan. Ik zal even kijken hoe jij er bij ons op staat. Fractieassistent. Dat klopt.
3: Ja. Ja, dat is okay.
1: Dan heb ik meteen een andere vraag voor je.
2: Wie is nu de fractievoorzitter?
1: Nou ja, vertel dat ook maar eventjes.
3: Dat is Jesse Luijendijk.
1: Tuurlijk, ja. Nu je het zo zegt. Maar de vraag die ik had, sprak ik het nou goed uit, de naam van die fotowedstrijd? De Zoomzone.
3: Ja, dat is hem, de Zoomzone-fotowedstrijd.
2: Ja. Maar Jordi zei het in het Engels, dat mag ook, de Zoomzone.
3: Ja, vind ik ook leuk.
2: Goed, wacht even, fijn. Nou, dan beginnen we nu opnieuw. We hebben, Kjell van Weiland, fractieassistent van de Partij voor de Dieren. Goedemiddag, hoeveel foto's heb jij al gemaakt van de Almeerse natuur?
3: Ja, ontelbaar veel. Ik ben natuurlijk geboren en getogen in Almere. En je ziet gewoon altijd wat moois als je door Almere loopt. Je hebt nu tegenwoordig van die apps die dan waarmee je planten kunt herkennen. Dat is echt leuk om dan planten die je nog niet ziet te fotograferen en te scannen.
2: En waarom wordt dat uiteindelijk een wedstrijd?
3: Nou, wij vonden het heel leuk om... we hebben natuurlijk 4 jaar geleden zijn we in Almere gestart met een aantal dingen te veranderen. Hè. Onze wethouder Jesse die heeft het ecologisch maaibeheer ingevoerd in de stad. En we merkten dat sommige mensen ook wel de negatieve kanten van het maaibeleid belichten. Hè. Sommige mensen vinden het rommelig eruit zien. Mm-hmm. En wij wilden er juist een positieve draai aan geven door mensen uit te nodigen van joh, ga nou eens kijken naar wat voor moois er allemaal bloeit en zoomt in onze stad.
1: Ja, en eigenlijk mag je dus overal een foto van maken.
3: Ja, zeker. Mag een paardenbloem zijn. 2 jaar geleden heeft een foto van een slak op de paardenbloem gewonnen. Vorig jaar was het een veld vol klaprozen en raapzaad met het weerwater op de achtergrond die heeft gewonnen. Zoveel moois. Dat maakt het soms ook wel lastig, omdat het best wel divers is wat mensen tot nu toe allemaal insturen.
2: Nou kom ik niet heel vaak in Almere. Ik zit meer aan de andere kant. En ik heb toch een beetje het beeld nog steeds van Almere als grotendeels een blokkendoos. Wat valt er vooral te fotograferen?
3: Nou, je ziet Almere is dat de natuur zich steeds verder aan het ontwikkelen is. En best wel veel verschillende landschapstypes ook. We hebben natuurlijk best wel wat bossen en parken, maar ook grasvegetatie. En je ziet op dit moment bijvoorbeeld langs de dreven zie je heel veel klaprozen, fluitenkruid, beendkroon. Zie je volop in bloei staan met allemaal mooie verschillende kleuren. Maar ook natuurlijk heel veel verschillende soorten insecten. Je ziet best veel vlinders ook in Almere. En wat wel leuk is, een paar dagen geleden hoorde ik de bekende bioloog Luc Hogestein zeggen dat Almere eigenlijk meer verschillende soorten insecten en planten kent dan bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam. Ja, wat toch ook wel bekend staan als groene steden.
2: Oh.
3: Nou, we doen het goed.
1: Ja. Dan is er ook genoeg op de foto te zetten. Maar ja, dat is misschien ook wel meteen het lastigste. Om een mooie foto te maken.
3: Ja, wat ook wel eens gebeurd is dat mensen 10 verschillende foto's insturen. Omdat ze dan niet kunnen kiezen. Ja, dan moeten wij wel streng zijn dat we zeggen van kies wel de leukste foto uit. Want anders is het natuurlijk oneerlijk voor de andere mensen die meedoen aan de wedstrijd.
2: Wat kan ik eigenlijk winnen?
3: Dat is natuurlijk een beetje geheim.
2: Oh.
3: Maar in ieder geval krijg je de ingelijste foto in een mooie lijst. En daarnaast een biodivers prijspakket, zal ik het maar noemen.
1: Ja, nou ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen, denk ik. En wie zit er in de jury eigenlijk? Valt er nog wat te manipuleren hier en daar?
3: Nee, kijk, ja, wij zijn als fractie de jury. We zijn met 5 mensen. En dan hoe we dat doen is, nou ja, dan delen we alle foto's. En dan mag iedereen van de jury stemmen op die foto's. En dan komt daar een winnaar uit.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Mensen kunnen nog foto's doorsturen, hè, tot en met 26 juni via een e-mailadres. fractiealmere@partijvoordedieren.nl. En die uitslag van de winnaar wordt dan weer begin volgende maand bekendgemaakt.
3: Ja.
1: Hou ons op de hoogte wat de winnende foto is. Maar iedereen heeft nog even tijd om het een en ander door te sturen. Dankjewel, Kjell van Weiland van de Partij voor de Dieren.
3: Jullie ook bedankt.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond. We beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.
2: De Consumentenbond, zoals vaak op donderdag, praat hij ons bij over van alles en nog wat. Zoals dat rolkoffertje en een handtas. Vanaf eind 2027 mag dat gratis mee aan boord van vliegtuigen. Dat hebben Europese landen met elkaar afgesproken.
3: Ja, goed nieuws dus, zou je denken, voor veel reizigers. Nou, we bespreken het nieuws met Babs van der Staak van de Consumentenbond. Babs, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, vanaf eind 2027 dus, dan mogen reizigers weer een rolkoffertje en een tas gratis meenemen aan boord. Waarom is hier nu opeens voor gekozen eigenlijk dat dat weer mogelijk is?
4: Nou, er zijn nieuwe regels afgesproken. Er was een verordening, een passagiersverordening, die dateerde nog uit 2004. Dus die moest hoog nodig geüpdate worden. Want dat was een weerwar van regels. Er kwamen later nog weer rechtelijke uitspraken bovenop. Dus dat was allemaal helemaal niet duidelijk. Dus er moeten nieuwe regels komen. En nou ja, wij hebben bijvoorbeeld er heel hard voor gepleit, samen met andere Europese consumentenorganisaties, dat die handbagage inbegrepen is in het ticket. En dat tegen een lobby van luchtvaartmaatschappijen die hele andere dingen willen. En daar is een soort van compromis uitgerold.
2: Het gekke vind ik dat ik eigenlijk altijd reizen boek waarmee ik gratis. Dat ik heb speciaal zo'n koffertje. Dat het gratis mee mag.
4: Wat gratis is bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is een koffertje wat onder de stoel voor je past.
2: Ja.
4: Een wat groter koffertje. Dus vroeger had je gewoon zo'n trolley. Ik geloof dat de afmeting 55 bij 40 bij 20 is. Dat was eigenlijk de standaard trolley. Die mocht je voor vroeger ook gratis meenemen. En nog langer geleden mocht je ook gratis een koffer inchecken. Mm. Nou, toen op een gegeven moment hebben luchtvaartmaatschappijen gezegd, nou, voor die ruimbegaan moet je gaan betalen, dat inchecken. Toen zeiden heel veel consumenten, oké, maar dan neem ik alleen nog een rolkoffertje mee, wat zo boven in dat vak, hè, in die handbagagevakken past. Maar toen waren er veel te veel handbagagekoffertjes om aan die vakken te passen. En toen hebben ze gezegd, ook voor die trolleys moet je gaan betalen en nu mag je alleen nog maar een klein koffertje onder de stoel voor je. Dat geldt niet voor alle luchtvaartmaatschappijen, maar wel voor bijna allemaal. In ieder geval voor de veel Europese luchtvaartmaatschappijen, de low-cost airlines, daar moet je vaak bij betalen. En het lastige is dat je dan ook ticketprijzen moeilijk met elkaar kan vergelijken, want bij de een moet je wel bijbetalen, bij de andere niet. Dus dat maakt het heel ingewikkeld.
2: Ja, is wel waar. Dus wat verandert er nog meer?
4: Nou, er zijn best wel wat dingen die veranderen. Die handbagage wat over gehad. Maar bijvoorbeeld een foutje in de passagiersnaam rechtzetten. Daar rekenen sommige luchtvaartmaatschappijen heel veel geld voor. Dat moet nu gratis kunnen tot 48 uur voor vertrek. Het is ook niet meer zo dat je moet betalen om naast je kind te zitten als dat kind onder de 14 jaar is. Dat bijvoorbeeld ook niet. Luchtvaartmaatschappijen moeten ook veel duidelijker vertellen aan passagiers wat hun rechten zijn, als er verstoringen zijn. Bijvoorbeeld het uitprinten van een instapkaart op de luchthaven. Nou, daar rekenen soms ook heel veel geld voor, tot wel 55 euro per persoon. Oh. Nou, dat hoef je ook niet meer te betalen. Dus ja, er verbetert best wel wat. En het waar je recht op hebt bij vertraging of annuleringen. Ook daar hebben luchtvaartmaatschappijen geprobeerd om die bedragen naar beneden aan te passen. Om veel meer escapes te hebben, om niet te hoeven betalen ook. En dat blijft gelukkig wel allemaal zo. Maar er zijn ook wel dingen die minder goed worden.
3: Ja, dat dacht ik al wel. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn allemaal.
2: Okay. Graaf die al daar maar van onder het gras. Ja.
4: Ja, dit is natuurlijk altijd een compromis. En er was een enorme strijd tussen het Europees Parlement, die echt op hand van de consumenten, dus van de luchtvaartpassagiers was, en de Europese lidstaten, waar de luchtvaartmaatschappijen flink bij gelobbyd hadden. Ja, wat er verslechtert is dat vroeger had je 2 tot 5 jaar de tijd om compensatie te vragen. Dat wordt 12 maanden, dus je moet wat sneller zijn. Bij een verstoring, dus als een vliegtuig niet gaat of vertraagd is, dan heb je normaal recht op een hotelovernachting. Dat moet de luchtvaartmaatschappij betalen. Nu is vastgelegd dat dat nog maar alleen voor de eerste 3 overnachtingen geldt. Nou, dan denk je 3 is best wel veel, maar ja, soms bij heel heftig winterweer, ja, dan kun je wel eens langer dan 3 dagen vastzitten, of bij, hè, wat we een keer gehad hebben, zo'n aswolk vanwege een vulkaanuitbarsting op IJsland. Ja, dat hield ook best wel lang aan. En dan moet je dus ook na 3 overnachtingen dat zelf betalen.
2: Oh.
4: Plus dat er nu ook een maximum zit, hè, als je een alternatieve vlucht mag boeken. Soms dan zeggen ze van, vlucht is geannuleerd. Nou, dan mag jij ook zelf een alternatieve

0: Ja, deze regels die gaan dus eind volgend jaar pas in. Dat duurt nog wel even, zeg. Kan dat niet veel sneller eigenlijk?
1: Ja, dat zou je verwachten. Dat zou je in ieder geval hopen. Ja. Maar er moeten nog een aantal stemrondes komen. Mm-hmm. Dus ze hebben al wel met elkaar overlegd en ze zijn er met elkaar uit. Maar dan moeten nog een keer die Europese landen en het Europese parlement erover stemmen. Nou, dan wordt het allemaal vastgelegd en ja, dan moet het allemaal nog ingevoerd worden. En dat duurt gewoon een tijd. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar nou ja, daar gloort hoop aan de horizon.
2: Maar dan mag ik mijn rolkoffer meenemen en een handtas. Maar dan worden überhaupt alle vliegtickets natuurlijk in één keer €50 duurder.
1: Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk de vraag of dat zo is. Hè. Dus hoe ze dat gaan regelen. Dat is inderdaad afwachten. Er zijn natuurlijk heel veel regels of heel veel factoren die die prijs bepalen. Nou, dit zou erin kunnen verwerkt kunnen worden. Maar het is in ieder geval het voordeel als consument dat je dan die ticketprijzen veel beter met elkaar kan vergelijken. Ja. Want nu, ja, bij de een komt er misschien €10 bij van koffertje, bij de ander €50. Dus dan denk jij misschien, hé, ik heb een goedkoop ticket. Maar ja, als je een beetje bagage mee wil nemen, dan moet je misschien heel veel bijbetalen. Wat natuurlijk heel vervelend is. En dat is natuurlijk ook de truc, hè, van een luchtvaartmaatschappij. Want die willen er allemaal heel goedkoop uitkomen in die prijsvergelijkers. Dus daarom halen ze zoveel mogelijk uit die tickets.
2: Ja.
1: Maar ja, je kunt bijna nooit echt voor dat bedrag op reis.
2: Nee. Nou, jullie houden dat gelukkig allemaal weer in de gaten. En we kunnen het teruglezen op consumentenbond.nl. Dankjewel, Babs van der Staak.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Tabitha Swarts werkt als doktersassistent in het Flevoziekenhuis in Almere. En een doktersassistent zorgt er dan weer voor dat de zorg achter de schermen en het contact met patiënten soepel verloopt.
2: Tabitha, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Als je aan een doktersassistent denkt, dan denk je misschien aan die assistenten bij de huisarts. Maar je hebt dus ook doktersassistenten in het ziekenhuis. Wat houdt het dan in? Wat is het verschil?
3: Naar de basis hetzelfde. De assisterende arts. We doen ook baliumwerkzaamheden. Telefoon aannemen, administratie. Je werkt alleen dan speciaal voor een specialist. Dus dat is bijvoorbeeld een kanoort, dermatoloog, huidarts is dat, een internist. Ja.
2: En heb je ook nog een polykliniek medewerker? Is dat weer iets anders?
3: Dat is inderdaad weer wat anders. Zij mag ook, of hij, aan de balie zitten. Dat bedoel ik mee dat je daar werkzaamheden hebt of administratie. Alleen die is niet bevoegd om medisch-technisch handelen te doen. Dus dat houdt in dat hij niet mag prikken, mag niet assisteren bij ingrepen. Dat mag alleen de doktersassistenten.
1: Ah. Ja. En als je dan op een verjaardag vertelt, Tabitha, dat je doktersassistent bent, denken mensen dan vaak dat je bij een huisartsenpraktijk werkt?
3: Nee, dat niet zozeer, nee.
2: Nee, gewoon assistent van de dokter. En wat voor patiënten zie je dan vaak?
3: Nou, echt van baby tot aan volwassenen. Dus het is echt heel breed. Ik werk zelf op de KNO. Dus dat kan echt van alles zijn. Kinderen met een die voor een buisje moeten. Mensen met een bloedneus. Een kraaltje in de neus.
2: Oh ja.
3: En een kindje. Ja, dus het is echt breed.
2: Wat hebben jullie wel eens uit iemands neus gehaald, waarvan je nu nog denkt van hoe dat in een neus terecht is gekomen?
3: Ja, nou ja, dat was wel. Daar ben ik wel dat ik dacht van, oké. Dat was een polyp die eigenlijk gegroeid was gewoon in een neus. Dus die kwam. Dat was best wel een groot iets wat er dan uitkwam. Dat is best wel een groot iets inderdaad.
2: Past allemaal.
3: Een vissengraat in de keel, dus het was behoorlijk. Ik denk 6-7 centimeter.
2: Oh, dat is echt een nachtmerrie voor mij, dat je zo'n vissengraat krijgt.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat blijkt het dus ook te zijn. Wat weten mensen vaak niet over het werk van doktersassistenten, wat je allemaal ook nog doet?
3: Wat ik al zei, ik assisteer dan bij ingrepen, ik doe ook hoortesten, allergietesten. En er zijn zoveel dingen achter de schermen die je dan regelt voor een arts. Als iemand, een patiënt wordt verwezen naar een ander ziekenhuis, academisch ziekenhuis bijvoorbeeld. Of secretopeer, dat iemand ergens anders heen wil. Dat ga je dan allemaal achter de schermen regelen.
1: Ja, eigenlijk kunnen we beter vragen, wat doe jij niet in het ziekenhuis?
3: Ja, we zijn inderdaad heel breed. Dus echt elke dag is weer een andere dag. Elke keer doe ik ook weer wat anders. Dat eigenlijk. Ja.
1: Want hoe lang ben je eigenlijk al doktersassistent?
3: Volgend jaar 30 jaar.
2: Oh.
1: Wow.
3: Ja.
2: En heel eerlijk, als de dokter een dagje ziek is, zou jij het dan allemaal kunnen doen?
3: Dat is echt een leuke vraag. Ik denk dat ik best wel wat aardig wat kan doen. Maar qua, misschien iets,
2: Eigenlijk ja.
3: Nee, dat ook weer niet hoor.
2: Gespecialiseerde dingen misschien.
3: Ja, daar ben ik natuurlijk wel geschoold in. En ik kan best wel wat doen. Ik heb ook wel op de spreekkamers gezeten. Dus ik heb ook wel gekeken hoe dat gaat. Als een patiënt op de spreekkamer in de spreekkamer is. Hoe dat dan gaat. We zouden best wel wat kunnen doen.
1: Ja.
3: Maar inderdaad, dingen bepalen, dat is echt wel echt artswerk.
1: Jij doet eigenlijk de leuke kant van het werk, hè? Want jij doet dat dan dus al 30 jaar, maar moet je dan ook nog veel bijleren?
3: Ik ben gespecialiseerd in het KNO-gebied. Dus die hoortesten heb ik echt wel extra moeten leren. Er zijn natuurlijk wat technieken die veranderen. En dan leer je dat meteen mee met een specialist. Ja.
2: En als iemand doktersassistenten wil worden, wat voor opleiding doet hij dan?
3: MBO 4 niveau op de doktersassistentopleiding. Ja. 3 jaar is dat.
2: En merk je ook, want er wordt steeds geklaagd van er zijn tekorten in de zorg. Zijn er ook te weinig doktersassistenten?
3: Ja.
2: Ook wel. Ja, dus het is ook veel diensten draaien voor jou.
3: Ja. En de doktersassistenten, heel veel doktersassistenten die in opleiding doen, die gaan hierna vaak doorstuderen.
2: Ja, en dan hou je geen assistentes over. Nou, enthousiasmeer mensen er maar even. Wat is er het allerleukste aan?
3: Het allerleukste is echt contact met de patiënten. Ik krijg zoveel te horen ook. Ja, ze zijn natuurlijk hier met een reden, omdat ze zijn ziek, ze hebben er iets. Maar je hoort ook wel privé dingen van ze. Dus ik vind het ook fijn om ze veilig te laten voelen hier. Dat ze op hun gemak zijn. Ja, en dat je ervoor zo bent. Dat is het mooie van het vak.
2: Ja, het is heel nuttig natuurlijk ook. Nou. Dank je wel. Tabitha Swarts was dat. Doktersassistente in het Flevo ziekenhuis.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik klei elke dag wel eens iets, maar dat is niet iets om aan mijn moeder te geven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen eigenlijk dat we wel voor 2033 al wat kunnen realiseren.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Omdat ik vind dat niemand dit alleen mag meemaken. Of er moet altijd een vangnet zijn.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
6: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
5: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
7: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
5: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond. We beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond. We beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: When I spent the summer on you.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, we beginnen de avond droog in Flevoland. De zon die schijnt volop. En het is nog lang warm met temperaturen ruim boven die zomerse 25 graden vanavond. In de loop van de avond kunnen vanuit het zuidwesten enkele onweersbuien over de provincie trekken. En ook vannacht zijn hier en daar nog onweersbuien mogelijk. Daarna is het gewoon droog in de nacht, maar wel een broeierige nacht met temperaturen die nog boven de 20 graden blijven. Ja, en dan morgen, daar staat ons een uitzonderlijk hete dag te wachten met temperaturen die oplopen naar maar liefst 33 graden. Lokaal misschien zelfs wel 34 graden. Ook dan is het volop zonnig. Het voelt echt benauwd aan. En in de loop van de middag en in de avond, dan neemt de kans op stevige onweersbuien vanuit het zuiden opnieuw toe.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat